0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Gotta have a little bit. Just a little bit. I need a little bit. Respect.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben eerste afspraken gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat er is afgesproken is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk gaat komende week de straat van Hormuz weer open. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn tientallen mensen gewond geraakt bij Russische luchtaanvallen vannacht. Er staat ook een belangrijk historisch kloostercomplex in brand dat op de werelderfgoedlijst staat. Vanaf vandaag is het zogenoemde Nederland-ticket te koop. Daarmee kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein in de daluren. Het is bedoeld als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. Het weer is bewolkt, later meer zon en het wordt ongeveer 19 graden.
0: Dit is ZFM.

0: toontjes. Met een bakje erbij. Onder herbij. Klaar. Ja. In welke tent zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je?
1: Ik blijf even gewoon hier, als je het niet erg vindt.
0: Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij?
1: Ja, nog maar lekker.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
2: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
1: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
3: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
1: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakt in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
2: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
3: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
1: Een 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life goes

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: FM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog, maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakten in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. En die Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
2: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
1: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer met het vechtsportgala via de president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
1: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu, in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De herhaling van Goedemorgen Zandvoort.
3: Gute Nacht, Freunde.

0: letztes Glas im Stern.
1: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM.
2: Ja, daar zijn we weer met de Goedemorgen Zandvoort. Het is zaterdag 12 juni. We gaan praten met wethouder Sibbel, wethouder Wiegmans, Jess in de Krocht, Niels Karnegieter, die is toernooidirecteur van de Special Olympics. Daarna praten wij met informateur en meeschrijver van het coalitieakkoord, meneer Teven. En als slot gaan we naar de sport, Hans Botman op de golfbaan. Bij mij zit wethouder Sibbel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ben.
2: Drukke week gehad?
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Een aardig hectische start, mag ik zeggen.
2: Ja, nou, in ieder geval gefeliciteerd met uw benoeming. Aantal Zandvoorters kent u natuurlijk al, andersom ook. Toch willen we weten, wie is meneer Sibbel?
3: Oké, wie is meneer Sibbel? Nou, Edwin Sibbel is geboren Amsterdammer.
2: Beetje in de Zandvoort gekomen?
3: Ja, dus, eigenlijk kwam ik vroeger al van kind af aan met de ouders. Hè, zoals nou ja, heel veel Amsterdammers een dagje strand. Dus wel bekend met Zandvoort al vanaf jongs af aan. Totdat ik in 1991 bij het circuit ben gestart als financieel manager. En vanaf dat moment dagelijks naar Zandvoort gereden. Ook zelfs de weekend natuurlijk, vanwege de evenementen. Tot in 2004. En toen ben ik hier ook. Toen dacht ik, nou ja, dan maar ook hier komen wonen.
2: Dan maar ook
3: hier komen wonen. Het was hier zo gezellig. En ik vond het zo prettig dorp. Mm-hmm. Dat ik het tijd vond om hier te komen wonen. En dat doe ik nog steeds. Met heel veel plezier.
2: Ja, ik zag u ook fietsen door de regen van de week.
3: Ja, ik heb hier eigenlijk geen auto meer nodig.
2: Dus nee. Bij de inleiding hoorde ik Patrick Berg een aantal dingen zeggen over uw betrokkenheid met de politiek. Hoe is dat ontstaan? U heeft een gesprek gehad met Patrick een jaar of twee geleden.
3: Nou, nee, ik was bestuurslid van Zandvoort Marketing en ik was CFO bij het circuit. Beide ben ik destijds mee gestopt en toen ben ik benaderd door de OPZ om of ik zin had om eens af en toe langs te komen op een fractieoverleg. En toen dacht ik, nou, ik heb zoveel gekregen van Zandvoort, laat ik eens wat terug doen. En toen ben ik bij die fractieoverleg gaan zitten, omdat ik dat best wel interessant vond. En, maar goed, dat heb ik, ik denk, een jaartje volgehouden. En tot de conclusie gekomen dat ik er niet heel erg gelukkig van werd. Ik wist niet of dat nou puur politiek was. Of dat het oppositie of wat dan ook was. Geen idee. En toen ben ik gestopt daarmee en heb ik ook aangegeven, joh, ik word hier niet heel erg gelukkig van. Iedere keer, ik ga er met vol goede moed naartoe, maar eenmaal thuis denk ik, wat een negativiteit allemaal, is dat politiek? Dus toen ben ik ermee gestopt. Mm-hmm. Dat was mijn eerste kennismaking met de politiek en met Patrick Berg in dit geval.
2: Was dat niet zo'n positieve ervaring dan als je zegt van nou...
3: Nee, ik heb me daar een beetje op gekeken. Ik dacht dat dat leuke politiek was. Maar dat viel mij dus tegen. Tot de verkiezingsstrijd. En toen ben ik weer benaderd door OPZ. En die zeiden, je hebt wel iets achtergelaten met jouw mening destijds. En we hebben daar denk ik ook wel van geleerd. We hebben wellicht... het kan zijn dat we de grootste partij worden... of dat we een coalitie gaan vormen. Zou je wel interesse hebben in een wethouderschap? Dus dat was wel een hele andere wending voor mij. Totaal geen politieke achtergrond. Heb ik ook uitgebreid besproken met ze. Is dat wel mogelijk zonder enige politieke kennis? Je hebt het verhaal van Patrick gehoord. Ja. Belangrijke punt is dat ze iemand zochten die midden in het leven stond. Heel veel ondernemers kende. De andere kant van het verhaal ook heel goed kende. Nou ja, wij hebben vaak genoeg over vergunningverlening gesproken, om maar iets te noemen.
2: Nou, die komt ook terug.
3: Ja, dat komt ook terug. Dat zijn allemaal dingen die, die ik dus ook van de andere kant ken. En ja, dan maar wat minder politieke achtergrond.
2: Nou, het is natuurlijk, denken wij, dat iemand die uit de samenleving komt en wethouder wordt, gewoon van twee kanten redelijk voor het dorp kan werken. En of het nou een linkerkant of een rechterkant is, wil allemaal dat het dorp beter wordt of mooier en zo. Dus dat gaat denk ik wel goed komen. U doet schuine streep date veel in het dorp. Wordt het nou date of blijven we het doen? Want buitenspel, de hemelse smaken zijn natuurlijk allemaal dingen waar u heel erg nauw
3: wereldsmaken
2: nauw betrokken bent. Hoe gaat dat aflopen?
3: Nou, ik vind het niet kunnen als ik als buitenspel bijvoorbeeld, is een BV, daar ben ik mede aandeelhouder van, 13 jaar geleden gestart. Het is wel voor de lol. Je moet het niet al te serieus nemen, maar het is niet gepast om daar aandeelhouder te blijven. Of een bestuursfunctie. Dus daar ga ik mee stoppen. En hetzelfde geldt voor Wereldse Smaken. Dat is dan een stichting. Daar zit ik in het bestuur.
2: Zit in bestuur, ja.
3: Ja, we hebben maar drie bestuursleden. We doen het ook maar met z'n drietjes. En daar zal ik ook mijn bestuursfunctie neerleggen.
2: Wordt u dan vrijwilliger?
3: Dat zou ik heel graag willen, ja.
2: Nou, dat mag toch?
3: Ja, dat mag. Dus als daar tijd voor is, dan zal ik me daar zeker bij aansluiten.
2: Ja. Nou, gezien de tijd, want u heeft straks weer een drukke functie. U moet het startschot geven van de
3: triathlon.
2: En die zou het strand op gaan, maar dat gaat niet door, geloof ik, hè?
3: Nee, ik heb begrepen dat dat nu het onderdeel zwemmen geskipt is. En ik dacht dat ze nu twee keer lopen en één keer fietsen doen.
2: U neemt de post financiën over van Gert-Jan Bluis. Heeft u de laatste tijd Gert-Jan Bluis gevolgd?
3: Nee. Nee. Dus ik ga er echt blanco
2: in. Echt helemaal fris in?
3: Ja. Maar, en helaas, of helaas, voor Gert-Jan Bluis is het natuurlijk fantastisch. Die is lekker op vakantie. Die is genieten van zijn vakantie na volgens mij 12 jaar. Dus overleg zal nog plaatsvinden zodra hij weer terug is.
2: Ja, het is een stevige post. En ik denk dat meneer Bluis het goed achtergelaten heeft. Dus u zal zeker over financiën en planning, ja, daar hebben we het over gehad. Sport, nou, dat gaat al gelijk beginnen. Werk en inkomen, armoedebestrijding, zorg en welzijn, vastgoedbeheer en renovatie. Project Noordkust, inclusief Duintjesveld, daar is het nodig over gezegd. Dienstverlening, participatie, bedrijfsvoering en circuit Zandvoort. Welke van al deze portefeuilles trekt u het meeste aan?
3: Nou ja, het mag geen verrassing zijn dat financiën, dat is als de rode draad door mijn hele carrière. Dus dat lijkt me niet zo bijzonder. Sport, loopt ook als de rode draad door mijn carrière. Eerste 28 jaar op het circuit. Financiën, maar sport en evenementen was daarbij een belangrijk item. Daarna ben ik heb ik een opdracht gedaan voor de Koninklijke Nederlandse Roeibond.
2: Sport.
3: Dus ook weer sport. Dus sport ligt mij heel nauw aan het hart. Dus het mag geen verrassing zijn dat sport voor mij heel belangrijk is. Maar uiteraard zorg en welzijn, namens de oudere partij, vind ik dat echt heel belangrijk.
2: Ja, daar kom ik straks met mevrouw Wiegmans nog even over te spreken. Want het Knarrenhof kwam ook bij de OPZ weer naar boven toe.
3: Dat klopt. Die heb ik ook gelezen.
2: Die kan hiernaast nog.
3: Ja.
2: vastgoedbeheer. Is dat ook wat?
3: Ja, dat is zeker wat. Om maar een voorbeeld te noemen. De krocht valt daar ook onder.
2: Ja, nou, we hopen dat binnenkort dat we dat kunnen afronden.
3: Volgens mij zijn we heel ver daarmee, toch?
2: Bedrijfsvoering is het interne gedeelte. En circuit Zandvoort is de contact met het circuit. Dus dat komt.
3: Circuit is ook een logisch gevolg van sport.
2: Circuit is ook sport.
3: Ja, daarom. En de ontwikkeling Noordkust. Dus.
2: Ja. Ja, dat is nogal wat. Dat, inclusief Duintjesveld, er wordt hoop over gesproken dat daar misschien ook omheen gebouwd kan worden, enzovoort, enzovoort. Dus dat is ook wel een pittig ding, toch?
3: Dat denk ik wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet voldoende kennis van heb. Dus daar moet ik nog echt gaan induiken aankomende weken.
2: Ja, hoe is dat eigenlijk gegaan? Want u wordt gevraagd om wethouder te worden.
3: Ja.
2: Ga je dan achterover zitten of ga je dan al beginnen met lezen? Totdat je benoemd wordt, hè, afgelopen woensdag. Begint het dan echt? Moet u dan alles nog gaan bestuderen?
3: Ja.
2: En dinsdag is de eerste commissievergadering.
3: Dat klopt.
2: Dan heeft u nog een druk weekend, denk ik.
3: Ik denk het ook. Volgens mij was dat de reden dat het ook zo kort was.
2: Ja, het was ook zo kort omdat u...
3: Iedere 5 minuten is belangrijk.
2: Ja, omdat u naar de sport moet.
3: Ja.
2: Een druk weekend met het inlezen. Ik dank u in ieder geval heel erg voor uw tijd. En binnenkort, als u een beetje ingeslingerd bent... dan gaan we nog het verkiezingsprogramma een keer doornemen.
3: Lijkt me een goed plan.
2: Ik wens u een prettig weekend. Dank u wel.
3: Ik dank u wel.

0: Goedemorgen, we gaan praten met de tweede wethouder, nieuwe wethouder in Zandvoort. En dat is mevrouw Danielle Wiegmans. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u bent goed te verstaan. Weinig Zandvoorters kennen Danielle Wiegman. En de vraag is dus, wie is mevrouw Wiegman?
1: Dat is een hele goede vraag. Nou, ik ben Danielle Wiegmans. Ik ben 38 jaar. Ik woon in Den Haag. En ik werkte hiervoor op het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als politiek adviseur. En ben door Jong Zandvoort gevraagd om wethouder van buiten te worden.
0: Door meneer Berg, heb ik begrepen?
1: Ja, correct.
0: Ja, nou dat klopt. Als je terugkijkt op de carrière van mevrouw Wiegman, dan zie je dat mevrouw Wiegman al heel vroeg de politiek in is gegaan als raadslid. Wat trekt u aan de politiek?
1: Ik heb eigenlijk altijd, eigenlijk als jonge meisje al, het vak maatschappijleer, waarin je altijd te maken hebt met tegenstellingen en verschillende belangen. En ik wilde altijd graag meedenken en bijdragen aan het oplossen van problemen en uitdagingen. En ook mensen die ja, misschien minder goed zelf voor zichzelf op kunnen komen, die eigenlijk een stem geven.
0: Dat is een hele mooie maatschappelijke gedachte. Dus in 2010 gaat u de gemeenteraad in Den Haag. Dat houdt u twee periodes vol. Hoe was dat?
1: Nou, dat was natuurlijk een enorme uitdaging. Want als je 22 jaar bent, dan ben je natuurlijk hartstikke jong nog. Maar ik heb dat als een ontzettende... ik heb eigenlijk als startpunt van het begin van de politiek gezien voor mezelf. Waarbij ik verschillende portefeuilles heb gedaan. De stad goed heb leren kennen. Heel veel bewoners heb gesproken. Die je ook weer scherp houden. En dat eigenlijk smaakte dat naar meer. Dus ik dacht, ja, dit is wat ik echt graag wil doen.
0: Dus daar lag het zaadje van ik ga de politiek in verder.
1: Ja.
0: Dan naar de BBB, adviseur van minister Keizer.
1: Ja.
0: Wat is dat voor mooi beroep?
1: Ja, dat is... Eigenlijk besta je niet. Je bent een politiek adviseur, maar officieel. Hè, je bent op de achtergrond, je loopt in de schaduw. Maar ondertussen ben je wel van alles op de hoogte. Je leest dus stukken, je spreekt met ambtenaren, met andere PA's en ministeries. Dus je zit eigenlijk overal bovenop. En Mona Keizer is natuurlijk een zeer ervaren bestuurder. Mm-hmm. Veel kennis en ervaring, dus het is natuurlijk ook een enorme eer als je naast zo iemand mag werken en daar ook ontzettend veel van kan leren.
0: Ja, dat was de volgende vraag. Heeft u daar veel van geleerd? Ja, dus.
1: Ontzettend veel, ja.
0: Van een hele grote raadsploeg, 45 man, wordt u nu wethouder van een raadsploeg van 17 man. Heeft u daar al eens naar gekeken?
1: Nou, weet je, ik denk dat het uiteindelijk gaat om kwaliteit en niet om kwantiteit. Je kunt met 45 raadsleden urenlang vergaderen. En dat kun je ook met 17 raadsleden. Mm-hmm. Maar ik denk uiteindelijk dat je gewoon met elkaar samen moet werken. Of je nou met een grote groep zit of kleine groep zit. Om te kijken van hoe gaan we met elkaar de problemen en de uitdagingen van het dorp aanpakken.
0: Ja, en dat is ook iets wat terugkwam. En dat heb ik net aan wethouder Sibbel ook gevraagd. We praten over oppositie en coalitie. Je wil toch allemaal samen, of je nou links of rechts zit, wil je het dorp verbeteren?
1: Precies. Dus het moet ook niet uitmaken van welke politieke kleur of achtergrond je bent. Als je maar met elkaar kijkt naar wat heeft Zandvoort nodig, wat willen de inwoners en hoe kunnen we dat met elkaar gaan realiseren.
0: Mm-hmm. In de inleiding afgelopen woensdag werd er ook nog een beetje gesproken over dat u in Den Haag blijft wonen. Een paar mensen vonden dat wel een dingetje. U heeft ook gezegd, ik blijf lekker in Den Haag wonen. Wat vindt u van die discussie?
1: Nou, ik begrijp dat eigenlijk wel. Ik snap best wel, mensen kennen mij niet. Ik kom vanuit Den Haag, kom ik naar Zandvoort als nieuw gezicht. Dan vervolgens de vraag of ik voornemens ben om naar Zandvoort te verhuizen. Nou, op dit moment niet. Dat heb ik ook aangegeven toen ik gevraagd werd. Mm-hmm. En dat heeft eigenlijk twee redenen. De eerste, heel belangrijk. Ja, ik ben gevraagd om naar Zandvoort te komen om me bezig te houden met de woonproblematiek. Dus er zijn al heel weinig woningen. Dus laat ik dan vooral niet beginnen met een van die woningen in te nemen. Ja. Ik wil ze graag bouwen voor de mensen in Zandvoort en Bentveld. Ja, en de tweede reden is, ja, ik heb hier ik heb twee jonge kinderen. Die gaan hier naar school, die zitten hier op de sportclubs. Dus je moet wel, zeg maar, je hele gezin ook mee verhuizen. Dus dat is niet iets wat je, zeker met jonge kinderen, even zo makkelijk doet.
0: Nou ja, automatisch is het 1 uur en 3 minuten rijden. Dus het valt allemaal mee, toch?
1: Ja, nou, gemiddeld inderdaad, ik geloof een uur en vijf minuten tot anderhalf uur als je pech hebt in de file. Maar dat zijn natuurlijk op zich relatief kleine afstanden als je het op grote schaal bekijkt.
0: Ja, dat moet kunnen. Eventuele piketdiensten, blijft u wel in Zandvoort?
1: Als dat nodig is, dan ben ik er. En weet je, dat hoort er ook bij. Mm-hmm. En ik denk dat ik inderdaad twee keer zo hard zal moeten lopen, juist omdat ik van buiten Zandvoort kom. En dat ik ook een beetje moet integreren in dit prachtige dorp. Maar ik denk dat Zandvoort dat ook verdient. Dus mensen die kunnen ervan op aan dat als ik nodig ben in Zandvoort, dat ik er ook gewoon ben.
0: Ja, rondje Zandvoort is natuurlijk niet slecht. En misschien even een uurtje op het bankje zitten voor het raadhuis. Daar wordt ook alles besproken. Dus dan bent u gauw op de hoogte.
1: Dat heb ik al meegemaakt. Ja. Oh ja? Als ik aankom richting het gemeentehuis, dat inderdaad het bankje vol zit met mensen die gezellig met elkaar aan het kletsen zijn. Die enthousiast zwaaien. Dus nou, daar ga ik zeker gezellig bij zitten de komende tijd. Niet te veel, want ik moet ook werken. Maar...
0: Ja, een burgemeestersvrouw is daar, en dat is echt al jaren geleden, is er ook een keer gewoon tussen gaan zitten. Omdat er over haar geruddeld werd en heeft toen alles rechtgetrokken. Maar dat is al heel lang geleden, hoor.
1: Nou ja.
0: We gaan even de portefeuilles doorlopen, als het mag.
1: Ja, tuurlijk.
0: Volkshuisting en woning. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en parkeren. Gebiedsontwikkeling met uitzondering Noordkust, want die gaat naar meneer Sibbel. Badhuisplein is een veelbesproken project. Duurzaamheid, schoon Zandvoort, vastgoedtransformatie, openbare ruimte, asiel en vluchtelingen, diversiteit en conclusie. Wat, ik kan hem eigenlijk al inkopen, maar ik vraag het toch. Welke portefeuille trekt u het meeste aan?
1: Ja, volkshuisvesting, wonen en ruimtelijke ordening.
0: Ja, daarom zeg ik, ik kon hem al inkoppen. Ik heb vanmorgen nog even mevrouw Wiegmans gegoogeld en gekeken wat er allemaal zit. Maar ik kom overal wonen tegen. In uw carrière als raadslid was wonen uw portefeuille. Mevrouw Keizer had wonen in de portefeuille. Van waar trekt dat zoveel?
1: Omdat... Eigenlijk het leven van mensen begint bij een dak boven je hoofd. Hè. Je hebt natuurlijk allemaal als mens primaire levensbehoeftes. En het begin daarvan is een dak boven je hoofd. Je hebt een dak boven je hoofd nodig om veilig te zijn. Maar ook om rust te vinden. Je hebt een postadres nodig als je een baan wil vinden. Dus als je dakloos bent, dan is dat hartstikke lastig. Maar ook als jij een gezin wil stichten of fijn ouder wil worden. Dat begint eigenlijk allemaal met de basis. En dat is een thuis. En ja. Met de uitdagingen die we tegenwoordig hebben, als het gaat om het stikstofslot waar Nederland op zit, maar ook de beperkte ruimte die we hebben, ja, is dat steeds minder vanzelfsprekend. En dat is gewoon iets waarvan ik vind dat we, waar we ons voor moeten blijven inzetten. Want het is gewoon de basis voor mensen.
0: Mm. Ik heb ook een stukje gelezen uit uw BBB-verhaal over voor de verkiezingen. Ik wil me hard maken voor de terugkeer van het klassieke bejaardentehuis.
1: Ja.
0: Gaan we dat ook krijgen in Zandvoort?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk het Knarrenhof.
0: Ja, staat in het akkoordje.
1: Ja, wat ook in het akkoord staat. Maar en dat is het mooie, dat je Jong Zandvoort hebt, maar ook de oudere partij Zandvoort. En ik denk dat die twee samen

0: vastgoedtransformatie, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Vastgoedtransformatie, ja, je hebt bijvoorbeeld... maar goed, ik ben natuurlijk net een paar dagen begonnen, dus vergeef me als ik nog niet alle locaties ken. Maar waar het om gaat is dat je natuurlijk ook soms leegstaande gebouwen hebt of projecten. Mm-hmm. Daar kunnen bijvoorbeeld woningen komen. Neem het oude casino, waar nu de Dino-expositie zit. Het plan is om daar uiteindelijk woningen te bouwen. Nou, dat is natuurlijk ook een transformatie. Mm-hmm. Het raadhuis staat ook op de lijst voor transformatie. Maar dat kan natuurlijk ook zijn dat je een locatie omtovert tot woningbouwlocatie en daar gaat bouwen. Dus dat kunnen verschillende dingen zijn, vastgoedtransformatie.
0: Ja, dat komen weer bij je stokpaardje woningen terecht. Ja. Ja, het blijft een terugkerende ding. Alles wat ik lees over mevrouw Wiegmans gaat over wonen. We gaan natuurlijk wel zien wat de andere projecten zijn. Ik hoop ook dat u een keer langs wil komen om met ons, als u goed ingelezen bent, om het akkoord eens uit te spitten.
1: Lijkt me ontzettend leuk.
0: Ik heb begrepen van meneer Berg dat u dit weekend ontzettend druk bent met het inlezen voor aanstaande commissievergadering. Zijn het echt hele stapels papier?
1: Zeker, ja. We hebben natuurlijk de jaarrekening, we hebben de voorjaarsnota en dan staan er ook nog wat andere onderwerpen die spelen op de agenda. Dus het is inderdaad echt even goed in de stukken duiken om een beetje op vlieghoogte te komen. Want ja, je wil natuurlijk wel dinsdag en woensdag, als we de commissievergadering hebben, dat je ook in kunt gaan op de mogelijke vragen die de commissieleden hebben. Dus aan mijn collega Edwin en mijzelf de taak om, om flink in die stapels stukken te duiken dit weekend.
0: Ja, ik zit er net over na te denken, maar al die commissieleden die zijn natuurlijk al heel lang op de hoogte van allerlei dingen die nu spelen in die commissievergadering. Sta je daar met 1-0 achter?
1: Nou, ik denk dat je inderdaad, wat ik eerder al zei, twee keer zo hard moet lopen, mm-hmm. omdat je natuurlijk nieuw bent. En in mijn geval ook nog eens de handicap dat je niet uit Zandvoort zelf komt. Maar goed, ik ben een type dat uitdagingen zeker niet uit de weg gaat. Dus ik ga gewoon heel hard lezen en zorgen dat ik zo snel mogelijk op vlieghoogte ben. En natuurlijk ook met steun van mijn collega wethouders en de ambtenaren en de ondersteuning van Zandvoort. Waarvan ik moet zeggen dat die mij trouwens heel warm en fijn hebben ontvangen. Dus ik voel me wel heel erg thuis al in Zandvoort na een paar dagen.
0: Dat is goed om te horen. Ik heb nog een mooie afsluitende uitspraak van u. Waar je ook staat in het leven, je mag er zijn. Geloof in jezelf, want je bent sterker dan je denkt.
1: Ja. Dat is een uitspraak die ik gedaan heb in het kader van Tweede Kamerverkiezingen. Ik was toen kandidaat en de vraag was, wat wil je mensen meegeven? Ja. En ik denk dat we allemaal wel eens op een punt zijn in ons leven dat we het even, dat we twijfelen aan onszelf. Of misschien inderdaad, als je geen huis kunt vinden of een studie die niet lukt of een baan. En dat je soms wel eens ook wel eens positief tegen jezelf mag zijn. Dat is wat ik ook vaak hoor, omdat ik ook nog wel eens kritisch naar mezelf ben. Van wees ook een beetje aardig voor jezelf, je mag er zijn. En dat is ook wat ik andere mensen wil meegeven. Van wees ook een beetje lief voor jezelf.
0: Nou, dat is een mooie afsluiter, mevrouw Wiegmans. Ik dank u voor uw tijd. Ik wens u heel veel plezier met het doorlezen. En neem ook wat vrije tijd in het weekend.
1: Komt helemaal goed, dank je wel.
0: Dank u wel.
1: Oké, tot

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Na dit politieke geweld gaan we toch nog ook een beetje ontspannen in de laatste 10, 15 minuten van dit uur. Aangeschoven is Hans Rijmers, jazz in Zandvoort, Schuimstreep de Krocht.
2: Ja.
1: Houd het op Zandvoort of houd het op de Krocht?
2: Jazz in Zandvoort, hè? Ja, want we zitten nog af en toe wel eens in een andere locatie.
1: Nou, een bijzondere locatie, want het wordt nu voor een paar keer de Dorpskerk.
2: Ja, ja, helaas.
1: Ja, dat is voor jou helaas.
2: En
1: voor
2: ik vind het buitengewoon bedroevend dat dit de reden is om van de Krocht naar de kerk te gaan. Dat had niet gemoeten.
1: Dat had ook niet gehoeven.
2: Maar goed, het had ook niet gehoeven.
1: Nee.
2: Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Daar hebben we nog wel een paar uur nodig.
1: Jij als bouwtechnicus zou daar ongetwijfeld uren over kunnen volpraten. Maar dat doen we dus niet.
2: Nee.
1: Want we gaan het over jazz hebben.
2: Zeker.
1: En ja. Je hebt eigenlijk al het hele programma voor komend seizoen heb je al op de rit.
2: Ja, maar aan de ene kant... wie zei dat ook weer? Elke nadeel heeft zijn voordeel. Of ieder voordeel heeft zijn nadeel. We hebben er rekening mee gehouden. We wisten natuurlijk al redelijk snel, hebben we de beslissing genomen toen dat hele gedonder bij de Krocht boven water kwam. We gaan niet weg. En dan kijken of we dat in de Dorpskerk kunnen doen. En dat heeft alles te maken met het aantal bezoekers wat je kwijt kan. Nou, in de Krocht is het maximaal 135, dat weten we.
1: Ja.
2: In de kerk is dat aanzienlijk meer. Dus wat hebben we gedaan? He, samen met Jean-Louis van Dam en Frits Landersbergen. Dan gaan we in ieder geval twee concerten doen... waarbij we een heleboel stoelen nodig hebben om kaarten te kunnen verkopen... dat we de gage van die muzikanten kunnen betalen. Want links of rechtsom, uiteindelijk gaat het daar natuurlijk ook om. He. Het gaat toch om geld.
1: Ja, ik zie hier al Madeleine Bell staan. Die komt natuurlijk niet voor 3 euro.
2: Nee, maar die woont tegenwoordig in Spanje. He. Dus we gaan proberen om... elders in het land nog wat concerten te doen, hè, met haar. Dan kun je de kosten een beetje spreiden. Ja. En dat is prima. Scott Hamilton, hè, die woont tegenwoordig in Italië. Hè, dat ga ook proberen om daar nog wat te doen. Maar met Madeleine Bell en Scott Hamilton... heb je wel een heleboel bezoekers nodig om het te kunnen betalen. En dat kan in de kerk. Ik denk dat ik, wanneer wij Madeleine Bell en Scott Hamilton in de Krocht hadden gevraagd... dan hadden we aanzienlijk meer entree moeten betalen. En misschien was het wel gelukt, maar dat weet ik niet zeker.
1: Dus eigenlijk heb je het nu andersom gedaan. Je hebt een grote locatie gezocht om grote artiesten te krijgen.
2: Nee, we hebben van de nood een deugd gemaakt.
1: Zo kun je het ook zeggen.
2: Nee, maar zo is het.
1: Ja, ja, ja.
2: Want we hadden geen keus. We hebben nog even overlegd overwogen van misschien kunnen we weer even terug naar een nieuw Unicum. Ja. En ik vond het niet terecht. Want dit is... Ik vond dit ook een beetje compenseren. We hebben natuurlijk anderhalf jaar tijdens zeg maar, de eerste renovatie... Hè, we hebben uiteindelijk een eerste en een tweede renovatie... maar tijdens de eerste renovatie... hebben we de mensen uit het dorp uit laten komen naar Nieuw Unicum.
1: Mm-hmm.
2: En ik vond het al heel bijzonder dat we daar ook regelmatig... 130, 140, 150 mensen hadden. Ik vond dat fantastisch dat ze bereid waren om een holletje uit te komen... en daar naartoe te gaan. Nou, nu hebben we renovatie 2. Weet je wat... Dan gaan we de Krocht, Nieuw Unicum, niet doen. Dan proberen we in het dorp te blijven.
1: Mm-hmm.
2: Dan kan degene die eerst allemaal het dorp uit moesten... die kunnen nu lekker blijven. Hè? Dan mm-hmm. hebben we dat een beetje gecompenseerd. Dus vandaar dat we ook dat de Krocht en of de Dorpskerk... En Michael Kappel vond het fantastisch. Dus we gaan dat prima regelen. Dat komt helemaal goed. Ik ben er blij mee. Maar ook tegelijkertijd gezegd van, daar zijn we daar... september tot en met december. En als dan...
1: De verbouwing 2 af is.
2: Maar natuurlijk kunnen we van alles roepen. September is klaar. Nou, gaan we niet redden. Oktober is klaar. Gaan we dat dan wel redden? Nou, dat weet ik niet. Maar ik ga ook niet iedere keer nieuwe persberichten schrijven. Van, het wordt toch weer een maandje eerder.
1: Vandaar je planning tot en met december.
2: Ja, maar dan moet je er een klap op geven. En dan weet iedereen waar hij aan toe is. En dan heeft iedereen rust. En daar gaat het ook om. Het is hobby, hè? Laten we dat vooral niet, laten we dat vooral niet vergeten.
1: Ik heb wel eens de indruk dat het meer voor jou hard werk is.
2: Nou, Nee.
1: Hard werken omdat je het leuk vindt.
2: Ja, natuurlijk. Maar dat is met al dit soort dingen zo. Je doet het omdat je het leuk vindt en omdat een heleboel mensen daar ongelooflijk veel plezier aan beleven. En dat is ontzettend leuk.
1: Nou, ik zou zeggen, neem het hele programma maar eens door vanaf 6 september.
2: Ja, 6 september Dorfkerk beginnen we met Deborah Carter. Met een tribute Ella Fitzgerald. Dus dat wordt... Nou, de muziek kennen we van Ella Fitzgerald. Gaat prima. Nou, 11 oktober Middle & Bell. Ja, Middle & Bell heeft eigenlijk nauwelijks introductie nodig. Hè. We kennen de oudere garde, kennen natuurlijk allemaal de oude popgroep Blooming. Hè, waar zij onderdeel van uitmaakten. Ongelooflijk veel kracht op het podium. Nog niet zo gek lang geleden in het Concertgebouw hebben we er gezien.
1: Fantastisch.
2: Echt, ja, echt heel erg goed. Nou, 8 november Scott Hamilton. Ja, een icoon uit de generatie van Stan Getz en heerlijke swingende muziek. 6 december hebben we het kerstconcert.
1: Verrassing.
2: Ja, dat wordt een feestje in de kerk.
1: Nog niet zeker.
2: We weten nog niet precies wie we daar vragen. Maar dan is dat in die kerk, is dat met kerst, is dat natuurlijk best leuk. Hè? Ik bedoel, je kan dat mooi uitlichten. Dat gaan we prima doen. 10 januari is namelijk het eerste concert in de Krocht. Mm-hmm. Met Derek de Kloet. Die is eerder twee keer eerder geweest. De laatste keer, 2 seizoenen geleden, was hij een van de eerste in Unicum toen de tijd. Mm-hmm. Dus hij doet een tribute Nat King Cole en George Shearing. Nou, George Shearing was een pianist, maar dat wordt erg goed. 14 februari, dat is ook heel bijzonder. Rob van Bavel, echt meesterpianist.
1: The Ghost, The King and I.
2: Ja, dat is een trio. Nee, dat is een trio. En zij... Dus
1: The Ghost is Rob?
2: Nee. Rob van Bavel.
1: Yeah.
2: The Ghost. Dus dat is met, even kijken, Vincent Koning uit mijn hoofd. Gitaar en de bassist. En het is een fantastisch trio wat daar gaat spelen. En die spelen over de hele wereld. Hebben heel veel trips naar Japan. En echt is daar een begrip. Dus echt heel goed. 14 maart, Eclo Petrosciuti.
1: Ja, dat lijkt me wel een hele bijzondere. Brazilian jazz.
2: Ja, ja, nou ja, dan moet je denken aan we kennen natuurlijk allemaal de muziek van Desafinado. En dat soort, Juanao Samba. En we hebben eerder, de Braziliaanse jazz is toch eigenlijk een beetje ook de stijl van José Koning. Hè, bijvoorbeeld. Hmm. Dus dat type muziek een beetje. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dit komt dan uit de koker van onze twee programmeurs. Helemaal nieuw voor mij. En dat vind ik fantastisch. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik denk,
1: heb je het al opgezocht?
2: Ja, nee, ook nog niet.
1: Ook nog niet?
2: Nee, ook nog niet. Nee, maar wat zij programmeren, dat is ook het krediet wat we in de loop van de jaren hebben verdiend. Hè? Wat zij programmeren, iedereen weet die komt, die weet dat het goed is. Ook al zie je een naam die je niet kent. En dat maakt het ook wel heel erg bijzonder.
1: Mm-hmm.
2: Ik laat me ook graag verrassen. Het moet ook een beetje nieuw zijn.
1: Nou, ik ga het toch opzoeken.
2: Ja, nee, ik ook. Ik ga het ook opzoeken. Ja. Oh, dat is best goed. Marco Kuipers is een begenadigde tenorsaxofonist die dan de tribute Stan Getz gaat doen. Ja, dan, en 9 mei...
1: Hele bijzondere artiest.
2: Ja,
1: MTB.
2: Nee, inderdaad. Dat, als dat lukt, ik ga nog niet vertellen waar we mee bezig zijn.
1: Bijzonder.
2: Maar als dat lukt, dan wordt dat heel bijzonder. Ja. Dan. En ik hoop van harte dat dat lukt. Overigens is het zo dat wij, toen dit programma nog niet bekend was, toen hadden wij al 50 paspartoutjes verkocht voor het nieuwe jaar.
1: Daar kom ik zelf op.
2: Dus,
1: wat ik mis in dit programma is de vaste begeleiding.
2: Nee, maar we hebben geen vaste begeleiding.
1: Niet meer. Frits Lambergs en vaste toetsenist.
2: Niet per saldo.
1: Ah, oké. Okay.
2: Nee. Kijk, bij Deborah Carter. Kijk, het persbericht bijvoorbeeld voor Deborah Carter. Dat is dan de eerste, die moet ik nog maken. Maar dan hoor ik, 4 weken of 5 weken voor die tijd, wie dan de begeleiding wordt van Deborah Carter. Dat kan Frits zijn, kan een andere slagwerker zijn, kan een andere pianist zijn. Whatever. Dat maakt niet uit. Maar dat komt
1: later pas.
2: Ja, maar dat geldt voor die anderen ook. Dat komt later.
1: Ik had een beetje het idee dat het een soort vast
2: was. Nee, vroeger was dat wel zo.
1: Ja.
2: Maar dat was in de periode toen Erik het programmeerde. Mm-hmm. Ja, Erik speelde natuurlijk altijd. Want het was ook zijn initiatief om zelf te kunnen spelen.
1: Ja.
2: Dus speelde hij uiteraard altijd. En vaak deed hij dat dan met Johan Clement en Frits Landersbergen, als die niet konden. Maar kijk, Johan Clement, die wil het niet meer. Dus dat is prima. Jean-Louis van Dam, fantastisch. Hele goede programmeur. Mm-hmm. En Frits, die is er dan ook wel. Maar die heeft ook ontzettend veel werk wereldwijd. Omdat hij veel speelt met de Dutch Swing College Band. En met anderen.
1: Ja,
2: en
1: dan noem wordt het een beetje moeilijker natuurlijk.
2: En wij hebben in Nederland echt zulke ongelofelijke goede slagwerkers. Dat is echt formidabel hoe goed die allemaal zijn. Mm-hmm. Dus dat is geen enkel probleem.
1: Okay,
2: de minste zorg is om aan kwaliteit muzikanten te komen. Dat is de minste zorg.
1: Maar de andere zorg, en ik heb jou al eens horen vertellen, dat moet vlug gebeuren, want die zijn al bijna uitverkocht.
2: Ja.
1: Gaan we het hebben over de toeschouwers.
2: Ja.
1: Veel toeschouwers die kopen een passepartout.
2: Ja. Ja.
1: Hoe zit het dit jaar in elkaar, dit seizoen?
2: Nou, in feite hetzelfde. De jaren daarvoor werden er ook passepartouts verkocht. Terwijl het programma nog niet bekend was. Dat is nu ook gebeurd. Hè, nu is het programma bekend, dus nu zie je weer een toename. Maar kijk, normaal gesproken bij 80 passepartouts, dan stoppen we ermee. Wanneer je 135 man kwijt kan.
1: Dan heb je 55 ook plekken.
2: Ja, maar dat moet je ook minimaal hebben. In dit geval kunnen we er iets meer kwijt. Omdat we ook natuurlijk wat in de kerk doen.
1: In de kerk, ja.
2: Maar tot nu toe, terwijl dit programma nog niet bekend was, hebben we er al 50 verkocht.
1: Mm-hmm.
2: En dat is natuurlijk aanzienlijk. Terwijl het programma nog niet bekend is.
1: Ja.
2: Maar toen hadden we een beetje dilemma.
1: Mm-hmm.
2: Want wij moeten met de entree wat omhoog. We hebben natuurlijk al 24 jaar 15 euro.
1: Ja.
2: Ja, op een gegeven moment moet je wat. Dus bij het laatste concert aan de zaal gevraagd, aan iedereen die daar zat.
1: Wat vind je ervan?
2: Wat vind je ervan? Ja, ik bedoel, het is hun feestje. Hè? Ik bedoel, wij bestaan bij de gratie van degene die komen.
1: Maar het zijn wel allemaal pure jazzliefhebbers natuurlijk.
2: Zeker, zeker, zeker. Dus toen gezegd van, nou, we gaan van 15 naar 20 euro. Prima. Dan zit ik nog even met de passepartoutjes. Die zijn 135 euro. Dat is 9 keer 15 euro. Hè, met wat normaal de entree is. Mm-hmm. Dus daar hebben ze met de passepartout heb je geen financieel voordeel. Maar je hebt wel altijd een plekje. Hè? Dus je kan niet vergeten om een kaartje te kopen.
1: Nee, je kan er gewoon heen.
2: Ja, en toen gezegd, toen we dit invoerden, heel veel jaren geleden, van op het moment dat je niet kan, stuur je mij een mailtje en dan stort ik die 15 euro terug.
1: Dan kan jij die plaats weer verkopen.
2: Ja, dat gaan we niet meer doen. Want het passepartout voor volgend seizoen, maar dat kon ik nu niet meer veranderen, omdat al een heleboel mensen een passepartout hadden gekocht voor 135 euro. Dus ik kan niet op een gegeven moment zeggen van degene die nu kopen moet 150 euro gaan betalen.
1: Nee.
2: Dat kan niet meer.
1: Nee.
2: Maar toen aan de zaal voorgelegd van, kan twee dingen doen. Of we maken een passepartout 180 euro. Hè, dus 9 keer 20 euro. Dan ga ik 20 euro terugstorten. Of ik maak 150 euro. En dan stort ik niet terug. Nou, toen zei iedereen, nou, toen waren er een paar slimmerikken die zeiden, doe nou 180 euro en ga niet terugstorten. Ik stel het buitengewone prijs, maar dat gaan we niet doen.
1: Nou, dus, het is dus een mooie gulden middenweg, toch?
2: Ja, dus is dat 150 euro. En nu is het dan, voor dit seizoen is het nog 135. Nou, prima. Ik bedoel, weet je wat het is? We hoeven er geen geld aan te verdienen.
1: Maar we willen
2: de kwaliteit van de muzikanten willen we wel op het niveau of nog wat opkrikken.
1: Dus heb je geld nodig.
2: Dus hebben we daar wat voor nodig. He, we betalen nu ook huur aan de krocht, wat we voorheen niet deden. Daar hebben we ook extra subsidie voor gekregen, hoor. Mm-hmm. Omdat we nu huur moeten betalen. Dus van mij geen enkel verkeerd woord over de subsidieverstrekkers en de gemeente.
1: Nee, het staat ook in de cultuurnota duidelijk beschreven dat de cultuur moet geholpen worden. En dat doe je met subsidies.
2: Ja, en dat is fantastisch. En we houden elkaar op een prima manier in leven. En iedereen vindt het leuk. En iedereen heeft het naar zijn zin. En uiteindelijk is dat toch hetgeen waar het om gaat. Ja.
1: Maar je hebt natuurlijk nog wel nu nog twee maandjes rust.
2: Nou,
1: of ben je druk bezig met het programma nog? Nee.
2: Ik wil dit programma wilde ik zo snel mogelijk klaar hebben. He, het staat nu ook helemaal op de site. En dus iedereen kan het zien. Dit wilde ik absoluut voor de zomervakantie de deur uit hebben. Want op het moment dat het weg is en de muzikanten weten het allemaal, dan creëer je ook rust.
1: Rust.
2: En daar gaat het om. Dat iedereen weet waar hij aan toe is en vooral wat hij kan verwachten. En daar gaat het om.
1: Nou, daar gaat het zeker om. En ik denk dat de verwachting bij de jazzliefhebbers weer hoog gespannen zijn als ik dit programma zo eens doorlees.
2: Maar
1: al reacties gehad op deze...
2: Ja, zeker. Het staat nu 2 dagen op de site. En ik zag gisteren reserveringen komen voor het kerstconcert.
1: Oh, dat kan
2: wel. Ik denk, dit is toch bijzonder. Het is een van de 2 concerten waarvan we geen idee hebben nog wat er komt.
1: Maar ik wil een kaartje hebben.
2: Maar daar wil ik kaartjes voor hebben. Het is toch briljant. Ik vind het geweldig.
1: Is dat zo? Dat wist ik namelijk niet. Dat je zover van tevoren kan reserveren.
2: Ja hoor. Ja.
1: Dus als ik,
2: je kan voor alle concerten...
1: Alle concerten kun je al reserveren
2: via de site.
1: Is zeker handig om te weten. De vaste klanten van jullie, die weten dat natuurlijk al. Dus die gaan inderdaad al boeken voor Brazilian Jazz.
2: Ja. Nou, nee. Ik verwacht erg veel van de concerten van Midland Bell en Scott Hamilton.
1: Dat denk ik ook.
2: Want die komen... Ik denk dat daar een relatief groot aantal ook uit de regio komen. Want het concert van Midland Bell in de kleine zaal van het concertgebouw... Mm-hmm. We zijn daar geweest, daar met Loes geweest. Dat was stijf uitverkocht.
1: Over regio gesproken. Doen jullie ook publiceren in de regio?
2: Nee.
1: Of gaat het gewoon de website? Ik kan me voorstellen dat de jazzliefhebber...
2: Nou, de persberichten gaan wel Zandvoort... overal naar de regio, hoor. Okay. Dat wel.
1: Ik kan me wel voorstellen dat de jazzliefhebber Zandvoort wel bekijkt.
2: Ja, maar god...
1: Uit de regio.
2: Ja, maar we hebben in de krocht 135 plaatsen. Ik bedoel...
1: Ja, dat is moeilijk.
2: Ik heb bij vorig seizoen... Ik denk dat ik van meer dan de helft van de concerten... had ik een wachtlijst.
1: Ja.
2: En dat is helemaal niet leuk.
1: Nee.
2: Want wat krijg je dan? Dan heb je die wachtlijsten. Nou, en dan heb je 135... Nou, 142 man.
1: Mm-hmm.
2: En dan is het vol. En dan komt die wachtlijst. Want je weet dat er altijd mensen zijn... Hoewel ik het iedere keer vraag... die hebben een paspoort toe. Jongens, wanneer je niet kan...
1: Bellen.
2: Meld het dan even, want we hebben maar 135 plekken.
1: Ja.
2: Dan kunnen we iemand anders blij maken. En toch, en dan ben je met het concert bezig... en dan weet je dat er 135 stoelen staan. En dan kijk je... en dan zie je gewoon 7-8 open plekken.
1: Ja, dat is jammer.
2: En ik vind dat frustrerend. Ja, hoe moeten we dit nou weer doen allemaal? Maar kennelijk zijn er heel veel mensen denken van... Ja, maak je druk, het is al betaald en ik hoef het geld niet terug.
1: Ja, andere mensen hadden ook kunnen komen.
2: Ja, precies.
1: Daar gaat het om.
2: Ja, precies. Dat is het punt, daar gaat het om. Ja,
1: nou, dat klopt. Bij deze weer de oproep aan de paspoort. Als je niet komt, bel Hans.
2: Ja, laat het even weten. Ja, ik bedoel, de mailadressen staan op de site. Ja. Het is niet zo ingewikkeld.
1: Nou ja, we gaan op naar een nieuw seizoen, Hans. Dank voor de uitleg.
2: Zeker.
1: En dank voor de komst. En misschien spreken we elkaar gedurende het seizoen nog wel een keer... over inhoudelijk wat er gespeeld wordt.
2: Heel graag.
1: Dank je wel.
2: Heel graag. Jullie ook. En een goed weekend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: 190.
2: Ja, Ben.
1: Wacht even. 98.
3: Oh, nou, wij proberen contact te maken met Niels Kannegieter. Dat is de toernooidirecteur van de Special Olympics. Het lukt niet echt, maar we gaan het even proberen. Heb je nog een muziekje tussentijds?
2: Ja.
4: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news.

0: Ja, we gaan gelijk door, want door het communicatieprobleem lopen we natuurlijk een beetje in tijd achter. Meneer Kannegieter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij spreken met de toernooidirecteur van de Special Olympics.
1: Dat klopt, de projectdirecteur van de stichting.
0: Projectdirecteur, ja, dat was een mooie titel. U bent al druk geweest vanmorgen.
1: We zijn zeker druk geweest. We hebben vanochtend dombijtjes uitgedeeld aan de deelnemers in de vakantieparken. Ze uitgezwaaid op de bus om naar de sportlocatie te gaan. En inmiddels zijn ze allemaal lekker aan het sporten.
0: Ja, er moest nog een triathlon verlegd worden, heb ik begrepen.
1: Nou, het weer is wat onstuimig. Dus ja, normaal gesproken triathlon zwem je natuurlijk ook in het water. Maar de golven zijn dusdanig hoog. Dat het wordt alleen hardlopen en fietsen.
0: Oh, nou, dat klopt. Ook al, golf is ook al begonnen?
1: Bijna begonnen. Ik sta er toevallig nu bij op het strand.
0: Oh.
1: Dus over een half uurtje gaan ze inderdaad het water in. En deze dappere helden gaan inderdaad het golven trotseren.
0: Oh, oké, nou dan wordt het wel een druk weekend. Gisteren was de opening, hoe was dat?
1: Ja, de opening was fantastisch. Voor mij persoonlijk vind ik het een van de mooiste momenten als er 3000 sporters en begeleiders binnenkomen in een Olympische parade, dan, ja, dan voelt dat echt, zeg maar, je voelt de spanning, zeg maar, door de zaal. Je voelt dat ze als helden onthaald worden. En dan staat toch wel een beetje het kippenvel op mijn armen. En het ging ook allemaal hartstikke soepel. Allemaal blije gezichtjes en heel veel vrolijke dansende sporters op de muziek en al het entertainment wat we hadden.
0: Oh, het is wel een hele grote stichting. Hoeveel sporten beoefenen jullie?
1: Wij hebben 23 toernooisporten. Dat zijn sporten, zeg maar, die ze echt in competitieverband met elkaar spelen. Mm-hmm. En we hebben 4 demosporten. Onder andere het surfen is er daar eentje van. Het is dan nog geen officiële toernooisport van Special Olympics, maar we willen wel heel graag onze sporters de mogelijkheid geven om te leren golfsurfen. Of de bodyboarden. En uiteindelijk kennis te maken met deze sport. Zodat ze dat in de toekomst wellicht bij een vereniging kunnen gaan doen.
0: De Special Olympics is een sport voor mensen met een verstandelijke beperking. Is die groep heel groot? Want als je hier 3000 sporters, dan is het nogal wat.
1: Ja, dat klopt. Ik weet niet precies, zeg maar, hoeveel mensen met een verstandelijke beperking er zijn. Maar de Special Olympics is wel een wereldwijd grote beweging. Dus er zijn in 190 landen Special Olympics programma's. En in al die landen zijn er dus dit soort activiteiten. Dus deze nationale spelen vindt 1 keer in de 2 jaar plaats. En dan komen ze inderdaad vanuit Groningen tot Maastricht en Zandvoort tot aan Arnhem komen ze deze kant op. En we hebben zelfs deelnemers uit het Caribisch Koninkrijk die ook deze kant op zijn gekomen.
0: Ja, dat hoort ook bij Nederland, hè?
1: Absoluut, ja.
0: Ja, je hebt wel koud op het strand op het ogenblik als je dat verschil even ziet, maar goed.
1: Dat is 100% waar. Het eerste wat ze zeiden gisteren was, het is hier toch een beetje kouder.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. 23 teamsporten, een hoop individuele sporten en demosporten. Dat is nogal omvattend. Hoe groot is de stichting eigenlijk?
1: Ja, hoe groot is de stichting? Wij werken eigenlijk met een klein projectteam wat in de kern, zeg maar, hier de activiteiten allemaal organiseert. Alleen het is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk hoe groot dat team is. Want wat veel belangrijker is dat wij 24 prachtige sportorganisatoren hebben. Mm-hmm. Verenigingen, clubs, mm-hmm, die met al hun vrijwilligers, zeg maar, hun schouders hieronder zetten. Uiteindelijk werken we met 1500 vrijwilligers dit weekend.
0: Zo.
1: Die of actief zijn, zeg maar, op sportlocaties, of geholpen hebben bij de openingsceremonie, die rondrijden om lunchpakketjes te brengen, of bijvoorbeeld alle materialen op de sportlocaties te verzorgen. Dus ja, veel belangrijker dan wat het kernteam is, zal ik maar zeggen, zijn al die prachtige vrijwilligers die ons een handje helpen.
0: Ja, die heb je echt nodig. En dat is bijna bij alle grote sportevenementen heb je gewoon heel veel vrijwilligers nodig. Rond 1:30 komt de vlam aan bij de reddingsbrigade.
1: Is dat is gisteren aangekomen bij de reddingsbrigade.
0: En die is toen doorgelopen naar de ijsbaan?
1: Hij is via het beachvolleybal, wat natuurlijk ook nu in Zandvoort plaatsvindt, inderdaad naar Haarlem gegaan, precies. Dus onze sporters en ook mensen van brandweer en politie, de vlambegeleider, hebben daar zelfs nog even een demopartijtje gespeeld. En inderdaad, daarna is hij doorgegaan naar de openingsceremonie in Haarlem, waar hij ontstoken is, klopt.
0: Vandaag en morgen wordt er gesport, en gisteren?
1: Gisteren niet, gisteren alleen de openingsceremonie.
0: Ah, okay,
1: dus zeg maar van alle ploegen. En vandaag en morgen zijn inderdaad alle sporten.
0: En komt er ook nog een sluitingsceremonie?
1: Elke sportlocatie heeft zijn eigen sluitingsceremonie. Okay. Ja, ja. Sommige zijn natuurlijk misschien net even wat eerder klaar dan de anderen. Ja. Dus dan hebben ze de eigen feestje. Maar ja, wil je dus en de sport zien en tegelijk bijvoorbeeld de medailleceremonie en de ceremonie, dan ben je op elke locatie van harte welkom.
0: Locaties zijn te vinden op de website, heb ik begrepen. Dus er is genoeg te zien voor mensen uit de buurt om of naar Zandvoort of naar Haarlem te gaan. Gezien de tijd moeten wij verder. Ik wens u dus een heel mooi weekend toe. Gaat u zelf nog sporten?
1: Ik ga zelf ook nog sporten. Morgen ga ik samen met de hardlopers op het circuit. Want dat hebben jullie natuurlijk ook nog.
0: Ja.
1: Ga ik 4,3 kilometer meerennen. En dat is ook het mooie aan de Special Olympics. Ja, het onderdeel zijn, het eigenlijk niet uitmaken of je wel of geen beperking hebt. Ja, het samen sporten, dat vindt ook in dit weekend plaats. Dus ik ga zelf meedoen, inderdaad, morgenochtend.
0: Nou, dan wens ik u heel veel plezier bij de kombochten. Blijf vooral aan de lage kant, want wij vallen naar beneden en auto's blijven plakken.
1: Heel goed, ik neem het advies ter harte. Dat gaat helemaal goed komen.
0: Dank voor uw tijd en ik wens u een heel sportief weekend toe. Dank u wel.
1: Dankjewel. Veel plezier. Fijne uitzending.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Het is wel
1: tijd, dan gaan we beginnen.
2: Ja, we zouden spreken met de heer Teven, formateur en meeschrijver van het coalitieakkoord. Maar die is nog druk met autorij, heb ik begrepen. Dus wij gaan naar Hans in de Baan. Hans Botman die is op de golfbaan in Zandvoort, de Dunes. En daar wordt op het ogenblik gegolfd voor de Special Olympic. Hans, hoe is het daar?
1: Ja, nou ja, het is een drukte van belang. Het is erg winderig, hè? Dus de spelers die zijn om 11 uur de baan ingegaan. De eerste spelers. En grote sirene, het beginshot. En ja, ze zijn nu onderweg. En ik moet zeggen dat het erg druk is met vrijwilligers, met coaches, met spelers. Er is een ploeg van de NOS ook in de baan. Die maakt opnames voor het NOS-journaal, heb ik begrepen. Is erg leuk natuurlijk.
2: Ja.
1: En nou ja, jij kent natuurlijk de baan ook een beetje.
2: Ja, daarom vraag ik me ook af. Je zegt hartstikke druk is. Maar waar moeten al die mensen naartoe? Ik begrijp, er is één hele grote duinrug.
1: Wat zeg je, Ben?
2: Er is één hele grote duinrug, daar kan je op staan. Maar waar moet je anders gaan kijken?
1: Nee, oké, maar goed. Je kan natuurlijk in de baan meelopen, et cetera. Mm-hmm. Dus, ik heb hier Paula bij me, Paula Lancaster.
2: Oh.
1: En de organisatie. Goeiedag, meneer Stefan. Ik ga even vragen aan Paula. Jullie kregen waarschijnlijk een maand of wat geleden de vraag of jullie dit wilden doen.
3: Een paar maanden geleden al.
1: Ja, nee, dat neem ik aan.
3: Ja,
1: een
3: jaar geleden.
1: En dat vonden jullie meteen leuk, Paula?
3: Absoluut. Nou, hij werd benaderd door Nigel. Nigel was benaderd en die zei meteen spontaan ja. Maar we wisten eigenlijk niet echt meteen waar we ja op hebben gezet.
1: Ja.
3: Later kwam het een beetje instinken, zeg maar. En toen dachten we, oh ja, dit is de Special Olympics. Ja, dat is wel echt fantastisch en een eer natuurlijk dat wij gekozen zijn om dit te organiseren.
1: Ja.
3: Dus ja, we waren eigenlijk wel heel blij.
1: Ja, deze baan is makkelijker dan de Kennemer, of niet?
3: Dat wil ik niet zeggen. Maar ze hebben allemaal voorgespeeld en we hebben de...

0: het journaal of niet?
1: Ja, voor 8 uur journaal.
0: Oké, 8 uur journaal. Nou, dat is miljoen kijkers minimaal. Hè? Dat
1: is een goede reclame.
2: Ja, wordt ja, druk.
1: Absoluut.
0: Nou, dus we krijgen volgende week heel erg druk, neem ik
1: aan. Ik hoop.
0: Ja, ik hoop het ook. Daarnaast zit ook Stefan. Stefan is van de organisatie, hè, van de Special Olympics.
3: Special
0: Olympics Nederland. Technische heren voor het golf speciaal.
3: Ja.
0: En was het lastig om dit te organiseren of niet?
3: Nee, het was juist heel erg leuk omdat de dunes niet bekend waren met special golf. En dan komt er iets meer andere dingen bij als een gewone golfwedstrijd. Maar dat was leuk om samen de hele wedstrijd en deze 2 dagen voor te bereiden. En ja, ze hebben het fantastisch gedaan.
0: Ja.
3: Hoe de baan aangekleed is, hoe alles geprepareerd is, hoe alles voorbereid is. Dus het is echt een feest, een feestweekend.
0: Ja, en wat is het verschil zeg maar, tussen normaal golf en special golf?
3: Ja, je hebt wat meer aandacht nodig voor EHBO, voor calamiteiten, voor unified spelen, zoals dat heet, op level 2. Dus een niet beperkte speler speelt dan mee en die begeleidt de speler in de baan. Dat is anders als anders. En level 4 hebben we ook, die spelen single, gewoon die spelen alles zelf met een carry.
0: Ja.
3: Dus ja, de divisioning...
0: Het niveau is natuurlijk...
3: gesplit.
0: Ja, is gesplit,
3: Ja, bij special golf heb je straks de uitslagen en dan wordt er divisioning gedaan. Vandaag is de kwalificatiewedstrijd voor de einduitslag.
0: Ja.
3: En dan worden de pools ingedeeld en die gaan morgen strijden in die pool voor de medailles.
0: Oké, maar ik neem aan dat iedereen winnaar is een beetje.
3: Iedereen is winnaar en iedereen heeft ook een medaille.
0: Ja, nou, dus, iedereen krijgt een medaille.
1: Ja, dat is een vierde plek.
3: Ja, dat is 1/4 plek, die krijgen een vierde plek vaantje.
0: Oké.
3: Anders
0: goud, zilver, brons. Oh, wat goed. Ja. Helemaal top. Staan er ook topgolvers tussen?
3: De beste golfer speelt op handicap 28.
0: Oké. Okay.
3: Dus dat is een behoorlijke handicap voor iemand met een beperking. En een golfhandicap.
0: En een golfhandicap, ja. Dubbele handicap eigenlijk.
3: Ja. Die doen beter dan de normale groep.
1: Maar ze zijn ook best wel heel serieus.
0: Oh, dat geloof ik wel, ja.
1: Ze moesten eruit zien met een baseballcap en een golfkleding. Het is echt, en ook
3: teamkleding
1: hebben ze aan. Het ziet er echt heel professioneel uit. Echt, ja. Echt, mijn mond valt echt open hoe ze hier binnenkomen en de enthousiasme ook.
0: Ja.
1: Van de mensen zelf.
3: Ja, ze zijn allemaal op voorhand wel zenuwachtig. Maar je zult straks zien als ze binnenkomen, dan zijn ze één grote smile.
0: Ja, want ze komen eigenlijk uit het hele land, hè?
3: Ja, ja, we hebben een vereniging uit Drenthe, Alphen aan de Rijn, Tilburg, Limburg, Haarlemmermeersen. Ja, uit het hele land zijn ze aanwezig.
0: Ik hoorde dat er één club is uit Tilburg die dat echt een beetje de top is, zeg maar, in special golf.
3: Ja, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik ben zelf onderdeel
0: van Friesdol. Ja.
1: Binnengebracht, zag ik. Met alle formulieren en ik moest ze invullen. En dacht ik zo, Friesdol komt echt met een grote bus aan.
0: Ja.
1: En heel professioneel, ook allemaal merkkleding. Of met kleding met het logo erop en in het rood. Het valt ook echt allemaal op. Dus elk team heeft ook een eigen kleur.
0: Oh, wat leuk. Ja. Helemaal tof.
3: Ja, wij zijn uit Tilburg met 12 spelers, 12 begeleidende spelers.
0: Ja.
3: En in totaal spelen in Tilburg 20, hebben we 20 leden met een beperking. Maar niet iedereen is nog geschikt voor de wedstrijd.
0: Nee, beveiliging, ja.
3: Maar die worden wel, die trainen elke week om op termijn ook mee te gaan doen.
0: Oh, wat goed zeg. Ja. Was u er 2 jaar geleden ook bij in Breda?
3: Ja, toen waren wij de host.
0: Oh ja, ja, ja. Toen was de host van Prizo.
3: Ja, en toen was de Brabant, de gast.
0: Ja, klopt,
3: in Tilburg-Breda.
0: Dat ging helemaal goed. Gisteren ook bij de torch. Ja, leuk hè. Ik was er zelf ook bij. Nou, dat was een hele rij aan brandweerauto's. De politieauto's, allemaal met zwaailichten. Geweldig.
3: Allemaal vrijwillig ook.
0: Ja, allemaal vrijwillig. Hè? Ja. De politie en brandweer, dat is wel goed.
3: Ja, je merkt het special golf dat opent deuren.
0: Ja,
3: bij sponsoren, bij enthousiaste vrijwilligers.
0: Ja, ja. En hoe was de officiële opening op de ijsbaan in Haarlem?
3: Ja, dat was heel goed gehoord.
0: Ja, was goed. Ja.
3: Ja, gelukkig niet zo'n hele lange wachttijden in de paradeopstellingen, zeg maar. Maar
0: dat
3: was echt één groot feest.
0: Oké, nou, dat is allemaal top. Ja, dit wordt ook één groot feest, Paula, neem ik aan. Hè? Hier wordt het ook één groot feest.
1: Ja, we hebben morgen voor alle vrijwilligers en de deelnemers hebben een zeg maar, soort receptie. Met hapjes en drankje.
0: Ja.
1: Dus dat wordt morgen eind van de dag gaan we daar lekker aandacht
0: voor geven. We gaan mensen vragen om zeker vanmiddag of morgen te komen kijken.
1: Absoluut.
0: Want het is leuk. Ja, dat begrijp ik.
1: Absoluut.

0: altijd over.
1: Ik vind Zandvoort is ook gewoon langskomen. Ja. Als je even boodschappen gaat doen, even een ommetje maken en even langskomen bij de Doens.
0: Ja, leuk.
1: Om te supporten. Tuurlijk. En even je neus laten zien. Is ook leuk voor de spelers die deelnemen.
2: Ja. Ja. Ja. Ik heb er trouwens een combi van maken, want op het circuit is triathlon,
0: ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja.
2: Je kunt hier in de beperkte ruimte een leuk cirkeltje draaien. Ja. Dus omkijken.
1: Het is mooi weer, dus pak je fiets, zou ik zeggen, alle Zandvoort naar een rondje in Zandvoort.
0: Ja, inmiddels is Nigel Link er ook aangekomen. Ik neem aan, welkom Nigel. Ik neem aan dat je net in de baan bent geweest.
3: Ja, ik ben net in de baan.
0: Heb je goede golfers gezien al?
3: Ik moet eerlijk zeggen, ik ken jouw spel, Hans.
0: Ja. Maar het is veel beter, hè?
3: Te nemen.
0: Nou, dankjewel, Nigel.
3: Ja, ik heb een tegenblad. Ik moet eerlijk zeggen, indrukwekkend.
0: Ja?
3: Ja.
0: Leuk.
3: Natuurlijk is de eerste keer dat we organiseren. En ja, dan pet je af van die kwaliteit van de spel.
0: Ja, leuk.
3: Ja, ja. Dat zeg je niet alleen maar zomaar. Maar die ene paar naar de andere.
0: En ja, maar je dat?
3: Ja, zie je, is dat verbaasd, Hans?
0: Ja, ik had het ook, ja.
3: Ja, het is echt heel indrukwekkend.
0: Nou, leuk. Ja.
3: Maar het gaat echt om het spel.
0: Ja, en vanavond op de journaal, hè? Dat is helemaal mooi natuurlijk.
3: Ja, maar natuurlijk is het wel belangrijk.
0: Ja, nee. Ja, het is gewoon leuk om dit te organiseren. Mm-hmm.
3: We wisten niet precies wat dit allemaal inhoudt, maar ja, het is echt een top sportief element. Ik heb nooit zoveel glimlachen gezien op de golf.
0: Ja, geloof ik, ja.
3: Vrolijkheid, ook als er iets misgaat. Ja. Maar tot nu toe hebben we eindelijk niks in misgaan. Ja. Dus daarom zijn ze altijd vrolijk. Het is echt weet je af hoe die, ook de begeleiders, ook de manier dat mensen spelen.
0: Hartstikke leuk. Nou ja, weet Ben, het is niet altijd glimlach op de baan, want je speelt zelf ook.
4: Nou ja, het is, als het slecht gaat, Hans, dan haal ik mijn schouders op, want ik kom altijd om het lekker buiten te spelen. En het gaat wel eens mis, maar je moet niet altijd chagrijnig worden. Overigens, mag niet onvermeld blijven dat het hele toernooi wordt bekostigd en gesponsord door de stichting Old Granddad. Dat is Old Granddad is een club van grootouders die allemaal golfen. En die storten elk jaar een aantal euro's in de pot. En dit jaar is de Special Olympics Golf als doel gekozen. Dus er zal er ook wel een vlag staan van Old Granddad.
0: Goeie zaak. Nou, we gaan afsluiten hier, Ben. Ik wens jullie, Nigel en Paula en Stefan, allemaal heel veel succes de komende dagen. En laten we er groot feest van maken. Hartstikke bedankt. Ja, oké, dankjewel. Ben, we spreken elkaar.
4: Ja, Hans, dank voor de bijdrage. En we gaan wachten of meneer Teven nog beschikbaar is.
0: Ja, ik hoop dat meneer Teven nog even komt.
4: Dankjewel.
0: Oké. Okay.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, na de sportieve bijdrage van Hans Botman op Open Golf. Of de Dunes tegenwoordig. Wachten wij nog steeds op meneer Teven. Hij is ingesproken dat hij ons terug moet bellen. Want hij zou gebeld worden. Hebben we ook geprobeerd. Maar nu heeft hij een antwoordapparaat openstaan. Dus wij wachten het nog eventjes af. Nog even een dienstmededeling over de historische Grand Prix parade. Want die is vrijdag in plaats van zaterdag. Door het dorp, om 7:30 komen de auto's aan. Dus kom gezellig kijken. En dit weekend kun je natuurlijk bij Open Golf de Dunes gaan kijken naar golf.
2: Ja, wel leuk. Dus ik heb nog even Raccoon met Ocean.
1: Ja, je hebt goede muziek uitgezocht.
2: Ik heb muziek genoeg, dus we kunnen gewoon doorgaan, hoor.
1: Ja, we blijven wel wachten op meneer Teven. Mocht hij bellen, dan gaat hij er gelijk in.
2: Ja.
1: Alhoewel we nu nog maar een minuutje of 12 hebben voor hem. Ja. Maar we kijken wat er gebeurt.
2: Okido.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, helaas, meneer Teven belt niet terug. En we hebben het een paar keer geprobeerd. Wel jammer, want we hadden hem toch een aantal mooie vragen kunnen stellen over de formatie, het meeschrijven aan het coalitieakkoord, wat hij ook heeft gedaan. Maar helaas, dus we gaan maar afsluiten. De techniek en de muziek, waarvoor heel veel dank, Marja Blok. De redactie heb ik gedeeltelijk zelf gedaan en samen met Hans Botman, die natuurlijk ook op de baan was om mee te presenteren. Mijn naam is Ben Zonneveld. Ik wens jullie een prettig weekend en tot volgende week.
2: Ja, ik sluit af met een nummer van Playing for Change. Dat is een wereldwijde organisatie van muzikanten die vanuit hun eigen land spelen. En dat wordt dan bij elkaar gemixt. Het is echt geweldig. Moet je op YouTube eens gaan kijken. Het heet Playing for Change. En het is echt geweldig.
1: Playing for Change als afsluiter van deze Goedemorgen Zandvoort.
2: Oké.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Callas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïne.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog. Meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.
3: Hey, hallo en fijn dat je luistert naar het leukste programma op je radio. Zandvoort voor jou.

0: Lekker hè, deze gouden ouwe hier bij ZFM. Je hoorde Frankie Valli en de Four Seasons en Oh What a Night. We zijn er weer met een aflevering van Zandvoort voor jou, Richard. Goedemiddag.
1: Ja, hi.
0: Hallo, heb je er weer zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, dat mag ook wel, want lekker. We zitten 5 uur op de radio.
1: Dus, en we hebben hartstikke leuke artiesten. Die elk uur hebben een live artiest. En sommigen gaan ook zingen, dus ja, ik heb er heel veel zin in.
0: Zeker, nou, het is een combinatie tussen Entertainment for You van Fred en ons programma Zandvoort op zaterdag.
1: Ja, dus vandaar dat jij 3 uur de techniek doet en daarna 2 uur Fred.
0: Precies, zo is het. En ja, de normale dingen die wij bij Zandvoort op zaterdag hebben, komen ook vandaag weer langs.
1: Ja, zal ik het even
0: graag
1: laten weten?
0: Graag.
1: We beginnen met Zandvoort Nieuws, 14:15. Dan hebben we Monique van Angelen. Zij is een hit op TikTok. En ze speelt ook veel als straatmuzikant, maar ze is eigenlijk helemaal ontdekt. Dus nou, vandaar dat we haar hebben uitgenodigd. Gaat hier ook live spelen. Dan hebben we 14:30 het weerbericht. En dan volgende uur hebben we een Emiel Baars. Die is regelmatig. Die komt elk jaar wel een keer langs. Hè?
0: Die heeft een grote hit gehad. Of heeft chillen op Aruba. Ja, dus altijd lekker zomers.
1: Ja, de standaardvraag altijd is, wat heb je met Aruba? Nou, daar heeft hij gewoond, hè? En dan hebben we 15:30 de evenementagenda. En dan volgende uur om 16:00 Pit Report met Randall Lawson. Nou, er is weer een hoop te bepraten, denk ik.
0: Zeker, want, net de vrije training gehad.
1: Ja, ja.
0: Max op een 6e plek, dus dat kan nog wel wat beter.
1: Vorig jaar of vorige week ging het helemaal voor geen meter in.
0: Oh, wat erg, hè, wat erg.
1: Vreselijk.
0: Heel snel vergeten, Richard.
1: Ja, ja.
0: En gewoon weer een verse start daar in Barcelona.
1: Nou, dan hebben we nog Nicolai. Die komt langs en dan om 17:00. Dan krijgen we Wilbur Zitman. En om 18:00 hebben we nog Nash Vendrick, oftewel Mr. Martin.
0: Oké, nou dat wordt een leuke Zandvoort voor jou. Gewoon lekker blijven luisteren. Goedemiddag.

and prove it. Dat allemaal bij Zandvoort voor jou hier op de Zandvoortse Radio. Nogmaals een hele goede middag en zometeen het Zandvoortse nieuws. En we hebben nieuwe wethouders hier in Zandvoort. Richard weet daar alles van, dat hoor je zometeen na deze.

0: Altijd goed, hè, hier op de radio. De muziek van Kylie Minogue en de Locomotion. Vanmiddag weer een leuke Zandvoort voor jou met niet alleen het Zandvoorts nieuws, maar ook de artiesten live. Richard, en onze eerste artiest is inmiddels binnen.
1: Monique is al binnen. Ze is druk haar gitaar aan het stemmen.
0: Zeker weten. Nou, dat hoor je zo meteen misschien op de achtergrond.
1: Ze heeft me net doorgegeven welke nummers ze gaat spelen. Maar dat is helemaal in lijn met Zandvoort voor jou.
0: Kijk, dat is heel mooi.
1: Ja.
0: Hey, de nieuwe wethouders zijn er.
1: Ja. Vind je het, ja, je hebt het nu, je kent ze nu alle drie. Je bent ook lid van een van de partijen van, die nu in het college zit. Ben je een beetje tevreden met de wethouders?
0: Ik ben zeker tevreden, ja.
1: Ja.
0: En Lars als vertrouwde oude kracht er weer bij, Lars Carré. Dus ja, een mooie team wethouders, denk ik.
1: Ja, nou, we gaan het zien.
0: En met vaak de burgemeester, het college van BMW.
1: Ja, nou, heel vaak loopt het verkeerd af in Zandvoort. Maar we gaan het dit keer met goede moed. Nou, het nieuwe college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Zandvoort is officieel geïnstalleerd. Tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad op woensdag 10 juni legden de drie wethouders de eed af. Met de installatie van het college gaat de nieuwe bestuursperiode formeel van start onder het motto: Thuis in Zandvoort, op koers naar een mooie toekomst. Wat vind je ervan, Rob?
0: Nou, mooi.
1: Ja?
0: Ja.
1: Thuis in Zandvoort betekent
0: thuis in Zandvoort,
1: dat zijn dus de bewoners vooral.
0: Precies, ook voor Zandvoorters natuurlijk. Dus ja, toeristen en bewoners.
1: Nou, ik moet zeggen,
0: dat in een mooie combinatie.
1: Ik moet zeggen, met dat parkeren was ik niet altijd heel erg positief over. Maar dat is nu een jaar of twee gaande. Ik moet zeggen dat ik wel erg prettig vind.
0: Want erg
1: dat
0: goed, dus hè?
1: Toch wel veel plek heb gewoon als bewoner in het dorp. En dat de gasten allemaal een beetje naar de rand worden gebonjourd. Maar ja, wel voor, tegen lagere tarieven. Dus ja, goede... Van de vorige wethouder. Nou, direct na de beëdiging debatteerde de gemeenteraad over de kerstverse coalitieakkoord, waarin de ambities en plannen voor de komende jaren staan beschreven. De exacte verdeling van de portefeuilles, wie welke taak op zich neemt, wordt later deze week bekendgemaakt. En als je vanmorgen naar Goedemorgen Zandvoort heeft geluisterd, dan heeft u ze precies kunnen horen, want die zijn toen bekendgemaakt. Met de komst van het nieuwe team is ook definitief afscheid genomen van wethouder Gert-Jan Bluis en Jan-Jaap de Kloet, die zich de afgelopen jaren intensief hebben ingezet voor de Zandvoortse samenleving. Nog een tweede. De Halterstraat wordt deze zomer weer een sfeervolle voetgangerzone. Vanaf 20 juni gaat de Halterstraat in het centrum van Zandvoort tijdens de avonduren weer dicht voor doorgaand verkeer. Dat betekent meer ruimte voor de ondernemers, grote terrassen en een veilige, levendige plek om elkaar te ontmoeten. Van 20 juni tot en met 13 september is de Halterstraat elke dag afgesloten tussen 5 uur 's middags en 2 uur 's nachts. De afsluiting gebeurt automatisch met de bekende beweegbare paaltjes. Omstipt 5 uur gaan ze omhoog, dus ik zou niet om 5 uur daar je auto neerzetten. En vanaf 2 uur weer omlaag.
0: Oké, nou, beweegbare paaltjes, daar hebben we in Zandvoort wel ervaring mee. Laten we hopen dat het beter afloopt dan daar op de busweg, hè? Met dat bewegende paaltje.
1: Heel veel omhoog gaan, hè, die auto's die er overheen rijden.
0: Heel veel zijn er ook op stuk gereden.
1: Ja, en vaak doen ze dat helemaal niet expres. Want dan volgen ze gewoon roekzichtloos de bus, bijvoorbeeld een toerist.
0: Ja, of de, dan, of de tomtom, hè? Om het zo maar te tom-tom zeggen.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, laten we hopen
0: hier
1: dat
0: rechts
1: het
0: af
1: goed gaat.
0: Oké, nou, dankjewel weer voor het nieuws. Ook naar te lezen op de ZFM-app.

0: En dat was de nieuwe single van Antoon en De Enige. Nou, welkom nogmaals bij Zandvoort voor jou. Heel veel artiesten hebben we vandaag in de uitzending. En we zijn blij dat Monique helemaal vanuit Rotterdam hierheen gekomen is. Goedemiddag Monique, welkom.
1: Dank je, goedemiddag.
0: Goedemiddag, en ik zie al dat je de gitaar in de aanslag hebt.
1: Zeker, zeker.
0: Dus nou, blijf luisteren, dan horen we daar zo meteen meer over. Want je gaat live optreden hier, hè?
1: Ja, klopt.
0: Mooi.
2: Monique, zou je jezelf eens een beetje willen voorstellen voor het Zandvoortse publiek? Want volgens mij, de meeste mensen kennen je nog niet.
1: Dat denk ik niet, nee. Nee, klopt. Nee, ik ben Monique, ik ben 20 jaar en ik doe... Nou, ik maak graag muziek, dus vooral covers. En dat doe ik nu vooral op TikTok. Ja, dus daar zet ik dan korte video's van ongeveer 30 seconden op van liedjes die ik leuk vind. En dan speel ik gitaar en dan zing ik dat. En ja, mensen vinden dat leuk om te kijken.
2: Leuk, je mag je koptelefoon wel afdoen, okay. Want het voegt niet veel toe.
1: Nee.
2: En je...
1: Klopt.
2: Het is een beetje lastig.
1: Ja.
2: Wat voor stijl nummers heb je zoal als je die op TikTok zet?
1: Nou ja, eigenlijk een beetje van alles. Ik hou zelf wel meer van wat oudere muziek. Dus ik ben zelf fan van Bruce Springsteen, The Eagles, Fleetwood Mac. Ook heel erg van Bob Marley, een beetje die kant op. Maar ik doe ook covers van dingen van Billie Eilish bijvoorbeeld. Het is een beetje
2: het modernere.
1: Ja, een beetje van alles eigenlijk. Ja.
2: Ja, want je valt in feite wel op een smaak die een beetje hoort bij je ouders. Die zitten hier toevallig ook.
1: Ja, klopt.
2: Is dat toeval? Of,
1: Nou ja, ik ben natuurlijk wel opgegroeid met de muziek die mijn vader dan thuis draaide. Maar het is wel later pas uit mezelf een beetje gekomen dat ik dat weer heb opgepakt. Van, oh, ik vind het eigenlijk wel heel leuk.
2: Hmm.
1: Dus ja.
2: Ja. Je hebt een opleiding gedaan, audiovisueel specialist.
1: Ja.
2: Wat is dat voor een opleiding?
1: Ja, dat is filmen en editen eigenlijk. Dus ik heb geleerd over alles, over camera's eigenlijk. En over software die je gebruikt om video's te editen. Dus ja, dat vooral.
2: En dan ging je daarna zingen?
1: Ja, nee, dat is eigenlijk waarvoor ik in principe ben opgeleid. Dus ik wil zeg maar graag lekker editen en lekker gewoon klanten hebben om video's voor te maken. En dan hopelijk wat van muziek erbij te doen. Ja.
2: Oh ja, dus eigenlijk als je werk wordt dan een beetje iets met video's.
1: Ja.
2: En dan ga je erbij gewoon muziek maken. En als dat dan helemaal... Nou, als het dan lukt volgens je plan... dan ga je daarna steeds meer muziek maken.
1: Ja, dat zou het beste zijn. Het zou het leukste zijn, ja.
2: Je zit al een jaar of 7, 8 in de muziek, hè?
1: Ja.
2: Dus je bent al heel jong begonnen.
1: Ja, ik denk toen ik 12, 13 was ongeveer... had ik weer opgepakt om gitaar te spelen. Ik had hem namelijk al ergens toen ik 9 was of zo ooit een gitaar gekregen. Maar toen was ik niet echt gemotiveerd genoeg om er daadwerkelijk in door te gaan. Maar toen ik 12 ongeveer was, toen was ik ineens heel gemotiveerd om het te leren. Dus toen ben ik echt begonnen met... eigenlijk heb ik mezelf alles aangeleerd qua gitaar spelen. En toen heb ik dat doorgepakt en doe ik dat nu eigenlijk al zo lang. En toen ben ik er ook bij gaan zingen. Omdat mensen toch waren van, nou, het klinkt best prima. Dus toen ben ik mijn stem ook gaan ontwikkelen en is dat een beetje zo samengekomen.
2: Heb je nog meer ervaring met zingen buiten je solo? Heb je een koor gezongen of zoiets?
1: Nee, eigenlijk altijd alleen, ja.
2: Ah, ja. Dus je bent eigenlijk een soort autodidact qua gitaarspelen?
1: Ja.
2: Leuk. En wat is je mooiste moment in je korte carrière tot nu toe? Waarschijnlijk dit radio-interview, maar dat
1: zeker.
2: Als tweede.
1: Ja, nou, omdat ik dus veel op social media zit en dan vooral TikTok, waar ik ook wel eens livestream, komen daar dus vaak mensen mij tegen. En dan ook bijvoorbeeld wel interessante mensen. Dus van het programma Battle of the Bands, daar deed een Bob Marley tribute band aan mee.
2: Is dat die tribute van SBS6?
1: Ja. En die heette de Root Riders. En toen had de zanger van die band, Mo Ali, die had mij daar gevonden. En die had toen contact met mij opgezocht. En dus ik ben nu ook in contact met hem om mogelijk misschien iets van muziek samen te maken. Dat was wel echt dat ik dacht, wauw.
2: Ah,
1: ik kan toch wel echt wat bereiken via social media op deze manier. Ja.
2: Nou ja, Davina en Michelle zijn er zat, hè? Die op die manier heel beroemd zijn geworden.
1: Ja.
2: Wat ze allemaal wel gemeen hebben, vind ik, is dat ze allemaal heel goed kunnen zingen.
1: Ja.
2: Want je hoort wel eens muziek dat je denkt van, oeh, dat trekken mijn tenen van krom.
1: Ja.
2: Maar als je dus echt via TikTok of zo beroemd bent, dat zijn allemaal mensen die echt heel goed kunnen zingen. Ja. Maar dat weten we van jou nog niet. Maar dat gaan we zo ervaren.
1: Ja.
2: Want jij gaat voor ons een nummer zingen.
1: Ja.
2: Dat is I'm on Fire van Bruce Springsteen. Vandaar dat nummer, Monique.
1: Nou, ja, ik ben gewoon heel erg groot fan van Bruce Springsteen. Dat nummer, dat is, ja, die speel ik ook al zo lang. En ik deel ook gewoon wel die liefde voor vooral dan Bruce Springsteen met mijn vader. Dus ik vond dit gewoon een bijzonder nummer voor mij. En dan leuk om hier te laten horen.
2: En ben je nu ook on fire?
1: Ik ben zeker on fire.
2: Kijk, altijd. Nou, we zijn heel erg benieuwd. Monique, ga je gang.
1: Dankjewel.

0: No.
1: Hey,
2: mooi.
1: Dank je wel, Monique.
3: Dank je wel, dank je wel.
1: De Bos en I'm on Fire. Nou, straks praten we nog even verder met je. Eerst gaan we even wat muziek doen en daarna het weerbericht voor de komende dagen.
2: En dan weer een plaatje en dan komen we weer bij jou.

0: dit was echt een hele grote hit voor Miley Cyrus. Je hoorde de single Flowers. Nou, we gaan eens even naar het weer kijken.
1: Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: Nou, de zonnebril kan weer op hoor, Richard. Want de zon schijnt hier in Zandvoort.
2: Hij schijnt wel, maar ik zie ook heel veel wolken.
0: Oh jee.
2: Echt warm is het niet. En heel harde wind, hè?
0: Heel harde wind, dat wel.
2: Ja.
0: Maar verder lekker hoor, nou, met het zonnetje erbij.
2: Het momentopname van de amateurs. Maar we gaan het nu door een professional laten bepalen. Nou, dit weekend is over het algemeen droog. En zo nu en dan schijnt de zon. De temperatuur komt beide dagen uit op ongeveer 18 graden. Na het weekend loopt de temperatuur geleidelijk op. Maandag is het nog 19 graden. En dinsdag is het een graad of 21. Vanaf woensdag is het zomers warm met temperaturen oplopend naar 27 graden. Het weerbeeld gaat geregeld de zon zien, maar later in de week stijgt wel de kans op een regen of onweersbui.
0: Oké, dankjewel weer voor het weer van Rico Schreuder. En ja, eventjes is Rico op vakantie, maar dat gaan we helemaal goed regelen. Volgende week, want dan hebben we een speciale uitzending ook, hè? Zandvoort op zaterdag dan vanwege de historische Grand Prix.
2: Ja. Nou, we moeten nog maar even kijken of we daar nog een mannetje of vrouwtje op het circuit kunnen krijgen.
0: Die ja, nou, we zijn al bezig. We hebben al interviews en dergelijke. Dus dat gaat helemaal goed komen. Volgende week Zandvoort op zaterdag. Nou, de man achter Entertainment View is ook binnengekomen. Hallo, Fred.
3: Goeie.
0: Ja, voordat de mensen denken van doet Fred nou, helemaal niet mee met Zandvoort voor jou.
3: Ja, wel op, maar
0: ja. Gelukkig, je bent er weer.
3: Ja.
0: En alles weer in huis.
3: Alles weer in huis.
0: Mooi. En een hele leuke artiest heb je geregeld voor de uitzending voor vandaag. Ja. Waaronder Monique. En zo dadelijk gaan we meer horen over Monique en van Monique. Maar eerst gaan we even...

0: Samuel Welten hoorde je met De Leeuw komt eraan. Ben je al helemaal klaar, Richard, voor het voetbal? Zag chips in huis.
1: Ja, cola, ik heb mijn pakjes klaar natuurlijk. En mijn stropdas en mijn strikken.
0: Ja, echt waar. Ga je helemaal in het oranje voor de buis zitten? Oh, dat niet. Hij schudt nee. Dus, oké, jij wel, Fred. Jij wel?

0: Nee, ik niet.
1: Nee, ik ook niet hoor.
0: Ik heb het te druk daarvoor.
1: Maar je weet het nooit. Monique, ga jij in het Oranje morgen voetbal kijken? Of,
2: nou, misschien doe ik sowieso zo'n stikje, zo'n Nederlandse vlag. Zo
1: oh, dat is...
2: Nog een beetje support.
1: Dat ja. is wel leuk. Ben je een voetballiefhebber?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Maar nee. WK is ja, toch weer net even anders.
2: Precies, dat is toch altijd wel, toch wel even leuk met z'n allen. Weet je, echt zo'n community gevoel dan. Ja.
0: Ja, ik weet niet of je het in... even kijken, was het op social media? Een wijk in Den Haag hebt gezien?
1: Nee.
0: Compleet oranje is.
1: Ja, echt waar?
0: Compleet in, inclusief gebouw, hè?
1: Ik zat dat hier
0: met een gele, gele bouwzaal hebben ze. Ja.
3: Ja. Mooi, hè?
1: Ja,
0: of ik, oranje bouwzaal.
1: Ik zat hier naar de Van Lennepweg te kijken. Andere jaren, als er een EK of WK was, hadden zeg maar diverse huizen allemaal van die oranje slingers en zo. Ik heb één oranje vlag gezien aan een balkon. Voor de rest helemaal niks.
0: Nou, de rest heb ik even vertrouwen
1: dat, nee,
0: in.
1: Dus, dat lijkt voor je. Dan moet nog wat gaan gebeuren.
3: Maar weet je, het is vertrouwen is één. Maar hoe het allemaal gaat in Amerika en met Trump en zo.
0: Het is niet, daar word ik ook niet blij van. Het is niet de WK die je verwacht.
3: Nee, helaas niet.
1: Nee, maar het was in Mexico hoor, waar we begonnen zijn.
3: Maar we lullen dus, er niet meer over. Als
1: ja. Nee, Shakira.
3: Ja,
1: ja. Ja, dat ging ook niet helemaal goed, geloof ik. Dus... Nou ja, we gaan het hebben verder met Monique over nou, het optreden van zojuist. Leuk dat je die had gedaan van Bruce.
2: Ja.
1: En ja, zo dadelijk ga je nog een nummer voor ons doen, hè?
2: Zeker.
1: Ja, ja. Welke heb je in petto?
2: Dreams van Fleetwood Mac.
1: Oh, dat is een hele mooie plaat.
3: Wat ik eigenlijk wel jammer vind is dat je de boxer niet doet. Want daar ben je toch ook heel enthousiast over.
2: De boxer?
3: Ja, van Simon Garfunkel.
2: Ben ik daar enthousiast over?
3: Ja, tenminste, dat werd verteld.
2: Oh,
3: haar vertolking van The Boxer, haar absolute doorbraakvideo op TikTok, was de cover van het nummer The Boxer.
2: Nee, dat klopt niet. Nee.
1: Oh jee. En nou, dan kunnen we ook een streep daarheen zetten.
3: Die zijn helemaal belazerd.
1: Ja.
3: Oké, okay, nee, dan is het goed, want dan mis ik niks.
2: Nee, ja. Oké. Okay.
3: Nee, je bent... Ja,
0: het is mij ook niet bekend, hoor.
3: He?
0: Het is mij ook niet bekend.
3: De boxer niet? Oh ja, nou, we moeten maar een keer draaien, Rob, als je wil.
0: Nee, maar ik bedoel... het is niet doorgegeven, laat ik het zo zeggen.
3: Oh, bij jou niet?
0: Nee, ik heb er niet bij staan.
3: Hé, hey, Monique, je bent zeg maar straatmuzikant, hè? Hoe vaak treed je op?
2: Nou, ik ben meer... Vanuit huis doe ik eigenlijk heel veel. Ik stream dus vooral mijn muziek. Dus dan bijvoorbeeld of op TikTok ga ik live... en dan doe ik mensen verzoekjes van wat ze willen horen. Maar ook op een ander streamingplatform, Twitch. Dat is echt vooral gefocust op streaming. En ja, daar komen dan ook best wel vaak 's avonds mensen kijken... om lekker gewoon te luisteren naar de muziek. Of lekker te vragen van, hey, kan je misschien deze doen? En dan ga ik dat opzoeken, ga ik die lekker spelen.
3: Mm.
2: Dus ja, en heel af en toe gaan we naar hier en daar naar een cafeetje... bij een open mic of zo, om gezellig een beetje muziek te maken... Maar ja, nee, vooral... ja.
3: Dus dat straatmuzikanten doe je niet veel?
2: Nee, nee.
3: Oh, oké. Ja. En Donnie de Schot zeg je ook niks?
2: Nee. Nee.
3: Nou, dan heeft hij helemaal, was hij helemaal in de war. Wat zijn je plannen voor het komende jaar?
2: Mijn plannen voor het komende jaar? Ja, ik heb officieel eigenlijk een tussenjaar. Maar die ga ik toch doortrekken naar gewoon klaar met school. En ik ben nu op zoek dus naar editorklusjes om lekker video's voor te editen. En voor de rest ja, hoop ik gewoon nog wat groter te worden op social media. En misschien hier en daar wat connecties te leggen met mensen met wie ik misschien wat muziek zou kunnen maken. Dus ja, hopelijk gewoon lekker doorgroeien in wat ik aan het doen ben. Dat zou fantastisch zijn, ja.
3: En als je nou geen muzikant wilde worden, zou je dan een opleiding gaan doen?
2: Nou ja, in principe heb ik de opleiding voor het editen en zo heb ik gedaan. Dus dat sowieso...
3: Je zou niet hierna nog wat anders gaan doen?
2: Waarschijnlijk niet, oh, nee.
0: Geen conservatorium?
2: Nee, denk het niet, nee.
3: Maar zou je dat wel willen of...
2: Nou, ik heb er wel over nagedacht, maar ik ben bang dat ik dan een beetje hetgene wat ik er allemaal zo leuk aan vind een beetje kwijt geraken.
3: Mm.
2: Want ik heb dus wel vroeger toen ik klein was gitaarles gehad en ook echt een paar maanden zangles, maar... Bij mij, alle lol gaat er voor mij af als iemand mij een beetje gaat lopen vertellen wat ik moet doen. Dus zeg maar, ik denk dat ik gewoon beter door kan gaan met wat ik aan het doen ben.
3: Zit erin?
2: Ja.
3: Jij moet het ook een beetje leuk vinden. En
2: ja.
3: Ik moet zeggen, ik heb zelf ook wel eens bedacht van dat ik naar het conservatorium was toen ik heel jong was. Maar mm-hmm. ik zit precies met hetzelfde.
2: Ja.
3: Ik denk, oh god, dan moet je allemaal stijlen leren. Ja. En klassiek en god mag weten wat. Nou,
2: ja, precies.
3: Ik heb ook nooit gesolliciteerd, dus zeg ik eerlijk. Maar dat leek me ook inderdaad helemaal niks.
1: Nee, oh, dus jou moeten we ook een keer uitnodigen voor het programma.
3: Ja, neem ik ook een gitaar mee.
1: Ja, oké.
3: Ja.
1: Nou, noteer jij me, Fred, dat we een keer Richard Buitenhek uitnodigen.
3: Ik zal nog even een artiestennaam bedenken.
1: Richard B.
3: Nee. Wat zijn je plannen de komende 5 jaar? Stel dat alles helemaal gaat zoals je het wil.
2: Nou, hopelijk dan misschien een beetje rondkomen van muziek. Dat zou heel erg leuk zijn. Ja, een beetje hier en daar optreden hopelijk.
3: Daar loopt een hele goede manager.
2: Oké.
3: Misschien heeft hij nog ruimte.
2: Oh ja.
3: Ik ga het zo vragen aan hem.
2: Ja.
4: Max heeft altijd nog ruimte.
3: Ja.
4: Zeker.
3: Ja. Nou, je treedt. Ik hoef dus niet te vragen of je wel eens in Zandvoort optreedt. Want dat,
2: dat heb ik nog nooit gedaan. In, natuurlijk. Nee.
4: Misschien na vandaag.
2: Ja,
3: wie weet. Ik kan me wel voorstellen hoor, dat als een luisteraar je hoort en denkt, nou, dat vind ik wel heel leuk voor een feest of wat dan ook. We hebben ontzettend veel festivals en feesten hier in Zandvoort.
2: Ja, leuk.
3: Dus wie weet.
2: Ja, daarom ik sta helemaal open daarvoor. Dus.
3: Ja, daarom wil ik wel graag van je horen hoe mensen je toch kunnen boeken. Ook al is dat misschien een vraag die overvalt.
2: Mensen kunnen mij, ja.
3: Mag ook een 06-nummer noemen.
4: Mag ook via de radio. Is ook welkom.
2: je zou me kunnen boeken. Ja, dan eerder een e-mailadres of dat ook.
3: Ja, mag ook. Ja,
2: Monique.vangelen.
3: Aan elkaar? Vangelen?
2: Ja. @gmail.com.
3: Oh ja. Oké. Dus wil mensen Monique boeken na wat ze zo prachtig heeft gezongen, dan kunt u haar boeken op het e-mailadres Monique.vangelen. Dus Vangelen. @gmail.com. Nou, ik zal het aan het einde nog wel even een keer herhalen. Nou, Monique, we gaan weer een keer zingen.
2: Yes.
3: Je gaat nu iets van Fleetwood Mac zingen, Dreams. Ja. Wat heb je daarmee?
2: Ja, Fleetwood Mac is ook een van die bands wat gewoon, dat zit gewoon in mijn dagelijkse routine van muziek. Ik vind dat gewoon heel, het is gewoon een van mijn favoriete bands. En Dreams, dat is gewoon een nummer waarvan ik dacht, nou, dat ligt op zich mooi op mijn stem. Dus dat lijkt me een goede optie. Ja.
3: Oké. Okay. Nou, heel veel succes.
2: Ja, dankjewel.

0: Jee, heel groot applaus voor Monique. De uitvoering van de single van Fleetwood Mac en Dreams. Mooi hè, Richard?
1: Heel mooi.
0: Zeker weten. Nou, nog één keer dat e-mailadres waar mensen meer informatie kunnen aanvragen bij Monique, over Monique.
1: Dan kunt u haar boeken in Zandvoort. Zou ik heel leuk vinden. Kunnen we met z'n allen naartoe?
2: Ja.
0: Zeker een gasthuispleintje of zo, hè? Waar vroeger de studio was, Fred.
2: Ja, een gasthuisplein.
0: Ja. Ideaal.
1: Nou, het e-mailadres is monique.vengelen. Dus eigenlijk is het van Engelen, maar het is V-Engelen. Zonder punten tussen Angelen.
0: Angelen.
1: En dan @gmail.com. Dus monique.vengelen. Nou, Vangelen.
3: @gmail.com.
1: Vangelen.
3: Vangelen.
1: Oké. Okay. Monique, hele goede reis naar Rotterdam samen met je ouders.
3: Ja.
1: En ontzettend leuk dat je er was.
3: Ja, ik vond het ook ontzettend leuk om hier te zijn. Dankjewel.
0: Oké, en tot de volgende keer uiteraard.
3: Ja, uiteraard.
0: Zometeen Emiel, hij is inmiddels al gearriveerd. En straks gaat hij ook twee nummers live zingen hier in de studio.

Podium en Carafes. Dat allemaal bij Zandvoort voor jou. We zijn er tot aan 7 uur vanavond. En dan hebben we het over Fred. Hij is er weer. En ja, die praat nog even met de artiesten na. En zo dadelijk Emiel met uiteraard Max, die weer naar de studio toegekomen zijn. En ja, ik verwacht natuurlijk weer lekker zonnige muziek van je, Emiel. Dat gaat goed komen, hè? Zeker weten. Nou, helemaal goed. Dat in het derde, of in het tweede uur. En dan gaan we naar het derde uur. En dan hebben we uiteraard aandacht voor de Formule 1. Want vandaag gaan we naar Catalonia, naar Barcelona. Daar wordt gereced voor de Formule 1. En we hebben vandaag de kwalificatie. En dan morgen uiteindelijk om 3 uur de race. Maar om 4 uur gaan we kwalificeren. En net als trouwens de 24 uur van Le Mans. Alleen daar gaat dan weer de race om 4 uur van start. Dus als ik zo naar de agenda kijk van de autosportevenementen, dan zit hij weer bommetje vol. Want dan heb ik het nog niet eens gehad over de evenementen die hier in Zandvoort plaatsvinden. Gelukkig hebben we dan uiteraard collega Risa Buitenhek zo dadelijk om 4:30... met de evenementen die je allemaal kunt gaan bezoeken hier in Zandvoort. Nou, inmiddels gaan we alweer de laatste plaat voor het nieuws en weer voor je draaien. En daarna zijn we weer terug met uur 2 alweer van Zandvoort voor jou op deze redelijk zonnige zaterdagmiddag. Kan wat beter, veel wind, maar toch wel redelijk weer hier. Ik zeg tot zometeen na het nieuws en weer en dan het tweede uur van Zandvoort voor jou.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.
4: Hey, hallo en fijn dat je luistert naar het leukste programma op je radio. Zandvoort voor jou.
5: Is what they dance in Colombia.

0: Ja, de langste dag komt eraan, Richard. Dus de zomerse klanken ook op de radio natuurlijk.
1: Ja, dat zeg je zo wat.
0: Ja, zeker weten.
1: Anderhalve week?
0: Precies. En dan is het al zover.
1: Dat gaat dat snel, hè?
0: Dat gaat reuze snel.
1: Ja, het is een oude lulopmerking, maar dat voelt het wel.
0: Ja, in jouw tijd was dat er nog anders, of niet? Ja. Nee, geen geintje. Zandvoort voor jou het tweede uur alweer. En Emiel en Max die zijn ze gaan voorbereiden.
1: Ja.
0: Dus er is dadelijk een live optreden van Emiel hier bij ZFM. Maar eerst gaan we nog even een plaatje draaien en dan komen we zo meteen bij terug. En dan meer Emiel.
1: En we hebben de evenementagenda nog.
0: Uiteraard, die komt ook half vier.

0: En het mooie is, Richard, we hoeven helemaal niet naar het buitenland te gaan voor goede muziek. Want ook in Nederland hebben we heel veel goede artiesten uiteraard. En dit is een beentje uit, volgens mij 1990, die hadden een hit daarmee. Dan hebben we het over Ten Sharp en You.
1: Het klinkt heel internationaal, hè, dit?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, het kan zomaar zijn van een Engelse band of zo.
1: En ik weet toevallig dat we in deze studio straks naar Aruba gaan.
0: Ja, en daar zingen we ook nog.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, bij ons is Emiel. Emiel Baars, welkom.
2: Dank u wel. Goedemiddag allemaal.
1: Ja, je bent al wat eerder ook bij ons geweest. 26 maart was je hier ook. Nou, fijn. Max is er ook bij. Max, welkom. Max, de manager. Ja, graag gedaan. Leuk dat je er bent. Ik ga je even voorstellen, Emiel. Je bent geboren in getogen in Amsterdam.
2: Klopt.
1: Je bent een veelzijdige zanger en entertainer. En je begon je carrière in 2000 met zang, dans en acteerlessen.
2: Ja, zeker.
1: Je speelde in verschillende musicals en commercials. En je werd in 2005 benaderd om als karaoke gastheer te komen werken. En je werkte langere tijd als zingende barkeeper.
2: Ja.
1: Sindsdien heb je veel plezier gehad met optredens op bedrijfsfeestjes, jubilea en bruiloften.
2: Helemaal waar.
1: En je staat bekend om je zorgvuldig gekozen repertoire en je vermogen om overal de juiste sfeer te creëren. Nou, dat doe je hier ook weer in de carrière. We zijn allemaal blij hierop.
0: Zeker weten, als Emiel er is, weer een feest.
2: Ja, dank jullie wel.
1: Nou, je optredens worden gekenmerkt als energiek en feestelijk. Wat is er zowel op singlegebied gaande op het ogenblik, Emiel?
2: Nou, momenteel is het eigenlijk alleen optreed.
1: Mm-hmm.
2: En daar ben ik natuurlijk heel blij om. Want het is altijd fijn als je geboekt wordt.
1: Zeker.
2: Want dan leef je onder de mensen. Dus het gaat via natuurlijk de site van Max van Dijk, waarop ik te boeken ben. Maar ook via reclame. Ik was pas in Spanje. Mm. Het is heel fijn. Ik was dan met Koningsdag en Bevrijdingsdag. En het is dan te gek als je door of met het optreden weer andere optredens eruit sleept.
1: Zeker. En kun je er iets over vertellen? Hoezo kwam je in Spanje terecht?
2: Ik ben er vaker. Ik treed er vaker op. Vakantie en werk. En meestal een combinatie. En dan word ik ingevlogen. En dan plakken we meestal ook een week aan vast. En het kan een café zijn. Het kan op een festival zijn. Dus dan buiten. Nu was het één buiten op Koningsdag. En één binnen met Bevrijdingsdag. Maar het is altijd feest in Spanje. En ze vierden het dit jaar op 25 april. En dus dat was eerder. Maar het was gigantisch. Heel druk.
1: Ja.
2: Internationaal. Natuurlijk veel Nederlanders. Maar natuurlijk ook Spanjaard. Het is raar. Er wonen Spanjaarden in Spanje.
1: Ja, die zijn dol voor mij op zo'n Koninginnedag. Hè? Zoals in Nederlanders
2: wordt,
1: dat vieren.
2: Zeker. Het wordt warm onthaald.
1: Dan komen ook heel veel buitenlanders naar Amsterdam altijd.
2: Ja.
1: Hè? Dat zal je wel weten.
2: Ja, daarom.
1: Ja.
2: Dus het is één groot feest. Alles was oranje. Dus iedereen deed mee. En je wordt echt gedragen. Je wordt opgetild. Mm. Eén grote adrenaline kick. En vandaar kreeg ik... er waren mensen enthousiast. En er stonden een paar mensen met... Maar ik kon niet lezen, omdat ik had de zonnebril op. En toen later, aan het einde van mijn set... deed ik mijn zonnebril omhoog. En toen zag ik staan van... ik wil even contact, want ik wil je boeken. Hmm. Oh, oké. Okay. Nou, dat zijn leuke dingen.
1: Zeker.
2: Dus dat gaat weer vervolgd in Nederland. En zo ga je door.
0: Ja, stond je daar met andere artiesten? Of was je de enige?
2: Ja, stond de hele dag. Ja.
0: De hele dag helemaal vol met Nederlandse artiesten of nog uit het buitenland?
2: Nederlandse artiesten die in Spanje wonen. Maar ook die ingevlogen waren, net zoals ik, vanuit Nederland.
1: Leuk.
2: Dus is te gek.
1: Is dat een jaarlijks evenement in Tormolinos?
2: Ja, er zijn vele feesten. Dus daarom ben ik ook wel vaker. Dus ze hebben een zogenaamde feestweek in september. Daar hebben we ook al een paar keer opgetreden. Dat is te gek. Dus één grote leuke sfeer.
1: Ja, en wie boekt jou dan? Oftewel, wie is dan eigenlijk de geldschieter? Of hoe?
2: Nou ja, als het een café is in binnen is, dan is het meestal een café.
1: Uh-huh.
2: En nu was het een buitenfestival. Dat werd gesponsord door eigenlijk alle cafés in Caruela. Maar de hoofdorganisator is een dame, die heet Bianca. En zij heeft een bekende tint, een bekende club, Foom Foom, in Caruela.
1: Wie kent het niet?
2: Dus dat. Dus zij heeft dit eigenlijk al een aantal jaar georganiseerd. En zij is ook de initiator.
1: Hmm, leuk, leuk. Zijn er nog meer ontwikkelingen? Wat ga je zo...
2: Ja,
1: denk je dat het komende jaar er bijvoorbeeld uit gaat zien?
2: Nou, sowieso natuurlijk voller, drukker. En,
1: Sorry, even deze halve koptelefoon is
2: dat
1: al.
2: Kan allemaal.
0: Jij kan het live zien op zfm-live.nl.
1: Sorry,
2: als er niets aan de hand is, ga ik gewoon verder.
1: Even nieuw voor jou. Koptelefoon. Ken jij eigen kracht niet, Miels?
2: Ik denk het. Gaat het toch dan werken? En hij is er weer.
1: Ja.
2: Nou, sowieso veel verder met optreden. We hebben nog wel wat dingetjes, maar daar komen we later op terug. Want ja, Max is natuurlijk altijd in beweging en in ontwikkeling. Die zit vol met plannen. Dus daar zijn we mee bezig. Internationaal en nationaal. Dus we kijken, dus we kijken of het wordt.
1: Internationaal, waar denk je dan aan?
2: Nou, dan wordt het sowieso Spanje.
1: Spanje?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay, om dat nog weer te intensiveren. En in Nederland gaan we door met optreden. Ons ook erbuiten, de festivals. En Pride komt eraan. En,
1: leuk, wat ga je daar doen?
2: Nou, er is altijd jaarlijks een Senior Pride concert op de Nieuwmarkt in Amsterdam.
1: Senior Pride, is dat voor mensen boven de 40? Of?
2: Ja, dat is voor mensen boven de 40. En dan druk ik mij heel bewust zo uit.
1: Simpel, ja.
2: En, maar nee, het, 40. Wanneer ben je senior?
1: Geen
2: daar
1: idee.
2: Is het laatste woord niet over gezegd, maar wel boven de 40, denk ik.
1: Ja.
2: 41, 42 en plus. Maar er is elk jaar een festival. En er is World Pride is er dit jaar. Dus de organisatie dacht, hey, we gaan iets bijzonders doen. Mensen die er normaal niet tussenkomen, omdat het één klik is, wil nu de kans geven om er wel bij te komen. En toen hebben ze een talentjacht uitgeschreven. En de winnaar, of winnares, mag optreden tijdens senior concert. En ik ben een van de geselecteerden. Ik mag meedoen met de talentjacht. Dus 10 juli ga ik dat doen.
1: Leuk. En dan komen echt mensen van de hele wereld toch naar de Pride.
2: Ja, sowieso. Ja,
1: omdat het nu een
2: World Pride is.
1: World Pride is.
2: Maar sowieso, de Pride is altijd een festijn waar de hele wereld op afkomt. Ja. Het is nog steeds nodig.
1: Ja.
2: Het is een feest, maar het is ook activisme.
1: Ja, het is heel toevallig was er op de radio 1 een heel programma over de Pride. En hoe lang dat al bestond en hoe nodig dat is voor de... Het is eigenlijk gewoon een emancipatie van de queer gemeenschap is dat eigenlijk. Hè?
2: Nee, dat
1: vroeger was het alleen nog maar de homo.
2: Ja.
1: Maar tegenwoordig is het iets breder geworden. Ja. Emiel, als je nou zo kijkt naar je plannen voor de komende 5 jaar. Stel dat je even helemaal vrij mag associëren. Waar zit je dan?
2: Ik blijf toch terugkomen op een nummer 1.
1: Nummer 1.
2: Of een gouden plaat.
1: Veel gestreamd. En, Ahoy misschien.
2: Nou, dan ga ik toch voor Amsterdam.
1: Oh, AFAS.
2: Ja, druk me weer heel bewust uit. Weet je, de sky is the limit.
1: Ja.
2: En er zijn zoveel voorbeelden van artiesten die niet dachten dat ze zouden halen en opeens een nummer 1 niet halen.
1: Ja.
2: Dus why not?
1: Ja, je hoeft maar één keer een
2: je hoeft maar één knaller te maken.
1: Ja.
2: En een toevalstreffer.
1: Ja.
2: En, want je kunt, kun je bewust een hit schrijven? Dat vraag ik me af. Maar als je maar genoeg gestreamd wordt, daar gaat het om, een aantal streams.
1: Ja.
2: En dan kan je misschien toch die gouden plaat. En, dus Max en ik hebben daarin wel een missie.
1: Doe je iets met TikTok?
2: Ja, ik sta op TikTok.
1: Ja.
2: Ja.
1: En word je daar ook veel gestreamd? Of?
2: Ja, ik heb ook ik blijf het nog steeds grappig vinden, maar ja, het gebeurt toch. Een optreden in Sofitel Le Grand, een van de mooiste en bekendste hotels in Amsterdam.
1: Ja, mooi hotel.
2: En daar mocht ik namens de Road Travel mocht er optreden. Ook tijdens een Pride.
1: Zo.
2: En mocht ik zelfs afsluiten. Dus ik was heel eervol. En ik had één nummer had ik op TikTok gezet. En ik echt duizenden keer gezegd. Wauw. Maar ja, TikTok, door wereldwijd. Dus het is ook niet raar. Maar ja, je verwacht ook. Ik had niet verwacht dat het zo'n impact zou geven.
1: Nee, maar dat heeft natuurlijk door met Max te maken. Die is natuurlijk ontzettend aan het stimuleren, of niet?
2: En uit gefilmd. Dus ja, dat
1: kijk.
2: Ja. Dus daar ga je al. Dus,
1: nou, ik zie wel, Max, dat jij ontzettend enthousiast positief bezig bent altijd met je werk. Want je bent er altijd bij. En je bent heel enthousiast altijd.
3: Ja, maar het is zo heerlijk om met mensen te werken die ook enthousiast zijn. En dat is... Ja, dat geeft mij een enorme kick en een drive om dingen voor hun te regelen natuurlijk.
1: Ja.
3: En je moet elkaar liggen altijd, zeg ik.
1: Ja, maar daar ben je zelf bij, hè? Ik neem aan, we hadden het net over Monique. Die speelt dan alleen akoestisch en daarom past die niet in jouw stal.
3: Ja.
1: Maar je selecteert natuurlijk wel je artiesten wel of niet uit of je die erbij wil hebben, hè?
3: Ja, juist dat soort dingen. En het is... En dat zegt nogmaals, het moet klikken. En als het niet klikt, heeft het geen zin. Want het is trek aan een dood paard.
1: Precies, ja.
3: Dat moet je nooit doen. Maar de meeste mensen in de stal, daar gaat het fantastisch mee.
1: En van waar, Emiel?
3: Ja,
2: goed. Heb je op een lachen?
3: Dat is een heel verhaal, dat wil je niet horen.
2: Oh, ja, ja.
3: Dat wil je niet horen.
1: Nou, doe de samenvatting maar. Ja.
2: De juiste versie.
3: We zijn in, als ik het goed heb, 2018 begonnen. En dat komt eigenlijk omdat we waren in Meppel, als ik het goed uit mijn hoofd heb. Op een gegeven moment moet je die dingen niet door elkaar halen.
1: Ja.
3: En daar kwamen we elkaar tegen. En, en toen hebben we een afspraak gemaakt om het kort te houden. In het American Hotel in Amsterdam. En dan kwamen, ik had hem een keertje op zien treden. En toen zei ik van, nou, Emiel, het is wel grappig als wij wat samen gaan doen. Nou, dat hebben we gedaan. En hij staat er nog altijd, staat hij ervan te kijken. De eerste optreden wat ik had, was in een voorprogramma van de Drifters.
1: Zo, ja.
3: Dus, en dat, daar heeft hij staan te zingen. En toen is het gaan rollen.
1: Goed hoor.
2: Ja.
3: Dat
2: was het eerste wapenfeit.
3: Ja, inderdaad.
1: En Max is je eerste manager?
2: De eerste, ja. One and only.
1: Ja, nou ja, dat is...
2: Dus waarom was voor mij ook, we hadden dat gesprek in het American Hotel. En nou, heel enthousiast. En ja, ik liet het allemaal om afkomen. Ja, ik had nooit iemand, een manager ontmoet. En
1: valt mee dan, hè?
2: En, nou ja, maar iemand die, die zo complimenteus is en met je in zee wil, ja, komt een eer. En hoeft ook niet lang na te denken. En later ben ik natuurlijk wel, want ik kende Max van Dijk niet, maar dat is misschien juist een voordeel dan geweest. En toen ik zag en las met wie deze man allemaal heeft gewerkt, toen dacht ik, nou, toch op deze Amsterdam maar even om de hoek kijken. Dus ja, ik ben en was hier vereerd.
1: Leuk. En hij schoof een koffer met geld zo onder de tafel daar in
2: het hotel. Ja, maar daar gaan we het hier niet over hebben. Hè? Nee. De belasting luistert ook mee. Nee.
1: Oké. Hey, we gaan zo naar een nummer van jou horen. A house is not a home. Wat kun je er iets over zeggen over dat nummer?
2: Ja, het is een nummer dat ligt me zeer aan het hart.
1: Ja?
2: En ja, ik heb het gehoord. Volgens mij, ik was 3. Volgens mij dat ik het hoorde. Mijn moeder het draaide. En ik was meteen, ja, ik snapte niet wat het ging, maar... Het riep een bepaald gevoel op. Dat ik dacht van wauw. En is me altijd bijgebleven. En later, toen wist ik oké, vandaar. En het gaat erom van ja, een huis is niet vanzelfsprekend een thuis. Hmm. En als je niemand hebt om naar huis te komen, dan is het toch geen thuis.
1: Ja.
2: Dat is de strekking van het verhaal. Het is een love story.
1: Ja, mooi. Mooi. Nou, we gaan naar je luisteren. Ben je zover?
2: Ja, ik ben zover.
1: Emiel, dan gaan we luisteren naar Emiel Baars met A House is Not a Home.

0: house is not a home.
1: Yay, dankjewel Emiel. Mooi nummer zoals eerste die je voor ons gedaan hebt. Lekker hè, Richard?
2: Heerlijk, heerlijk. En zo waar ook, hè?
1: Zeker, ja, zeker weten.
2: Waar. Nou, we gaan nu even een plaatje draaien. En dan komen we zo weer terug, Emiel, bij jou.
1: Top. Ja, we hadden het al over Spanje. Nou, er hoort een beetje zon bij en dergelijke. Dus we gaan naar de Ritmo de la Noche.
3: Ah, bellissimo.

0: UvM zijn al 36 jaar de lokale omroep voor Zandvoort. En daar zijn we trots op. Nou, een beetje uit de beginperiode van ZFM heb ik deze gedraaid van
1: Chocolate. Je bent toch de oprichter, Rob?
0: Ja, een van de medeoprichters van het
1: Je bent de
0: station.
1: Enige die er nog bij zit, toch?
0: De enige die er nog wel bij zit. Ja, dat klopt.
1: Ere wie ere toekomt.
0: Nou ja, zo is het. Je bent
1: ook geridderd daarvoor.
0: Geridderd ook nog, joh.
1: Nou, jongen. Is het allemaal weer even helder.
0: Ja, nee, dat we dat duidelijk hebben. Dus, nou ja, we hebben net genoten van het mooie nummer van Emiel. Zo dadelijk uiteraard veel meer. En gaan we ook verder praten met Emiel. Maar eerst de evenementen.
1: Ja, heb je wel eens, Rob, heb je wel eens van de Robijn Quickwash Eredivisie Beach gehoord?
0: Dat is een hele mond vol. Nee, beachvolleybal.
1: Ja, beachvolleybal.
0: Dat ken ik wel, maar...
1: Ja. Nou, het ziet er wel professioneel uit, hoor. Ik ben er gisteren even bij geweest, bij Strandtent 20 is dat. En dan hebben ze er echt een hele tribune neergezet en zo. En ja, echt heel, heel profi. Dus mocht je daar naartoe willen, vandaag en morgen verandert het strand van Zandvoort in het decor van het topsport, muziek en entertainment. Tijdens de Robijn Quickwash Eredivisie, hoe verzin je het? Maar goed, dat is
0: de Quickwash.
1: Net zoals die keukenkampioen divisie vind ik ook zo'n, nou ja.
0: De druis kleine wasjes, grote wasjes.
1: Tijdens deze speciale Grand Slam editie nemen de beste beachvolleyballers er tegen elkaar op. Bezoekers kunnen genieten van spectaculaire wedstrijden, live muziek en een complete festivalbeleving voor alle leeftijden. Nou, zoals ik al zei, ter hoogte van strandafgang Bernard 20 verrijst het Centercourt, waar de 12 beste teams van Nederland 2 dagen lang strijden om de winst. En Grand Slam editie betekent aanwezigheid van een tribune, extra beleving en gegarandeerde deelnames van teams van

0: bellen. Wordt zo geregeld hier.
1: Toch?
0: Ja. Het sportieve programma in Zandvoort krijgt dit weekend een extra dimensie dankzij meerdere grote sportevenementen op één locatie. Rondom deze wedstrijdterrein vindt namelijk ook de Team NL Sport Experience plaats. Bezoekers kunnen hier gratis verschillende sporten uitproberen, waaronder pumptrack, atletiek, zitvolleybal en 3x3, tussen haakjes rolstoel, basketbal. Inschrijven is hiervoor niet nodig, dus dat is ook allemaal rond Strandtent 20. Tegelijkertijd worden ook de speciale Olympics Nationale Spelen georganiseerd in Zandvoort. Tijdens dit nationale multisportevenement komen duizenden sporters met een verstandelijke beperking in de actie, waarbij plezier, ontwikkeling en inclusie centraal staan. Ik heb hier ook nog een schema van wanneer wat is. Maar dat ben ik even kwijt. Maakt niet uit, komt nog wel. Het is gratis voor iedereen, dus Eredivisie Beach en alle side events zijn gratis te bezoeken. Kom langs en ervaar de combinatie van topsport en festivalsfeer in Zandvoort.
2: Dankjewel. Weer een leuk evenement ook, hè? Die Special Olympics.
0: Zeker, ja. Oh, hier heb ik hem. Mag ik dat nog even
2: voor? Ja, neem dat even mee.
0: Ja. Ja. We hebben 4 elementen in Zandvoort. Het is veel breder, hè? Het zijn wel iets van 40 dingen.
2: Ja, Haarlem ook.
0: Haarlem heeft steden in Noord. Wat wij hebben is golf. De golfclub De Doens. En dat is zaterdag van 9 tot 5 en zondag van 9 tot 5. Wilt u dus kijken, dan is dat allemaal gratis te bezoeken. Hardlopen op circuit van Zandvoort. En dat is zondag tussen 9 en half 12. Surfen op strand Zandvoort. En dit keer bij Rapa Nui. Van half 12 tot half 3. En dan laatste triathlon. En dat is strand en circuit. Van half 11 tot half 4.
2: Nou, genoeg te doen hier in Zandvoort.

0: En dat was Three Doors Down en Here Without You. Nou, we zijn bij het tweede gedeelte aangekomen met Emiel. Nogmaals, leuk dat je erbij bent samen met Max.
1: Ja, zeker weten. Elke
0: altijd,
1: keer weer.
0: Altijd weer gezellig als jullie er zijn bij Zandvoort voor jou. Zeker. En heb jij nog wat vragen aan Emiel?
2: Nou, niet heel veel meer, Emiel. Maar hoe gaat het inmiddels met je?
1: Inmiddels, nou ja, het is een middagje bij je ZFM. Dat ga ik jullie kou kleren zitten.
0: Nee, hè?
1: Dus, nee. Het is, net zoals eerder zei, toen we hier aankwamen, zei ik tegen Max van, we zijn weer thuis, want zo voelt het ook. Dus ik vind het te gek om hier te zijn en te mogen zijn.
0: Mooi. Maar mensen kunnen meekijken trouwens, hè? ZFM-live... .nl.
2: Ik zwaai even.
0: Ja, heel goed.
2: Hey, maar wil je hier nog wel terugkomen nu die koptelefoon ineens in tweeën trok?
1: Nou, ik ga daar zeker serieus over nadenken. Maar,
3: hij is heel goed, niet voor mij.
1: Ik heb een heel groot litteken aan mijn linkeroor nu. Maar nee, natuurlijk, nee, ik kom graag terug.
2: Ja, leuk.
1: Ik heb een oor.
4: Oh, nee,
3: hij zit er wel aan.
1: Ja, het zit er nog aan. Nee, ja, half.
0: Half. Half oor.
4: Het is nu Emiel van Gogh.
1: Ja, ja. Emiel van Gogh.
2: Hey Max, heb jij nog plannen, heb jij nog grootste dingen te melden?
4: Nou, grootste, ik heb geen dingen te melden. Ik ben wel dingetjes bezig en daar kan ik nog niets over zeggen. Ik ben uiteraard bezig met Emiel om wat plannetjes te maken. Maar ook met de andere artiesten zijn we ook bezig om weer wat op poten te zetten. Maar daar kan je nog niks voor zeggen. Daar kan ik nog niks voor zeggen. Dus dat, ook omdat het nog niet allemaal zeker is en wat we gaan doen precies.
0: Ja, ja, welke, welke artiesten heb je, Max?
4: De Cherries. De Cherries zitten bij mij. Er zit Maaike Widdershoof in, Joetje Men en Karin Levin. Dat is een beetje de jaren 40, 50, 60. Beetje de Andrew Sisters. René Trok, daar doe ik wat... dingen voor, die wil ik ook vorige keer hiermee naartoe nemen. Jack Barbé.
2: Is hij ook pas geweest?
4: Die is hier ook geweest, ja, die zou ik vandaag ook eigenlijk meenemen, maar die kon heeft, ja, sommige dagen kan je niet.
2: Nou, we zitten ook wel, dat gaat een beetje vol. Dus,
4: ja, ja, daarom.
2: Het is want anders goed, moet je het allemaal zo.
4: Volgende keer weer eens een keer.
2: Hey, maar die Cherries lijkt me ook wel leuk. Kan je die een keer meenemen?
4: Ja, maar dat is het punt namelijk. Die wonen niet in de buurt. De ene woont in Limburg, de andere in Rotterdam, de andere in Amsterdam. Ze allemaal bij elkaar.
2: Ze moeten toch altijd reizen? Dus.
4: Nee, ja, maar ze hebben ook nog andere dingen te doen. Spelen in musicals natuurlijk.
2: Kunnen ze niet combineren dat, dat ze een keer een optreden in de buurt hebben? Dat ze dan
4: daar gaan
2: we
4: kijken. Dat had ik vorige keer al in mijn hoofd. Daar gaan we ook naar kijken. Het is wel leuk om die drie dames te zien. Het is echt een hele leuke act. We zijn op het moment, dat zijn de Cherries dan. Nou, de Cherries hebben we een nieuw onderdeel van, is Three of a Kind. En dan zingen de dames, maken blokjes van een kwartier, 20 minuten. En dan zingen ze alle nummers van trio's bijvoorbeeld. Van Luf, van ook wel van andere dingetjes. Beep, ja, dat soort dingen. Dus dat zijn heel, heel grappige dingen. Kijk maar eens op www.maxvandijkmanagement.nl.
2: Daar ook kan je als u Emiel wil boeken.
4: Juist
1: voor
4: als
1: al.
4: Emiel
1: voor al.
4: Je hoort het te zeggen, vooral Emiel boeken.
1: Ja.
0: Jij staat op nummer 1, toch? In de zoekopdrachten daar, of niet?
1: Ja, tuurlijk. Ja, nee, niet natuurlijk, ja.
0: Ja. Ja. Nou, mooi.
2: Treed je wel eens op in de buurt van Zandvoort? Nou ja, nou ligt Amsterdam natuurlijk
1: nou,
2: al in de buurt.
1: Maar... sterker nog, ik heb vaak opgetreden in Zandvoort.
2: En waar?
1: Waar niet? Ja, op het strand. Ja, ook weer met de Pride. En twee cafés. Ik ben even nu de naam kwijt.
4: Wapenverzandvoort.
2: Oh, leuk.
1: Dus ik ben helemaal bekend. Maar het is wel grappig, want ik weet dat ik daar stond. En er waren de mensen die zaten op de camping. Mensen die ik ken. En die kwamen kijken, want ze zeiden, later zeiden ze... ja, we hoorden je zingen. Ik denk, oh, oké. Okay. Maar gelukkig niet omdat het zo slecht was, maar omdat ze mijn stem herkenden. En toen zeiden ze, hey, we gaan eens kijken.
2: Je hebt een hele markante stem in die zin.
4: Ja, daar krijg ik een telefoon op.
2: Ja.
4: Op zijn stem.
1: Sorry?
4: Ja. Hij zegt, je hebt een markante stem.
1: Ja, nee. Ik ga straks nog even met jou over in mijn auto. Kom er zeker op terug, Max.
2: Jullie moeten nog even terug samen, toch? Naar Amsterdam?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja,
4: en hij loopt
1: ja, ik wou eens zeggen, ik ga maar met de trein.
2: Nou, we weten al hoe we je kunnen boeken. Dat is Max van Dijk Management. En dat is Dijk met D-E-I-J.
1: Ja, www.maxvandijkmanagement.nl.
2: Ja, dus Max van Dijk met D-E-I-J management.nl. Yes. Nou, we gaan nu naar Chilling on Aruba. Ik heb dat al eerder gehoord. Ik vind het een heerlijk nummer. Toch nog even vragen van waar dat nummer?
1: Nou, mijn roots van vaders kant. Michel Aruba.
2: Ja.
1: En ik vond het tijd om het op mijn manier te eren. En nou, ik hoop dat het is gelukt.
2: Is dit wel je, dit is voor mij je beste nummer, of niet? Of je populairste, of hoe zeg je dat?
1: Nou, ik heb eigenlijk twee. En met Max heb ik drie gemaakt. En dat zijn eigenlijk de twee populairste. Zijn En Leven en Chilling op Aruba.
2: Ah, ja.
5: En mag je ook vaker naar Aruba toe om daar op te treden? Of,
1: Vooralsnog niet, maar ik heb wel in mijn een DM'tje gehad van Aruba Travel Company. En toen dacht ik van, ja, is dit spam? Wat is dit? Want toen begonnen ze van, ben je Arubaan? Ik denk van, dit is een hele rare manier om openingszin. Dus ik was een beetje voorzichtig. Maar toen begonnen ze over Chilling op, we hebben je nummer gehoord. En we zijn zich geïnteresseerd. En zo is Bas aan het rollen. Is contact opgenomen met Max. En voor ik het wist stond ik in Le Grand. Tijdens de Pride mocht ik daar optreden.
2: Leuk.
1: En dus af en toe doe ik dingetjes, mag ik dingen doen voor Aruba Travel Company.
2: Nou, ik hoop dat je nog een keer echt naar Aruba gaat.
1: Ja, dan laat ik het zeker hier weten.
2: Nou, heel veel succes met het volgende nummer.
1: Dankjewel.
2: Chilling on Aruba, Emiel Baars. Hij gaat zich nu even klaarmaken voor... Hij krijgt nu een hele stevige koptelefoon op.
6: Dat was helemaal niet.
2: Sorry, Emiel.
6: Dat deed je expres.
2: Komt-ie.

0: Ja, hey, dankjewel Emiel. En ik zie het zo gebeuren. Max Verdijk met Emiel naar Aruba met vliegtuig.
1: Zeker. Ja.
0: En dan ergens in een flightcase gepropt. Richard Buiten. Die wilde het natuurlijk wel meebeleven daar. Hè. Wat een feestje.
1: Voor het achtergrondkoortje.
0: Ja. Achtergrondkoort, zeker weten. Chillen op Aruba. Er wordt even een mooie foto genomen. Dus, nou, we hebben er weer van genoten. Dankjewel daarvoor. En ja, het blijft gewoon een heerlijke plaats. Van Emiel Baars.

0: Max had het over de Andrew Sisters. Nou, die kunnen we nog wel even lekker draaien zo bij CFM. Je hoorde Rum en Coca-Cola. Zo is het. Nou, we hebben nog een berichtje.
1: Ook toch? Een beetje Aruba's, hè? Rum en Coca-Cola.
0: Ja, een beetje gezellig.
1: Ik ben een keer maand op Curaçao geweest. Nou, ik ging er bijna als alcoholverslaafd af. Zoveel rum en Coca-Cola.
0: Ja, klaar.
1: Wow. Dat is gewoon heel normaal daar, hè? Gewoon met de middag begint het al, hè?
2: Ja. Ja. Bij het ontbijt.
0: Ik zag trouwens dat je daarover hebt. Dat ze bij de Dolfijn FM hebben ze nog medewerkers nodig. Dus dan zit je mooi aan het strand op Curaçao,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, lijkt me wel leuk. Dat is wel een heel lekker eiland. En Aruba ook, heerlijk.
2: Oh. Ja.
3: Ik was bezig om te kijken of ze een videoclip op Aruba konden nemen.
0: Ja.
3: Maar op dat moment, daar vandaar het Arubaanse...
1: Oh, jullie
3: zijn
1: in Duitsland. Ja, we zijn in Duitsland.
0: Ja, ja.
1: Max begint zich er lekker mee te bemoeien, maar zonder microfoon.
3: Sorry.
0: Ja, mag het op de radio?
3: Kan best een keer zijn, natuurlijk.
0: Ja.
3: Wij waren bezig in het begin, toen we de single opnamen met het Arubaans Verkeersbureau, om te kijken of we het konden opnemen op Aruba.
0: Ja.
3: Maar wat gebeurde er toen? De tijd stond Aruba onder water. Ja, overstroming, dus we konden er niet naartoe.
0: Oh.
3: Dus vandaar.
1: Malen, ja.
3: Sorry voor de interruptie.
2: Timing.
1: Nee, helemaal goed, leuk.
2: Ja, dat was niet de bedoeling, man.
1: Zullen we even het nieuwtje doen?
0: Het Zandvoortse nieuwtje, zeker weten.
1: We hebben een elektrische raceauto die kan worden opgeladen van 10% naar 80% in slechts 4 minuten.
0: Dat bedoel ik, hè?
1: Denk je dat
0: gaat even rapper. Ja, ik denk het zeker.
1: Ja. Ja, het klinkt als science fiction, maar de afgelopen maand was het asfalt van Circuit Zandvoort het decor voor deze absolute doorbraak. Circuit Zandvoort verwelkomde het getalenteerde studententeam In Motion van de TU Eindhoven voor een exclusieve en grensverleggende testdag. Hun missie? Het tot het uiterste testen van de Revolution, een volledig elektrische raceauto die de toekomst van de autosport en de transformatie van elektrische rijden gaat herdefiniëren. De snelheid van een pitstop, waar een reguliere snellader voor een personenauto al snel 20 tot 45 minuten nodig heeft, klaart de Revolution deze klus in de tijd van een pitstop. Met een indrukwekkend laadvermogen van 322 kilowatt verlegt dit team de standaardwaarde van wat technisch mogelijk is. En het mooiste, deze razendsnelle innovatie behaalt ook nog eens een topsnelheid van meer dan 300 kilometer per uur op de baan van Zandvoort.
0: Wauw, hé!
1: Dat is zelfs voor een Formule 1-wagen veel.
0: Dat elektrisch, nou.
1: Ja. Het grote geheim achter deze bizar korte laadtijd is een innovatief en uniek koelsysteem. De vloeistof stroomt een heel gericht rondom elk individuele cel in het batterijpakket. Hierdoor wordt de vrijgekomen warmte sneller dan ooit afgevoerd, waardoor de batterij extreem snel en veilig geladen kan worden zonder overhit te raken.
0: Oké, ja, nou, je hebt het over zo snel als een pitstop. Nou, ik hoop dat hij van Max morgen sneller gaat dan in 4 minuten. Hè? Laten we dat voorop stellen. We hebben het toch over autosport gedaan.
1: Nou, ik zal blij zijn als hij pitstop krijgt. Zo.
0: Ja, dat is al meer dan vorige week, wou je zeggen. Ja, helemaal goed. Nou, dankjewel Emiel voor je komst. Dankjewel Max ook.
2: Heel graag gedaan.
0: Tot de volgende keer.
2: Ja.
0: Gezellig. Ja, dan zijn we bij Zandvoort voor jou.
1: Dankjewel.
2: Doei.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zijn lagere rechten nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste files van de avondspits ontstaan ook in Noord-Holland, maar die stellen nog niet zo heel veel voor. Hooguit hebben die zo'n 5 minuten oponthoud. Zoals bijvoorbeeld de A4 Amsterdam richting Den Haag, voor Hoogmade 3 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. En datzelfde geldt voor de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandijk en Purmerend. 6 kilometer file met, zoals gezegd, ook daar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.
3: Hey, hallo. En fijn dat je luistert naar het leukste programma op je radio. Zandvoort voor jou.

0: van jou hier bij de Zandvoorts Radio. Joey Louie en Niels Oria met If This Is It. Nou, we zijn er allemaal nog bij, hè, Fred?
1: Ja, heel.
0: Jij bent erbij.
1: Ja, ik ben er ook bij.
0: Jij bent er ook bij, Richard.
2: En we zijn nog wakker.
0: En we zijn nou, wakker, niet geslapen, hoor. Nee, we hebben nog even 3 uur te gaan. Dus met onder meer de Pit Report hebben we zo dadelijk toch...
2: Ja, ja. Ja, ik ben heel benieuwd wat zijn analyse is van de situatie van vorige week.
0: Ja, en de analyse van de kwalificatie. Want als het goed is, is die zojuist gestart daar... in Catalunya op Barcelona. En die gaan we uiteraard ook live volgen hier. Nee, dat gaat helaas niet lukken op het grote scherm. Maar we proberen hem wel hier op het kleine scherm bij ons te houden. Dus dan hoor je ze nu en dan hoe het allemaal verloopt. De Q1, de Q2 en de Q3. En Rendon die houdt de race denk ik ook in de gaten. Of hij moet ergens op een circuit zitten. Dat zou ook zomaar kunnen natuurlijk.
2: We gaan het horen.
0: We gaan het horen straks om 4:15.
2: Nou, voor de rest hebben we natuurlijk nog Dier van de Week. En we hebben een hele goede zanger die hier al inmiddels aanwezig is. En dat is Nick Nicolai. En daar gaan we naar luisteren. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Zeker. Nou, dat in dit uur dus van Zandvoort voor jou. En dit is de absolute knaller van dit moment. We hebben het over...
1: Cheerio!
0: Cheerio!

0: Meteen kwam hij erachteraan met Cheerio.
1: Het is de nummer 1 hit.
0: Ja, de nummer 1 hit. Daar ontkomen we niet aan, hè? Nee, hoe kan het in één keer dat hij zo bekend geworden is met deze plaat eigenlijk?
1: Ja, ja, voor mij? Ik vraag het mij ook af. Ik weet wel dat hij op TikTok viral is gegaan toen.
0: Ja, in één keer helemaal populair. Ja. Zij ging net als Mart Hoogkamer met Ik ga zwemmen. En de andere met de engelbewaarder.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Dus de TikTok doet toch wel...
0: Ja, je kan in één keer toch doorslaan. Maar het is ook wel een leuke plaat.
1: Ja.
0: Maar ik vind het ook echt een plaat om ergens op een terrasje in Spanje te horen bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, ik denk dat hij daar ook wel uitgenodigd wordt, denk ik.
0: Het was aan de Costa del Sol.
1: Ja.
2: Het was aan de Costa del Sol.
0: Ja, hoor je toch nog wat van het... Zo kan hij dus gaan klinken als ze hem uitnodigen voor Zandvoort voor jou. Dan weten we dat.
1: De nieuwe Medische Vaas.
0: Ja, zeker weten. Nou, dadelijk gaan we naar, niet meer die Servaas toe, maar we gaan naar Rendel toe. Want we zijn bezig met de kwalificatie van de Formule 1. Zal ik even top 5 doornemen?
2: Ja, maar het is nog niet heel veel bekend. Nou, het is één tijd bekend.
0: Nee, jawel. 7 minuten nog te gaan in de Q1. En op de 5e plek vinden we Lando Norris. 4 Antonelli, 3 Leclerc, 2 Russell en 1 Hamilton.
2: Laatste nieuws, volgens mij Max Verstappen 5 inmiddels.
0: Nee, die is net van de 5e plek gestoten.
2: Oh, die staat 6.
0: Dus,
2: okay,
0: ja. Dus laten we het daar even bij houden dan. En straks meer in de Pit Report.

0: Ja, deze groep kennen we nog wel van She Drives Me Crazy. En een andere leuke single uit de jaren 80 van de band The Fine Young Cannibals was deze single Good Thing. Het is inmiddels 4:15. Dat betekent dat het tijd is, Rendel. Ben je er klaar voor? Voor de enige echte Pit Report. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, storen we je ergens tijdens een 24 uur of een kwalificatie of een van die andere dingen?
1: Ja, ik moet drie schermen hier hebben, want er is van alles te doen natuurlijk.
0: Ja,
1: op het Portland. En ik zit op het ogenblik even naar de Formule 1 te kijken, dat is maar een uurtje en is klaar. Dan kunnen we nog 23 uur Formule of Le Mans kijken.
0: zeker weten.
1: Dat is geen probleem.
0: Nou, zullen we even beginnen met de Formule 1. Ik zie dat ze nog 3 minuten te gaan hebben. Lewis Hamilton op dit moment op P1 in de Q1.
1: Ja,
0: die had ik even niet zien aankomen, maar...
1: ook de rest niet. En daarom heb ik het gevoel dat ze allemaal nog een keertje naar buiten gaan.
0: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Q1 is natuurlijk eigenlijk alleen maar belangrijk vanaf plaats 16, hè. Moeten we 17, 18, 19, 20, 21, 22 gaan eruit. En de rest zit er allemaal in. En als ik even kijk wie er daar toch wel weer op de wipstoels staan, zeg maar. Ja, Perez, Ocon, Bottas, Albon, Alonso en Stroll. Het is niks verrassend. Het zijn gewoon de mindere teams die gewoon weer niet gaan redden. Gewoon klaar. De rest, wat echt een beetje opvalt, ja, Verstappen had gezegd, ik moet erbij zitten. Dat kan nieuws hoor, hij zit er niet bij.
0: Nee, dat zie ik inderdaad. Maar we hebben natuurlijk twee Spanjaarden ook die mee rijden. Dat gaat niet lukken, toch? Of kunnen ze nog wat speciaals gaan presteren?
1: Nee, zoals Alonso. Kijk, Alonso heeft heel Spanje eigenlijk gewoon, hoe moet ik zeggen, heel Spanje in diepe rouw gegooid. Want hij heeft gezegd, dit is mijn laatste keer hier op Barcelona.
0: Ja.
1: Nou, dat betekent of hij stopt, maar dat is niet helemaal zo. Want volgend jaar wordt de Grand Prix van Spanje natuurlijk ergens anders gereden. Zeg het maar.
0: Ja, dat was wel even een sneaky opmerking natuurlijk van hem. Dan stopt hij volgend jaar, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
1: Dat hoeft helemaal niet te doen, want ze rijden volgend jaar gewoon niet op Barcelona. Dus dat zegt helemaal niks. Dat ze dan in 2028 wel weer naar Barcelona gaan, is bijna wel zeker. Ja, dan houdt het op een gegeven moment, dan weet je wel dat hij er toch een keer mee gaat stoppen. Klaar. Hij blijft niet
0: eeuwig
1: doorgaan.
0: Nee, zeker niet. Maar ik vind het wel gaaf dat hij het gewoon ook weer probeert, zeg maar, om toch nog mee te komen met die jonge gasten.
1: Ja, maar hij is gewoon nog echt snel. Dat merk je gewoon. Als je kijkt gewoon dit jaar gewoon wat hij uit die Aston Martin probeert te persen. Geloof mij nou maar even op mijn woorden. Het is een hok van een auto. Klaar. En die auto doet het gewoon niet. En toch zit hij er toch af en toe gewoon onverwachts bij. Dat ik denk van nou, vind ik toch wel een knap wat je weer gedaan hebt. Wat ik wel merk de laatste tijd, hij komt er steeds meer zijn dweil uit. Dus hij is wel wat moeier als vroeger, zeg maar.
0: Ja, maar ook als je die auto op de baan moet zien te houden, dan word je ook wel moe, hoor. Dus,
1: dan word je ook wel moe. Die auto is gewoon, ik zag net even onbeeld te kijken van Stol. Ja, dat ding, jongens, hij doet het gewoon niet. En hij zegt, het is Stol, zegt iedereen. Nou, geloof maar maar, die jongen is ook geen pannenkoek. Maar die auto doet het gewoon echt niet. Klaar, stuurt niet in, rent gewoon slecht. Dus daar kan je ook, als zou je Max er morgen in zetten, dan rijdt hij ook daar. Dus het is heel simpel, het ding doet het gewoon niet. Nou ja, daar houdt het op een gegeven moment op, hè.
0: Nee, en toch is er heel veel geld in het team gestoken.
1: Nou, er zit geld zat. Dat is het probleem niet. Maar,
0: wat je uit die budget cap en daarvoor heeft meneer Stroll nog even heel snel geld uitgegeven.
1: Ja.
0: En alles op tafel en ik betaal contant, maar het heeft weinig geholpen.
1: Nou ja, kijk, het is heel simpel. Als de basis gewoon niet goed is en iedereen verwacht natuurlijk met Newey dat die basis goed zou zijn, dan kan je wel doorontwikkelen, maar dan loop je al 10-0 achter en dat doen ze in principe. En daar kan je alleen maar zeggen, we moeten echt een heel nieuw chassis gaan bouwen en helemaal opnieuw gaan kijken naar die auto. Maar dat is dat niet meer voor dit jaar, dat moet je als verloren zien, dat wordt dan voor volgend jaar. Dan mogen ze die nieuwe auto wel neerzetten.
0: Ja.
1: Ah, jongens, ik zit even aan boord aan los te kijken, hij gaat nu even het rechtstuk op. Als je ziet hoeveel hij om het rechtstuk te komen met stuurloop te bewegen, is niet normaal. Dan heb je die auto, dan voel je je niet happy in. Maar, het is alleen maar gewoon, je zit nu PS, dat is insturen en hij gaat gewoon. En Alonso is alleen maar heen en weer aan het slingeren met dat stuur. Nou, dan ligt die wagen echt niet lekker.
0: Nee, maar toch heb je bij de vrije trainingen wel gezien, Rendel, dat er wel meerdere teams een beetje last van hadden. Van de onderstuur en van alles en nog wat.
1: Ja, vanavond de keuze van banden ook. Maar ik ben heel erg benieuwd morgen in de wedstrijd wat voor keuze van banden gaan van de start en dat soort dingen. Want er zit dit keer wel tussen gewoon eigenlijk de soft medium en houdt zit heel veel verschil. En dus het is een beetje waar ze daar mee van start gaan. Ik wacht het af. Vergis alleen niet, hè. Ze hebben wel enorm veel data van dit circuit. Er wordt enorm veel getest hier.
0: Ja.
1: Dus ja, die computers, jongens, dat is geen 1 terabyte meer. Dat is 5 terabyte aan de data wat ze hebben. Dus ja, uiteindelijk gaan ze dat toch allemaal wel vinden. Dus nou ja. Wat trouwens wel ook mooi opvalt, Russell is weer helemaal terug, want die zat wel voor Antonelli. Dus die is ook wakker geschud.
0: Oké, ja, dat blijft een aparte jongen, om het zo maar te zeggen, ja, natuurlijk.
1: Aparte jongen, heel apart. Ik vond trouwens wel de hele soap rondom de Powell van Monaco, vond ik wel geweldig hoor, hoe ze daarop gereageerd hebben.
0: Ja.
1: Met die filmpjes en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En, maar ik moet wel zeggen dat die Kim Kardashian het promo teruggepakt heeft, want ze heeft hem netjes een Powell gegeven voor Kimmy van Kim. Nou, dat is mooi toch?
0: Ja.
1: Dat hoort er allemaal een beetje bij, die
0: soap,
1: hè? Als je
0: het geeft, Nee, dat hoort er zeker bij, en ook in Monaco. Alleen, ja, Max had een beetje pech daar in Monaco.
1: Ja, ze wisten dat die motor zou eigenlijk hier voor Barcelona vervangen worden. Want hij was aan het eind van het Latijn. Nou ja, dat laten we zo zeggen. Dat was 70 rondjes te vroeg.
0: Inderdaad, ja.
1: En dan houdt het gewoon op. Ja, dan kan je als coureur niks aan doen. En Max had ook echt zoiets van. Kijk, ze waren ontzettend blij dat ze erbij zaten. Op de eerste rij op Monaco geeft bijna gewoon zekerheid van het podium. Klaar. En dan weet je gewoon dat je daar heel kostbare punten hebt verloren. En gaat de techniek kapot, kan de coureur niks aan doen. Dan is het gewoon lekker inpakken, lekker op het terrasje gaan zitten. Hij heeft een prachtig penthouse gekocht daar. Ga lekker op het terrasje zitten en zoek het allemaal lekker uit. Het zal. Ja, toch?
0: Ja, zeker weten. Nou, hij was ook snel van het circuit af, geloof ik. Dus,
1: Nou ja, hij woont tegenwoordig volgens mij 10 minuten lopen. Dus dan kan je er lekker makkelijk heen, toch?
0: zeker weten, ja. Hey Rendel, is het al bekend wat er aan de hand was met Max?
1: Nou, iets met de motor hebben ze gezegd. Niet precies wat, maar het was echt de motor. En dat zag je ook bij de start. Die hield er gewoon mee op. Dashboard ging uit, alles ging uit, klaar. En die motor zei van, het was even een beetje krakend geluid en hij was klaar. Dus ja, dan zou het toch wel daarin gezeten hebben. En hij zei zelf later in interviews dat hij het al gevoeld had in de opwarmronde. Ja, dan weet je dat je ook niet...
0: En dan kan geen kant meer op. Nee, dan ben je te laat.
1: Nee, dan ben je gewoon te laat. Het is gewoon klaar.
0: Maar is het dan niet zo dat die tweede auto uit het team, in dit geval van Hadjar, dat hij niet dezelfde problemen had kunnen krijgen? Of zit er daar een verschil in de motor van Max en van Hadjar?
1: Nou ja, ik weet sowieso niet hoeveel verschillende kilometers die ze ermee gereden hebben zitten. En dat had juist ook wel een paar keer dat hij niet gereden heeft in vrije trainingen en dat soort dingen. Nee, maar laten we zo zeggen, jongens, ze zitten daar gewoon in Engeland zitten ongeveer 50 mensen achter schermpjes te kijken. En die zien het hier een motor kapot gaan dan een coureur. Het ziet eraan hoor. Die zien al die data. En er zitten zoveel sensors op zo'n Formule 1 motor. Dat elke slag die wordt bijna wel gemeten. Ja, als ze daar op een gegeven moment een fluctuatie in zien, dan weten ze daar al dat hij kapot gaat. Alleen gaan ze het natuurlijk niet helemaal gelijk aan de rijden vertellen, want dan stapt Max gelijk uit. Dan zegt hij, zoek het lekker uit met dat ding.
0: Ja, nou precies. Dat is, dus, lijkt me niet verstandig.
1: Lijkt me niet verstandig. Helemaal niet verstandig. Nee, weet je, het blijft een mechanische sport en de motor gaat kapot, klaar. En de verleden hadden we dan mooie vuur en rookpluimen, dat soort dingen. Hier zegt hij alleen maar, brrr, het is klaar. Weet je, eigenlijk wel flauw.
0: Nee, maar we zitten nou trouwens op ongeveer 50-50, hè? Qua elektrisch en de brandstofmotor. En ja, dat gaat weer omhoog, hè, brandstofmotorgedeelte.
1: Volgend jaar naar 60-40. En dat zouden een hoop rijders toch liever groter zien. Maar dat betekent dat volgend jaar de motor weer voor 60% het belangrijkste is. Dat betekent wel dat die motoren uiteindelijk wel weer beter moeten worden. En gewoon heel betrouwbaar moeten worden. Want ja, daar gaat wel veel meer... ze gaan veel meer diensten van die motor gebruik maken. Dus die moet het meer gaan doen.
0: En dan moeten we daar weer aan gaan wennen, Rendel. En we hadden net na een paar races, zeg je helemaal niet natuurlijk. Maar toen hebben ze reglement een beetje gewijzigd. En op zich valt het nu wel mee hoe er met de auto's omgegaan kan worden.
1: Ja, ik had een beetje verwacht hier op Barcelona met een heel lang rechtstuk, dus het eindrechtstuk weer helemaal leeg zouden zijn met de accu. Maar op een of andere manier gaat het net goed. Dus je ziet ze niet zo enorm instorten. Dat hebben we in het begin van het jaar gezien, hè. Dan waren ze halverwege het rechtstuk en dan zag je gewoon die keer zag je gewoon de snelheid teruglopen. Of iemand aan die auto liep te trekken.
0: En alle gevolgen van dien met iemand die achterop komt, zeg maar.
1: Wat wel overigens wel heel verbazingwekkend is, hè. De FIA heeft alle data van alle teams opgevraagd. En die gaan dan met hele wiskits en wijsneuzen gaan naar lopen kijken. En die hebben gezegd dat Red Bull de sterkste motor van allemaal heeft.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat was heel pijnlijk overbaasd. Zelfs Hamilton zei van, nou, dat geloof ik geen donder van. En Toto Wolff heeft alleen maar gezegd, omdat natuurlijk iedereen zegt, Mercedes heeft de beste motor. Nou ja, als de data dat van de FIA uitwijst, zal dat wel zo zijn. Mooi politiek antwoord, hè.
0: Ja, en het is een powertrain, dus dan... Ja.
1: Maar het is wel nadelig voor Red Bull, want het betekent dat zeg maar Red Bull, als die sterkste motor wordt aangezien, zij weinig aan hun motor mogen gaan veranderen, maar de anderen mogen doorontwikkelen.
0: Oh ja.
1: Dat wil je natuurlijk als Red Bull niet.
0: Nee.
1: Daarom zegt Red Bull, wij hebben helemaal niet de sterkste motor, wij willen die data inzien. En hoe komen jullie daaraan? Ja, dat kan ik ook begrijpen. Als zij daar tegen Red Bull zeggen, jij mag niks meer aan die motor gaan doen. Ja, en de rest wel, dan lopen ze weer naar achteren toe. Dat willen ze natuurlijk helemaal niet. Dus,
0: ik ga je even onderbreken hoor, want anders... Ja. Anders wordt het eventjes iets aan de lange kant. Want we hebben de Q1 achter de rug. En zo dadelijk gaan we aan de Q2 beginnen. Dus dat gaan we allemaal uiteraard in de gaten houden. Maar ik wil nog heel even naar Le Mans toe. Want die is om 4 uur gestart. En dat doen ook genoeg Nederlanders mee.
1: Ja, heel veel. We hebben er 7 dit jaar. En de 3 daarbij in de hypercar-klasse. Of nee, 2 zitten erbij in de hypercar-klasse. Die ook een kans maken om uiteindelijk, zeg maar, misschien wel de man te winnen. En dat zijn natuurlijk de hele snelle auto's. Robin Freins, en die zit in een hele goede auto, jongens. Die heeft uiteindelijk ook de pole position gepakt, zijn teamgenoten, met de BMW. En Nick de Vries. En die zit in Toyota en die doet het helemaal niet. Dus die zie ik niet het podium halen. Maar BMW is wel een van de grote kanshebbers om het podium te gaan behalen. Dus spannend. We hebben een aantal teams die gewoon mee kunnen doen die overwinning. En als ik daarnaar kijk, dan is het in principe gewoon BMW, Cadillac, Alpine. En dan Ferrari een beetje als outsider. Want die hebben tot nu toe nog niet te veel laten zien.
0: Nee.
1: Dus, spannend. Heel spannend.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Nou, Ringen van der Zonde hebben we onder meer natuurlijk. Job van Uiters.
1: Job van Uiters, Richard Verschoor.
0: Nou,
1: en Job van Uitert, die zitten allemaal in de LMP2-klasse. Nou, wat is die LMP2-klasse? Dat zijn in feite allemaal bijna dezelfde auto's. Oreca 07 met een Gibson motortje erin. Dat zijn in principe allemaal, het is eigenlijk bijna zeg maar een cup-serie. Die auto's zijn heel erg gelijk. En dat zie je ook in de tijden, want die jongens zitten gewoon nog in 2 seconden van elkaar af. Maar Renger van der Zanden zit in een team met hele slechte teamgenoten, die gewoon echt heel erg veel langzamer zijn dan zij. En die waren ook als laatste in de kwalificatie. Dus dan weet je gewoon dat je een heel zware 24 uur krijgt. Maar Job van Uitert waren tweede in de klasse. Dus ja, die zitten wel bij de frontrunners bij. En we hebben Richard Verschoor. Die hier natuurlijk gewoon van de formuleauto's opeens nu in die dichte auto's gaat zitten. Ja, die was zesde. Dus dat is ook heel erg goed.
2: Hey, Rendel. Even een vraagje. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die naar deze uitzending luisteren en ook wel geïnteresseerd zijn in die 24-uursrace, maar die hebben geen idee van al die klasses. Zou je nou op een hele simpele manier kunnen uitleggen welke klasses meedoen en wat het onderscheid is?
1: Nou, je hebt in principe, vroeger had je heel veel klasses in de man, dat hebben ze teruggebracht naar 3. Je hebt de LMP2-klasse, dat is het middensector. Je hebt de hypercar-klasse, dat zijn echt wel de jongens, dat zijn de auto's, de fabrieksteams, dikke auto's. Heel veel met batterijpakketten erin. Ja, dat zijn gewoon kanonnen die gaan echt serieus hard. Dan zit LMP2 zit erachter, dat is geloof ik ook iets van 16 auto's totaal. Dat is eigenlijk bijna een cupklasse erin. En daarachter zit dan de LMP GT3. Dat zijn een beetje de auto's waar ook bijvoorbeeld Max de 24 uur mee reed.
2: Oké, dus en, als je als ezelsbruggetje kan zien, dan is de hypercar het snelste. En dan die klasse met die 2 erin, dat is de 2e klasse. En die klasse met die 3 erin, dat is de laatste klasse.
1: Dat is de laatste klasse.
2: Nou, dat is het overzien.
1: Heel simpel. En daar zitten dan ook nog wel wat onderlinge verschillen in die klasse. Want je hebt ook met pro-rijders en bronzen rijders en zilveren rijders. Dat is heel ingewikkeld. Maar het is niet meer zo ingewikkeld vroeger. Toen hadden we gewoon iets van de 16 klassen. Dat hebben ze wel een klein stukje teruggebracht.
2: Gaat het net zo gek worden als op de 24 uur van de Nürburgring met dat de auto's dicht bij elkaar zitten?
1: Ja, want het is heel simpel. Ik heb net even de start gezien. Het lijkt wel of ze een 20 minuten race gaan doen. Ze gaan er gewoon de volle bak in. En dat gaat helemaal nergens over. En jongens, Le Mans is niet meer zoals vroeger. Dat het echt rustig gereden wordt. Het is vanaf begin tot eind eigenlijk elk rondje een kwalificatierondje. En vergis je niet, dat gaat hard daar. Hè? Want als je kijkt naar Le Mans, de gemiddelde snelheid is en dan heb je alle pitstops erbij, bijna 220 km per uur.
2: Wow, gemiddeld.
1: Dat is gemiddeld. En de topsnelheid zit met sommige auto's over de 350 km per uur.
2: Zo. Dus,
1: laten we zo zeggen, het is niet een walk in the park. Het is gewoon serieus gaan.
2: Ja.
1: En dat allemaal op dat 13 kilometer circuit natuurlijk. En ja, het eind van het liedje als ze niet te veel gekke dingen hebben. Het wordt een hele droge race verwacht. Hè. 24 uur blijft het droog. Dus dan krijg je toch wat minder snel dat er mist is en regen en dat soort dingen. Ja, verwachten ze toch wel weer dat er iets van 5000 kilometer gereden wordt. In die 24 uur. Nou, daar ben je serieus hard aan het trappen.
2: Serieus? En dan moet de auto ook wel goed zijn om dat te volbrengen.
1: Ja, maar je ziet het bijvoorbeeld met de Nürburgring. Een klein dingetje kan zorgen dat je uiteindelijk gewoon uitvalt of gewoon stil komt te staan. En dat kan ook een keringetje zijn van 1,50 euro. Als er iets gaat lekken en je krijgt vuur en is rook en is brand en is klaar, hè? Maar, dus ja, jongens, die auto's zijn bijna bulletproof, maar het blijft gewoon techniek. Vermoeidheid gaat komen in de nacht. Ook de ochtend is een van de ergste dingen. Rijders die vermoeid zijn en dan de zon die opkomt. Ja, dan vaak de concentratie iets gaat. Ja, dan klappen ze eraf. Er kan zoveel gebeuren.
2: Nou, we gaan het in de gaten houden. En volgende week gaan we ook lekker naar Zandvoort natuurlijk. Voor de historische Grand Prix.
1: Ja, feestje.
2: Zeker, het is altijd een feestje. En jij gaat lekker met collega Benno Veugen op pad daar op vrijdag.
1: Ja, vrijdag gaan we interviews maken met een heleboel rijders en een heleboel belangrijke mensen en een heleboel bobo's. En mensen met te veel ego's. Zullen we dat maar zo
2: doen? Ja. Nee, kijk mij nou, zeg maar. Ja, precies. Ja, leuk. Dus dan horen jullie volgende week zaterdag bij Zandvoort op zaterdag.
1: Helemaal top.
2: Dus oké, dankjewel. Hè. En om 4:15 bel ik je ook gewoon hoor, volgende week.
1: Komt helemaal goed.
2: Oké, dan kijk Rendel. Hoi Rendel.
1: Hoi.

0: Nou, voordat we met Nick gaan praten, de volgende gast hier bij Zandvoort voor jou. Nog even de Q2, nog 5 minuten te gaan. Op de 5e plek vinden we Max Verstappen, 4e Lewis Hamilton. Kimi Antonelli op plek 3, op 2 Leclerc en op 1 staat de Russel. Dan hebben we het niet over een hond, maar gewoon de rijder
1: wat
0: Russel.
1: Wat leuk voor Russel.
0: Zeker, maar ja, moet hij even volhouden nog, hè? Want ja. Het laatste gedeelte is altijd het belangrijkste.
1: Het zou toch uniek zijn als Antonelli een keer niet pol had?
0: Nee, maar we hebben nog 2 Q's van anderhalf uur te gaan. Dus,
1: ben je ook een beetje racefan, Nicolai?
2: Nou ja, ik kijk af en toe wel naar Max Verstappen, maar niet heel vaak. Heel af en toe kijk ik wel eens als ik het voorbij zie komen, maar niet echt diehard fan of zo. Nee, dat
1: nou,
2: niet.
1: Dan heb je niks gemist vorige
2: week. Wel met voetbal, dat wel. Maar,
1: ja? Ben je wel een voetbalfan?
2: Nou ja, meer als Oranje moet spelen ook. Niet echt voor een club of zo, dat niet.
1: Dus morgen lekker voor de buis?
2: Was ik wel van plan.
0: Ben je gewoon thuis of ergens in de kroeg of gezellig
2: met gewoon vrienden? Lekker thuis voor de tv.
0: Oké.
1: Nou, bij ons zit Nick Nicolai. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Jij bent beroemd geworden in 2016.
2: Ja, klopt.
1: Want toen heb je de talentenjacht Hollands Got Talent gewonnen. Met een nummer At Last. Nou, leuk dat je dit ook straks gaat gaan zingen als tweede. Je bent geboren 11 december 1997 en je woont in Gouda. Ja. Ook daar geboren?
2: In het ziekenhuis inderdaad. Ja, ook in Gouda.
1: Ja. Nou, op een gegeven moment leek het dat je een gouden toekomst kreeg na die overwinning. Maar helaas... Je ging eigenlijk met de verkeerde mensen om of met de verkeerde management. Of hoe zou je dat zelf willen omschrijven?
2: Nou ja, als je zo'n programma wint, staan er altijd wel mensen op je te wachten, zeg maar, die met je willen werken. Iedereen die trekt aan je. En op dat moment wil je ook juist verder. En ja, op dat moment is het ook fout gegaan eigenlijk. Want ik ben met de verkeerde mensen in aanraking gekomen, waardoor ik meer op de bank zat dan dat ik echt aan het zingen was. En dat is gewoon heel jammer. Want dat is gewoon verspeelde tijd eigenlijk. En daardoor hebben mensen in het begin ook heel weinig van mij gehoord.
1: En wat gebeurt er dan als jij dan heel veel op de bank zit? Oftewel, hoe komt dat dan dat je zoveel op de bank zit?
2: Nou ja, mensen die beloven je van alles. En uiteindelijk gebeurt er eigenlijk heel weinig. En je zit op dat moment aan een contract vast. Dus in principe kan je ook niks anders doen.
1: Ah, vervelend.
2: Ja.
1: Betekent dat die manager die je had eigenlijk helemaal niet professioneel genoeg was?
2: Nou ja, ik denk niet dat hij de juiste ingangen had voor mij, nee. Dat denk ik niet, nee.
1: Ja. Nou, jammer joh. Maar goed, je had een nieuw start in 2025.
2: Ja.
1: En je begon een samenwerking met producer Frank Verkooyen.
2: Ja, klopt, inderdaad.
1: Frank Verkooyen. In het label Team Holland Music.
2: Ja.
1: En sindsdien richt je veel sterker op Nederlandstalige muziek. Dus je zingt nu heel veel Nederlandstalig.
2: Ja.
1: En je single Als je zegt dat je twijfelt verscheen in 2025 en markeerde een nieuwe fase in je carrière.
2: Klopt, dat is mijn eerste echte Nederlandse single die ik heb uitgebracht.
1: Ja, en hoe gaat het nu?
2: Ja, het gaat goed. Ik voel me goed. En we zijn gewoon lekker muziek aan het maken. En daar ben ik heel blij van. Dus gewoon lekker zo doorgaan.
1: Ja, en hoe gaat het

0: Met optreden?
1: Het gaat met optreden ook goed.
0: Ja.
1: Ik ben lekker druk, dus daar ben ik ook blij mee. Loop lekker door.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: En treed je wel eens op in de buurt van Zandvoort of Haarlem?
1: Niet vaak. Meer is het richting Brabant die kant op, een beetje de andere kant op eigenlijk. Hmm. Ja.
0: Nou ja, nou wie weet, misschien na deze uitzending.
1: Ja, wie zal het zeggen? Ik hoop het. Het zal leuk zijn.
0: Je bent hier nooit eerder geweest, toch, in de uitzending?
1: Nee, dit is de eerste keer voor mij.
0: Leuk. Nou, zullen we eens gaan luisteren naar het eerste nummer, Rob? Het gaat over Rosie. Wat heb je met dit nummer en waar gaat het over?
1: Nou ja, mijn producer kwam eigenlijk met dit nummer. En het gaat eigenlijk over een meisje die ergens tegenkomt en die eigenlijk een beetje onbereikbaar is. En eigenlijk in het begin niet zoveel van je moet hebben. En die probeer je eigenlijk een beetje te veroveren. Daar gaat het eigenlijk over.
0: En ze heet Rosie.
1: Rosie, ja.
0: Nou, we gaan er naar luisteren.
2: En dat is je nieuwste single, toch?
1: Dat is mijn allernieuwste single, ja.
2: Nou, luister naar Rosie. MUZIEK

0: De nieuwe single van Nick Nicolai, je hoorde Rosie hier bij ZFM. En Nick is ook live in de studio aanwezig. Nogmaals, goedemiddag en leuk dat je erbij bent.
1: Zeker, heel erg leuk.
0: Ja, hoe vond je zelf om zo even in een radiostudio te luisteren naar je nieuwe single?
1: Ja, ik vind het hartstikke mooi om te horen. Hij doet het ook heel goed op Spotify, dus ik ben er wel heel blij mee.
0: Hij klinkt ook heel lekker, hè? Dus,
1: ja.
0: Toch, Fred?
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, okay.
2: Nou ja, maar goed, daarom heb ik hem ook uitgenodigd. Het is een heerlijke single.
0: Zeker weten. Ja,
3: klinkt, ik vind het ook een hele mooie, warme stem. De computer, ik heb het even opgevraagd. Een krachtige, soulvolle stem. Invloeden uit soul, pop en Nederlandstalige muziek. Sterke live optredens en een repertoire dat zowel Engelstalige als Nederlandse nummers omvat. Klopt dat?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Ik doe, met optredens doe ik Nederlands en Engels. Dat doe ik gemixt. En soulmuziek is eigenlijk wel mijn voorliefde. Maar Nederlandstalige muziek vind ik ook heel erg leuk. Dus daarom heb ik daar eigenlijk een mix in gemaakt.
3: Maar je kan toch ook Nederlandstalige soulmuziek maken? Of?
1: Dat kan ook. Dat kan ook. Ja.
3: Zou wel uniek zijn trouwens.
1: Dat kan inderdaad. Ja, nee, de soul.
2: Rosie is toch een precies. Een Nederlands soulplaat.
3: Ja. Hey, en belangrijke releases in 2025 was Als je zegt dat je twijfelt.
1: Ja.
3: En Slaap ik straks bij jou? En? Weet je het al?
1: Dat slaapt nog niet bij mij, maar misschien komt dat nog.
3: Wat heb je een relatie?
1: Op dit moment nog niet, nee.
3: Oké. Nou dames, hij is nog vrij. En in 26, ik voel alleen maar pijn.
1: Ja, klopt. Want mijn vader die is afgelopen oktober overleden. En daar hebben we eigenlijk dit nummer op gemaakt. Die heb ik ook zelf meegeschreven. En daar is dat nummer eigenlijk uitgekomen.
3: Oh ja.
1: Ja.
3: Oh, dat is naar joh.
1: Ja.
3: Ja. Hé, hey, wat zijn je plannen voor het komende jaar? Want je zit lekker in de lift. Wat denk je dat er zoal gaat gebeuren?
1: Nou ja, ik hoop vooral gewoon lekker veel te gaan optreden. En hopelijk weer mooie nieuwe muziek uit te brengen. En dat is voor nu eigenlijk wel het plan eigenlijk wat ik voor ogen heb.
3: Ja, en op hoeveel optredens zit je de afgelopen jaar?
1: Poeh, ik denk toch wel een stuk of 100.
3: Zo?
1: Zoiets.
3: Oh, dat is enorm.
1: Ja, even ruim gerekend zo.
3: En dan, nou ja, wat je al zei, Brabant, een beetje in de buurt van Gouda.
1: Ja.
3: Zuid-Holland waarschijnlijk.
1: Zuid-Holland ook inderdaad, vlak bij mij in de buurt, ja.
3: Ja. En je bent ook op internet veel te vinden?
1: Ja, we doen veel met Facebook, Instagram, TikTok zijn we ook veel filmpjes op aan het plaatsen. Dus we zijn lekker actief.
3: Hmm, leuk. Ja. Nou, als we nou eens verder kijken in de horizon, Nick. Wat denk je de komende 5 jaar? Wat je verwacht is moeilijk, maar waar hoop je op?
1: Nou ja, ik hoop uiteindelijk ooit eens een keer zoveel nummers te kunnen maken dat ik uiteindelijk ook weer misschien een eigen concert kan geven. Dat lijkt me heel erg leuk om te doen.
3: Leuk.
1: En dat is wel iets waar ik heel erg naar uitkijk. Dus ik hoop dat ik daar naartoe kan werken met het team.
3: Ja, ja. Leuk.
1: Ja.
3: Heb je wel eens tv ook gedaan?
1: Ja, ik heb afgelopen jaar, in januari was het volgens mij, of februari, heb ik met Winner Takes It All ook nog meegedaan. Daar was ik voor gevraagd. Daar heb ik me eigenlijk ook weer kunnen promoten. Dus dat vind ik heel erg leuk om te doen, ook voor tv. En ik word er af en toe nog wel eens voor gevraagd. Dus ja, zeker.
3: En andere talentenshows? Is dat een optie?
1: Andere talentenshows? Ik heb er eigenlijk nog niet echt over nagedacht eigenlijk.
3: Nee, want je hebt natuurlijk toen wel gewonnen. Dus je hebt enorm veel kwaliteiten en talent. Maar ja, toen is het door het verkeerde management niet gebeurd. Maar het kan best zijn dat als je nu wel naar een talentenshow op tv misschien weer wint, dat je wel een enorme boost krijgt, denk ik dan.
1: Ja, nou ja, ik denk meestal, ja, bij tv is het best wel apart natuurlijk. Want ze doen ook heel vaak, dat weten ze van tevoren eigenlijk al, hoe ze het gaan regisseren natuurlijk. Dat is nou eenmaal tv.
3: Wat bedoel je?
1: Nou ja, bij tv weten ze eigenlijk al een beetje hoe het gaat lopen. Want ze moeten tv maken natuurlijk, dus dat is het eigenlijk.
3: Bedoel je dat er eigenlijk al een beetje bekend is wie er wint?
1: Nou ja, bij de Winner Takes It All bijvoorbeeld kon je heel goed zien hoe het een beetje ging lopen. Want, ja.
2: Welke kant op, dat het op zou gaan.
1: Ja. Want er waren ook heel veel onbekende artiesten, zeg maar, die gingen dan weer een ronde verder, zeg maar. En ik bijvoorbeeld, ik zong een liedje en ik ging er gelijk uit. Dus ja, het is wel een beetje geregisseerd.
2: Ja, een beetje vooroordeel, zeg maar.
1: Ja.
3: Maar is dat met de Voice bijvoorbeeld ook zo?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Met Hollands Got Talent heb ik dat ook niet echt gemerkt, maar... Ja, ik was wel volop in het nieuws toen natuurlijk. Dus ja, de kans zat er wel in. Maar ja, je verwacht dat uiteindelijk niet natuurlijk.
3: Nee. Nou, ben je wel eens in de buurt van Zandvoort, Haarlem? Treed je daar wel eens op?
1: Tot nu toe nog niet echt veel eigenlijk. Nee, maar het zou me wel heel leuk lijken.
3: Nou, als jij nog even meldt hoe we mensen jou kunnen boeken. dan...
1: Ze kunnen mij boeken. Ze kunnen me benaderen via Facebook, Instagram, TikTok. Kunnen ze gewoon een privébericht sturen. En dan wordt er gereageerd op...
3: En dat is dus onder de naam Nick Nicolai.
1: Nick Nicolai, officieel.
3: En Nick met N-I-C-K, spatie, Nicolai, N-I-C-O-L-A-I.
1: Ja, klopt.
3: Oké. Okay. Nou, we gaan even naar het tweede nummer luisteren, At Last.
1: Ja.
3: En dat is al een tijdje, daar heb je dus ook mee gewonnen met Hollands Got Talent, ja. Met het nummer.
1: Ja.
3: Dus nou, heel benieuwd.
0: Was dat 2016 dus?
1: 2016 was dat inderdaad.
0: Oké, At Last.

0: Ook is het niet live gezongen. Even een applausje voor Nick. Lekkere plaat, lekkere muziek.
1: Ik mis het wel hoor, dat we niet applaudisseren.
0: Ja, dat hebben we bij deze even gecorrigeerd. Ja.
1: Hey, wat een mooie uithaal, joh. Met, want je hebt een hele donkere, echt een mannelijke stem, zeg maar. En ineens...
2: Ja, dat is wel echt mijn kracht ook. En dat heb ik bij Lost Talent toen ook laten zien. Dat is wel echt mijn... dat past, nou ja, dat is eigenlijk mijn identiteit eigenlijk.
1: Ja, ja, ik snap wel dat je daarmee wint.
2: Ja.
3: Hoe is het eigenlijk ontstaan dat je bent gaan zingen?
2: Nou ja, vroeger keek ik ook heel vaak naar muziekprogramma's op tv. Toen was ik nog een jaar of 8 of zo. En toen ben ik eigenlijk gewoon een beetje mee gaan zingen. En sindsdien ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Ik heb voor de eerste keer gezongen op de bruiloft van mijn zus. En daar is het eigenlijk een beetje begonnen. En toen ik op de middelbare school zat... Toen was ik 18, toen heb ik me ingeschreven voor Lost Talent. En zo is het eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Hmm. Oh, dus hoe lang zing je al? Dan
2: nou ja, eigenlijk vanaf mijn 9e eigenlijk
1: ja.
2: al.
1: Ja. Tot nu 29 ben je?
2: Ik ben 28.
1: Ja. Ja. Dus dat is al een tijd. Hey, je hebt nog een website.
2: Ja.
1: Dus daar kunnen mensen allerlei informatie van je vinden. En dat is www.nicolai. .nl. Dus Nicolai. Maar dat is N-I-C-K, hè, Nick?
2: Ja.
1: Nicolai.nl. Dus daar kunnen mensen je vinden. Nou, Nick, ik wil je alle goeds wensen. En ik vond het echt heel erg mooi. Dus wat mij betreft, ik kijk Fred even aan.
3: Ja.
1: Het zou helemaal mooi zijn als hij nog een keer langs wil komen. En misschien de volgende keer live.
2: Ik vond het heel leuk om te doen.
1: Zou je de volgende keer live willen zingen?
2: Dat kunnen we afspreken, zeker.
1: Ja. Nou, lijkt me heel leuk.
3: Doen we dat de volgende keer.
2: Okay. Is goed.
1: Ja. Nou, hele goede reis naar Gouda.
2: Komt goed.
3: Ja.
2: Dank jullie wel.
0: Dank je wel, Nick, inderdaad voor je komst. We hebben vandaag een jarige, want Henk Wijngaard is 80 jaar geworden.
1: En morgen Trump.
0: Dan is hij weer in goed gezelschap.
1: En Amerika 250 jaar. Hè?
0: Ja, ook dat nog. Ook dat nog.
3: Ik denk dat ik het bij Henk Wijngaard houd.
0: Ja, Henk is...
1: Wat ga je nou over die druk?
0: Ja, dat is een mooi verhaal, want Radio NL heeft uiteindelijk de vrachtwagen waar Henk vroeger altijd op reed... Een Scania 81, die hebben ze gevonden ergens. Bij het Grofouw, wou ik zeggen, ergens op een autosloperij. En die hebben ze helemaal opgeknapt.
3: En die de Trump van Buul?
0: Die heeft hij kunnen onthullen. Dus gloednieuwe Scania 81 is het geworden.
3: Ik denk dat ze daar een Trump-mobiel van hebben gemaakt. En
0: nummer
3: onder gezet met die bakroest op 18 wielen of zo.
1: Ja. Hey, maar die met de vlam in de pijp, dat gaat toch over dat beest?
0: Nou, dat gaat over dat beest, ja. Die draaien we altijd eigenlijk. Dus ik heb een andere van Henk opgezocht.
3: Ja, ik kan er niet meer tegen.
0: En dat is wat mijn opa...

0: Wat mij
1: van harte gefeliciteerd Henk met je 80ste verjaardag alweer. 80 jaar geworden deze Henk Wijngaarts. En we draaiden Dat is wat mijn opa zei. Nou, nog één plaatje tot het nieuws en weer. En daarna gaan we weer gewoon door met uur 4 en 5 van Zandvoort voor jou. Graag tot zometeen.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. Twee jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in Noord-Holland wat minder druk dan gebruikelijk op de maandag. Er staat nu zo'n 20 kilometer file. De meeste oponthoud zien we op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelofarensveen zo'n 10 minuten oponthoud. Op dezelfde A4 richting Den Haag voor Knoopend-Burgerveen ook nog eens 5 minuten vertraging. En tenslotte valt op de N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de moord op zijn buurvrouw is een man van 58 uit Rijswijk veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw werd 2 jaar geleden in het portiek van een flat doodgeschoten voor de ogen van haar kind. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. Het afgelopen seizoen werkte van Bronckhorst bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog bij 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden.
0: Dit is

Dit is ZFM. Kijk en luister live mee. Via zfm-live.nl. Here's what you got.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse belofte over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor knooppunt Raasdorp nog 5 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Almere. Voor knooppunt Eemnes 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

staan weer 100 camera's op mij gericht. Maar dat gaat pas vanaf 8 uur in werking treden. Dus dit is even de radio. We begonnen, het is dus ook alweer niet zonder reden, met Kathmandu met If Only. Dat is van de EP die ze vorig jaar hebben uitgebracht. En dat heeft een reden, want de nieuwe single die ga je straks horen in uurtje nummer 3. En dat is het uur ook met muzikale gast Melanie Ryan. Want we hebben er 2 vandaag. Er komen er ook nog. En daar gaan we straks vanaf 8 uur mee beginnen met Newels. Die zijn er ook. En die hebben gewoon de reis aanvaard van de andere kant van de afsluitdijk. En die zullen dus tussen 8 en 9 hun repertoire laten horen. Een deel van hun repertoire. Dus deze Alternative FM staat dus een beetje behoorlijk in het teken van. We krijgen ook nog een kracht erbij. Die zie ik ook al in de gang staan. Dus die komt er ook aan. En dat is een beetje de hoofdmotor van vandaag. In deze Alternative FM van 11 juni. Wat hebben we nog meer? We hebben in dit uur ook nog een gesprek met Lorena Vissentener van Lorena and the Tide. En dat gaat over de single Untouchable. Ja. Ze waren zo onaantastbaar dat ze besloten om hem helemaal met de nodige verrassing uit te gaan brengen. En dat was nou niet helemaal een geslaagd idee, kwamen ze er een beetje achter. Want niemand wist het eigenlijk dat ze dus een nieuwe single hadden uitgebracht. Maar ja, dan moet je dat ook maar weten. Dat zeggende gaan wij gewoon verder. Dit is een single die ik van de week heb binnengekregen. En die schijnt op een groot label uit te zeggen. Ik ben even kwijt welke label. Maakt ook niet zoveel uit. Maar dit is Bungie. En dat nummer dat heet In Motion.

0: hoorde wat er gebeurd was, dus ik wilde even checken hoe het wel goed met je gaat. Kijk maar of je wil bellen of appen. Love you.
1: Ik kreeg van de week iets binnen over data en dat de nummers zo kort duren. Nou, dit is zeker een kortdurend nummer, want het is anderhalve minuut. Is van Jit, die kwam ook ooit de mailbox binnenvliegen. Maar dan bij de omroep waar dit programma wordt uitgezonden, bij ZFM Zandvoort. En ja, sinds die tijd is het regelmatig het geval dat zij als... Ik dacht toch wel als iemand die geslaagd was aan de Herman Brood Academie het materiaal wat we hier laten horen. In de tussentijd hoorde je, dat is de single die ze uit heeft gebracht. En Bungie met In Motion, die hoorde je daarvoor. Dat was ja, een single die afgelopen week is uitgebracht. En die band die komt uit Utrecht. Deze band, daar zit een verhaal aan vast. Dat heeft alles te maken met iemand die ook regelmatig ons programma beluistert. Dat is Boukje uit Friesland. Die had het over de coach. En daar is iets triest gebeurd. Daar is de drummer Dirk, die is niet oud geworden, die is 24. Dat heeft te maken met een enorme hartafwijking die die jongen had. En ja, daar zijn nu de andere bandleden bezig mee om crowdfunding voor elkaar te krijgen. Om een vinylalbum uit te gaan brengen. Dus dat speelt op de achtergrond een rol. En een van de bijdragers die je kunt leveren is bijvoorbeeld dat je dus een bedrag doneert. En daarbij leveren ze dan ook een EP. En die EP is van 2 jaar geleden en daar staat dit nummer op. En dat nummer dat heet...

Deze Lotte Melief die had vorige week haar vuurdoop hier bij ons in dit programma. En dat nummer dat heet Julie's Hymn. Is haar eerste single. En de bedoeling is dat er nog meer singles gaan komen. En daarna, bij die tweede single, dan is het aanleiding om eens even een telefonisch gesprek ook te gaan voeren. Want ja, dat is altijd technisch. Dan kunnen we het eerste nummer laten horen. Dat het gesprek en daarachter dan die nieuwe single. Maar zover is het nog niet, want ze moeten het nu nog even met deze single doen. Het is de tweede achterin volgende week dat we dat laten horen. Daarvoor hoorde je The Coats. Die komen uit Groningen en die band, daar is wat mee. Dan moet je maar even kijken bij Voor de Kunst. Die zijn bezig met crowdfunding. Heeft alles te maken met de drummer van die band, Dirk. Die is niet meer onder ons. Die is 24 geworden. Heeft een hartafwijking. En ja, dat heeft hij niet verder meer na kunnen vertellen. Daar is hij eigenlijk ten aan onder gegaan. En de overige bandleden vinden het belangrijk dat in ieder geval die muziek toch onder de aandacht blijft. Wat dat er gaat. Nou, dan heb je eigenlijk al bij mij al heel veel gewonnen. Want ook in dit uur zit hij er weer in. Een nummer van, ja, weer van Wave Zero. Ik blijf dat voorlopig nog wel even draaien. Maar dat heeft daar ook mee te maken. En dat is gewoon nou iets wat ik eenmaal heb. Dan zijn we toegekomen aan dat nummer wat vorige week uitgevoerd werd door Tuskhead. Man, You Are To Me. En bij binnenkomst hebben we het al gehad. Melanie, die straks tussen 9 en 10 te horen is, gaat het nummer dus ook uitvoeren, maar dan in haar versie. Dus, en ik zie al een van de videologen hier al rondlopen, die wil daar natuurlijk een hele eigen tijdse versie van gaan maken. Nou, dat gaan we allemaal meemaken. Dus we zien het wel hoe dat verder gaat ontwikkelen. Maar dit is die versie van vorige week. Hier is Tuskhead met Man You Are To Me.

jee. Dat was Lisette Aviva die we vorige week hier in... vorige week in maart in de studio hadden. Je hoort nu op de achtergrond hoor je Nubbels bezig. De soundcheck aan het doen. Straks is dat de beurt aan Melanie Ryan. Maar je hoorde trouwens al een nummer wat geschreven is. Mede geschreven is door Melanie. En dat is het nummer van Tuskhead. Die vorige week heeft uitgevoerd. Man, you are to me. Lisette Aviva hebben we gehad. Dan gaan we weer eens even weer die akoestische versie van Wave Zero met Realize erbij pakken.

Zo was het dus met Ines Maria van Vanilla. Vanilla, dat was de single die zij vorige week volgens mij heeft uitgebracht. Toen hadden wij hem mogen draaien. En daarvoor hoorde je Realize met een akoestische versie van Wave Zero. Is ook al van 2010. Zo lang gaat het terug. En dat ze dus wel wat konden, dat hebben ze wel bewezen.

met deze track. En dat was zelfs nog in de oude studio. Wat wel heel erg bijzonder is, dat het geluid toen al door de heer M. van Dam werd gedaan. Nu is het tijd voor Lorena and the Tide. Dat gaat over de single Untouchable. Maar eerst hoor je Hate Me. Daarna het gesprek en daarna dus die hele nieuwe single van Lorena and the Tide.

0: luisterde net naar Hate Me. Maar het is niet een reden om iemand te haten. Want we hebben degene die dat liedje uitvoerde ook aan de telefoon. Dat is Lorena van Lorena in de Tijd. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, want dat is ook alweer even een tijdje terug, hè, deze single.
1: Maart volgens mij, ja.
0: Ja.
1: Maart.
0: Ja.
1: Maar het is alweer tijd voor een nieuwe.
0: Ja, maar jullie blijven toch behoorlijk muzikaal actief, heb ik me laten vertellen. Maar ook gemerkt, want we hebben regelmatig wel wat werk van jullie laten horen in de uitzendingen. Zijn jullie met een soortement van muziekoffensiefje bezig?
1: Nou, zo kan je het wel stellen, ja. We hebben heel erg lang gewerkt aan ons tweede studioalbum.
0: Mm-hmm.
1: En die gaat deze zomer uitkomen. Dus nu zijn we allemaal singles aan het uitbrengen. En ja, we zijn er zelf heel enthousiast over. Dus nu denken we gewoon van, nou, we brengen alles uit.
0: Ja, is dat ook te merken in de belangstelling voor de band?
1: Ja, ik denk dat altijd goed is als je als band nieuwe muziek uitbrengt. Dat vinden mensen gewoon leuk. Dat is,
0: ja, gezien het verhaal ook van jullie op Snerkpop.
1: Ja, daar stonden we afgelopen weekend.
0: Ja, ja, want dat is, en dan denken veel mensen Snerkpop, dat lijkt me iets meer voor de winter, maar niet voor de zomer.
1: Ja, dat was het vroeger ook, heb ik me laten vertellen.
0: Ja.
1: Het is in Midwoud en mijn vriend komt daar vandaan. Dus het is al 11 jaar ongeveer dat ik daar kom. En elk jaar is daar Snerkpop. En dat zag ik elk jaar groeien. En dan veranderde het weer van plek naar een ander, groter veld. En dan zag ik die grote tenten.
0: Ja.
1: Ik dacht, nou, daar wil ik gewoon spelen met onze band.
0: Ja.
1: En met de gek.
0: Ja, ja.
1: Dat dit jaar gelukt is. Nou, dat is alleen maar super.
0: Ja, staan er nog meer optredens bijvoorbeeld? Ik denk bijvoorbeeld aan jullie achtertuin Halt Pop. Om maar wat te noemen.
1: Halfpop hebben we vorig jaar opgetreden.
0: Ja.
1: Dus dan is nu weer de beurt aan iemand anders.
0: Ja.
1: En ja, wij gaan op 26 juli nog een leuk akoestisch optreden doen. Hier ook in Kooggaandezaan bij de Waakzaamheid. Die staat 400 jaar. Dus dat is heel leuk. En daarna gaan we eerst op tour naar Engeland.
0: Ja, want jullie hebben iets met het land, hè? Met Engeland.
1: Ja, Engeland vind ik echt helemaal te gek. En wij als band voelen ons daar altijd zo welkom met onze muziek. Dat is echt ongekend.
0: Ja, dat heeft ook te maken dat jullie daar misschien het nieuwe materiaal een beetje willen laten horen, toch?
1: Sorry.
0: Ja, nee, ik vroeg me af van jullie gaan naar Engeland toe om ook om jullie nieuwe materiaal te laten horen.
1: Ja, zeker. Er is zelfs één zaal. Dat is altijd onze afsluiter in Middlesbrough. Daar komen we elk jaar en het is elk jaar uitverkocht als we daar zijn.
0: Mm.
1: En dat is over het algemeen altijd de eerste zaal die nieuwe nummers hoort. Die dan niemand anders nog heeft gehoord. Die kiezen we daar uit.
0: Ja.
1: En dan bepalen we daarna van oké, gaan we er ook echt iets mee doen? Gaan we het opnemen? Gaat er de kliko in? Normaal natuurlijk.
0: Ja, ja. Het lijkt wel een beetje de Britse variant van Best Kept Secret.
1: Ja, nou ja, bijna wel misschien.
0: Ja, ja.
1: Dat
0: bedoel ik dus ook. Maar goed, natuurlijk de zomer, daar heb je het over, dat jullie dan het album uit willen gaan brengen. Is de zomer dan wel een goede plek of een goede tijdstip om een album uit te gaan brengen? Want ik kan me voorstellen, het festivalseizoen is volop bezig en dan komen jullie ineens met een album.
1: Ja, kijk, dat weet je nooit, maar wij proberen niet altijd vanuit een marketingperspectief te kijken, maar ook gewoon naar wat voelt goed.
0: Huh?
1: En het album heet Wildfire. En wat ons betreft is het echt een zomeralbum. Dus dat was een soort van in de zomer komen.
0: Ja,
1: en daarna gaan we de rest van het jaar gaan we natuurlijk overal dat album laten horen.
0: Ja, dat is dan natuurlijk de vervolgstap in dat opzicht. Ja,
1: ja.
0: Want jullie proberen altijd iets uit met het uitbrengen van een single. Dat is meteen ook de richting waar ik nu op ga naar de single die jullie nog niet zo lang geleden hebben uitgebracht. Dat ging bijna geruisloos. Eigenlijk te geruisloos.
1: Ja, soms moet iets even op gang komen, nog.
0: Ja.
1: Zeker, daar heb je wel een punt.
0: Ja,
1: kijk, wij Wij zijn met 4 mensen en wij zijn muzikanten, niet marketeers. Maar we doen wel echt ons best om altijd weer iets nieuws te verzinnen. Als je zoveel singles achter elkaar uitbrengt zoals wij nu doen, dan gaat het niet werken om het elke keer op dezelfde manier uit te brengen. Mm-hmm. Dus de tactiek van deze week, van Untouchable, dat was de surprise release.
2: Ja.
1: Maar ja, ik denk dat inderdaad de enige mensen die surprised waren, dat het onze ouders waren. verder niet, dus. Maar goed, we hebben het gewoon omgegooid. En we gaan nu dan... nu hebben we alle radiostations even goed aangeschreven.
0: Waaronder de onze?
1: Dan hangt een weekje er ook niet om, denk ik.
0: Nee. Dat is de reden waarom we jou bellen, natuurlijk. Untouchable. Dan denk ik aan die film met Kevin Costner en Sean Connery. The Untouchables, Elliot Ness. Maar dat is het dus niet, hè?
1: Nee, zeker niet. Wij dachten zelf aan die Franse film, prachtige film, Les Intouchables.
0: Ja, die.
1: Maar dat is het ook niet. Nee. Untouchable is... de controle terugpakken is wat het moet zijn in dit nummer.
0: Ja.
1: Dingen overkomen je, soms kun je er helemaal niks aan doen. En wat je wel onder controle hebt, is hoe je daarmee omgaat, hoe je daarop reageert.
0: Ja.
1: En dat is voor ons untouchable.
0: Ja, is daar ook een aanleiding voor geweest om zo'n liedje te schrijven? Want ik kan me denken dat in jouw omgeving zoiets heeft plaatsgevonden en je denkt, nou, daar kan ik wel iets over schrijven.
1: Ja, nee, absoluut. Wat vaker een thema is in onze nummers, is toch wel mijn gezondheid, die een tijdje heel wankel is geweest.
0: Ja.
1: En in een best wel korte termijn was ik 3 keer achter elkaar heel onverwacht op de spoedeisende hulp beland. Mm-hmm. In het ziekenhuis.
0: Ja.
1: En moest ik weer worden geopereerd en zo. En dat zijn ook situaties, daar kun je niks aan doen.
0: Ja.
1: En hoe machteloos je je dan ook voelt in dat moment. Het enige waar je controle over hebt is van oké, hoe ga ik hiermee om? Want dit overkomt mij, dat is gewoon een feit.
0: Ja.
1: En ik wil hier weer uitkomen, ik wil hier sterker van worden. En dat is soms heel moeilijk om je te bedenken als je je totaal niet sterk voelt op zo'n punt.
0: Ja.
1: Maar voor mij is nummers schrijven dan heel therapeutisch. En dus het begin van dit nummer, of zeg maar de opzet van dit nummer, heb ik ook in het ziekenhuisbed geschreven.
0: Ja.
1: Meer als een soort mantra van oké, je bent untouchable. Je gaat dit zijn, je gaat hier overheen komen. Meer een soort van manifesteren dan dat ik het op dat moment echt voelde. Maar een paar jaar later heb ik het toen afgemaakt. En nu voel ik het echt. Want nu sta ik hier weer gewoon.
0: Ja. Dat is meteen ook even nog een kleine persoonlijke vraag naar jou toe. Want hoe is het dan nu met je?
1: Ja, het gaat heel goed.
0: Ja.
1: Ik heb natuurlijk diabetes, dus dat gaat nooit weg.
0: Ja.
1: Dat is al 15 jaar onderdeel van mijn leven. Dus dat brengt ook geen verrassingen meer met zich mee in die zin. En wat er toen allemaal is gebeurd met mijn buik, dat is altijd een mysterie gebleven. Waardoor dat is gekomen, wat een onderliggende oorzaak kon zijn, dat hebben ze nooit kunnen achterhalen. En er is mij verteld dat de enige kans om dat ooit te achterhalen zou zijn als ik weer zo ziek zou worden.
0: Ja.
1: En eigenlijk is de hoop dat niet meer gebeurt.
0: Ja, oké. Dus dat, dan laten we dat ook wel lekker zo. Untouchable is dus dan de laatste single voordat het album komt?
1: Ik denk het wel, maar je weet het natuurlijk nooit met ons.
0: Nee.
1: Het zou zomaar kunnen dat er ineens nog, niet een surprise single verschijnt. Dat hebben we nu geprobeerd. We gaan weer wat anders doen dan.
0: Ja.
1: Maar je weet het nooit, Jaap.
0: Oké.
1: Okay. Maar jij de eerste die het hoort de volgende keer.
0: Dat is wel heel fijn. Dan de meest belangrijke vraag en ook de afsluitende vraag. Waar is Lorena in de tijd te vinden op het wereldwijde web?
1: Op onze website lorenaandthetide.com kun je al onze aankomende showdata zien. En verder houden wij onze social media altijd heel goed bij. @lorenaandthetide op Instagram en ook op Facebook.
0: Dan gaan wij nu Untouchable

Zo ver was het dus. Lorena de Tijd. Dat nummer dat heet Untouchable. En ze hebben afgelopen week, geloof ik, op Snackpop gestaan. En dat was geen snack weer, geloof ik, in ieder geval. Dat is een beetje het markeren van het eind van dit eerste uur. Straks gaan we het live gedeelte doen. En dan zijn we ook te zien op Jij Buis. Dan mogen we ook weer van mijn aanwezigheid genieten op beeld. Maar zover is het nog niet. Even nog één nummer. En dat is deze van de heren van Dandelion. De familiebond. Daar sluiten we mee af. En daar beginnen we straks ook mee. Dus dan weet je ongeveer hoe het ervoor staat. What a nice surprise.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
2: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven. En elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
1: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

0: dat was hem helemaal. Deze Niels Buis. Ik zei al bij het afsluiten van het eerste uur, en voor de mensen die mee zitten te kijken op YouTube, waar heeft hij het over? Bij het afsluiten van het eerste uur had ik het erover dat de familie Bond laten komen. Nee, ik heb het even uitgesteld. Die komt in uur nummer 3 voorbij. Maar goed, dit komt ook uit Volendam. En dat heeft te maken met de gast die volgende week komt. Want dit is de gast die we volgende week hier in de studio hebben. Dat is Niels Buis. Met The Professional, dat is de vorige single. Want hij heeft nu een huidige single, dat heet Runaway. En wellicht gaat hij volgende week ook de nieuwe single laten horen. Dus dat is voor volgende week. Maar inmiddels staan aan de andere kant twee ras-echte muzikanten en eigenlijk ook songwriters. En ze zijn van de andere kant gekomen van de afsluitdijk. Ja, dat is dan, dat vind ik dan wel weer leuk. Ik moet even kijken of ik iets krijg van geluid. Ja, zeg eens wat.
1: Hallo.
0: Ja, Alex, die hoor ik in ieder geval. Want we hebben vandaag een dubbel optreden. En je hoorde dus de stem van Alex Nieuwland. Beter bekend als Newland. Maar in dit geval is het Newels, want we hebben hier Elze van de Gref, die staat daarnaast, voor de mensen die meekijken. En Newels, dat is een project. Nou, een project. Jullie gaan er wel mee door, hè? Want, ja. Want jullie zijn er ooit aan begonnen, vorig jaar, geloof ik.
2: Ja, het is wel een project, maar we gaan er wel mee door, ja.
0: Ja, ja. Want hoe is het bevallen na dat album wat jullie vorig jaar hebben uitgebracht?
3: Ja, goed. Wij schrijven gewoon continu eigenlijk nummers. En dat sturen we dan heen en weer. En dat is een ongoing proces, zeg maar.
0: Ja, ja. En is het dan ook zo van dan zijn de nummers af. En dan wordt er op een gegeven moment gezegd van oké. Maar hoe zit het dan live?
2: Nou, we hebben dat album uitgebracht in december. En dat hebben we gepresenteerd live met de band. En dat zijn dan eigenlijk gastmuzikanten.
0: Ja.
2: Maar die gastmuzikanten, sommigen blijven hangen en die gaan vaker met ons mee. Maar we hebben wel een beetje een groep van muzikanten om ons heen. Dat als we live willen spelen, dat we het repertoire kunnen brengen. Want we staan hier met twee microfoons. Het album hebben we helemaal samen gemaakt. Alle instrumenten en alles.
0: Ja.
2: Dus dat kunnen we hier niet live ten gehoor brengen.
0: Nee, maar daar zijn optredens dan weer voor, heb ik me laten vertellen. Ja. Toch? En hoe zit het met die optredens? Kijk weer even naar de dame in dit gezelschap.
3: Nou, binnenkort dan mogen we bij de Tall Ships.
2: Ja.
3: In Harlingen mogen we spelen. We hebben dus ook een band die op dat moment met ons daar wil staan. En voor de toekomst weten we het nog niet helemaal.
0: Nee, maar het smaakt wel naar meer als ik het zo hoor in ieder geval.
3: Het is gewoon heel leuk. En die nummers, als ze dan weer door een band worden gespeeld, dan is het weer heel anders dan hoe je het zelf in de studio hebt ingepingeld. Ja. Ja. Dus het leeft dan ook wel weer anders. Dat is wel heel mooi.
0: Dan is natuurlijk ook de vraag, want jullie komen alle twee uit Friesland, maar de roots liggen ergens anders, want Elze, jij komt oorspronkelijk uit Kampen. En Alex, die komt hier gewoon 25 kilometer hier vandaan, oorspronkelijk uit Amsterdam.
2: Ja, niet verder vertellen. Nee. Ik ben wel van Friese ouders. Dus
0: Oké, dat dan weer wel.
2: Ik woon in Amsterdam en we zijn weer teruggegaan.
0: Oké, maar even over hoe de belangstelling voor de muziek is die jullie maken in bijvoorbeeld jullie eigen provincie. Wordt dat opgepikt?
3: Ja, het wordt zeker wel opgepikt. Het is wel weer bijzonder dat er dan weer we doen meerdere projecten. Ja. En voor dit project is er dan weer een hele nieuwe groep die dat dan weer heel erg leuk vindt. Dus, dus het is altijd weer publiek te vinden. Dus wel heel mooi.
0: Oké, dus dat. Maar we gaan het zo dadelijk allemaal horen. Draai eerst nog even een stukje muziek. En dan is het de beurt aan Newels die het spits mag afbijten in deze alternatieve FM. Maar eerst, Nairoei, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het leuke daarvan is dat ik met een van die twee leden al in deze ruimte heb gestaan. En dat was tijdens het optreden van Maya Willemsen vorig jaar. Ja, dat vond ik heel grappig. En waarom? Vriend Maarten Verduin van RPL Woerden, die gaat deze gasten live in zijn uitzending krijgen. Maar ik was meteen eigenlijk best wel onder de indruk van wat ze hebben gemaakt. En dit is Los of an

heeft iets weg als vorige week. Want aan de achterkant zitten de muzikale gasten. Van, of tenminste in ieder geval de muzikale gasten die we in tweede uur hebben. Maar we hebben nu in het eerste uur klaarstaan. Noodles. En ja, we hebben al even het spits afgebeten wat betreft wie is. Maar ze hebben alle twee een muzikaal verleden. Daar kom ik nog tijdens dit optreden tussendoor ook nog even op. Van wat er allemaal nog erbij zit. Maar we gaan eerst beginnen met een van de nummers. En volgens mij is die ook als single uitgebracht. Ja, ja, dat klopt. En dat is... En Alex, die zei het al. Het is niet Love Shines Brighter Than The Rain. Nee, het is Love Shines Brighter In The Rain. Nou, de regen die klettert op dit moment redelijk verder door. Zijn jullie er klaar voor? Dat, want dan gaan we nu eraan beginnen. En dat is het eerste nummer van vanavond. Love Shines Brighter In The Rain.

0: En nu ga ik even klinken als die Apollo 13 commandant Jim Lovell. Houston, we've got a problem, want YouTube werkt niet.
1: Nee!
0: Ja, dat is het pakje aan voor de man links van mij. Maar er wordt wel beeld opgenomen, hoor. Dus ja, het eerste nummer is erbij ingeschoten. Maar jongens, we hebben de samenvatting nog, hè? Dus dat is dan vers 1. Ja, dat krijg je natuurlijk. Dan zijn we zo bezig dat we ineens vergeten zijn dat we YouTube... maar kijk, de televisie. Televisie werkt dus wel. Dus, maar goed, je kan niet alles hebben. Dan klinkt er zoiets als... zoiets. maar dan ga ik nog even gewoon het gesprek voeren. Want dan kunnen we altijd nog even vertellen van wat jullie naast Nubbels doen. Want Alex, om met jou te beginnen. Nou, dat gebeurt regelmatig dat je bij ons in de uitzending zit. En dan heb je weer een album af.
2: Ja, 11 inmiddels.
0: 11.
2: 12 komt eraan, ja.
0: 12 komt eraan. De laatste keer was het een dubbel album, geloof ik, toch?
2: Ja, dacht ik, het is 10. Dan moet ik iets bijzonders doen. Ik denk, doe er 2.
0: Ja, en dat betekent dat je... Nou, als het een dubbel album is, is het eigenlijk 12, hè?
2: Nee, dat is volume 1 en volume 2. Dus het zijn er wel 2.
0: Het zijn er echt 2.
2: Ja.
0: Driftwood Diaries, als ik het goed heb. Dat was het laatste album.
2: Ja.
0: Want als jij bijvoorbeeld bezig bent... dan jij zegt, heb het ook een paar keer gezegd in de uitzending... het is een ambacht, vind je?
2: Vind ik, hè?
0: Ja.
2: Vind ik.
0: Ja.
2: Je moet niet wachten totdat de inspiratie komt. Dat werkt bij mij niet.
0: Nee.
2: Ik moet gewoon gaan zitten en dan komt er de ene keer niks. En de andere keer komt er iets prachtigs.
0: Ja.
2: Wat ik prachtig vind tenminste.
0: Ja.
2: En zo zie ik het. Maar een ander vindt dat misschien anders.
0: Ja, ja. Want je hebt ook een Nederlandstalig album uit. En dat heb je gewoon onder je achternaam uitgebracht.
2: Ja, ik denk. Ja. Dat zat er ook nog. Die moest er ook nog even uit.
0: Die moest er ook even moest er ook uit.
2: Ja.
0: Van wanneer dateert dat album alweer?
2: Begin 2025, denk ik. Begin vorig jaar.
0: Ja, er zat iets mysterieus ook iets in. Ben jij een man van de mysterie of niet?
2: Nou, blijkbaar. Ja, vertel.
0: Ja, ik weet het niet. Oh. Ik bedoel, zo klonk de muziek ook.
2: Maar een Nederlandstalig is sowieso heel anders dan Engelstalig.
0: Ja.
2: En ik vind het ook veel moeilijker.
0: Ja.
2: Om het een beetje geloofwaardig te brengen. Ik ben geen volkszanger of zo.
0: Nee.
2: dus het moet wel, ja, in mijn ogen moet het allemaal wel een beetje, nou, een beetje klinken.
0: Ja.
2: En in het Engels klinkt iets al snel wat professioneler.
0: Is dat veiliger?
2: Is veiliger.
0: Ja.
2: Engels vind ik veel veiliger. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Het is heel bloot in Nederlands.
0: Ja. Hoe zit het met jou? Want jij bent ook een songwriter. Want je hebt vorige week zelfs nog een single uitgebracht met Something Else. Wat is dat precies?
3: Ja, dat is de band waar ik het meest mee speel.
0: Ja.
3: Dat is eigenlijk mijn band.
0: Ja.
3: En daar schrijf ik samen met de toetsenist heel veel liedjes.
0: Mm-hmm.
3: En wel veel minder dan Alex, hoor, trouwens.
0: Ja. Jij bent niet, dus niet zo productief.
3: We hebben geen album per jaar of zo.
0: Nee.
3: Maar we schrijven wel heel veel eigen liedjes. En die nemen we dan op in de studio. En we maken daar een plaat van. En dit was weer een single.
0: Ja. En dat andere verhaal, dat is The Meadows.
3: Ja, The Meadow, dat
0: of
3: doe ik
0: Meadow,
3: samen met een vriend uit de polder.
0: Ja.
3: En dat is eigenlijk ook een studioproject. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat ik met Alex doe. Hè. Dus daar hebben we geen band bij, behalve als het nodig zou zijn. En dan zitten we gewoon de hele dag in de studio. En dan zijn we aan het puzzelen hoe het mooiste zou kunnen klinken. En dan componeren we daar liedjes.
0: Ja, want ik kan me herinneren van The Meadow. Daar hebben jullie zelfs eerst het Engelstalige en vervolgens ook het Friestalige versie van gemaakt.
3: Ja, mijn roots zijn echt wel Friestalig. Dus ik schrijf en in het Fries en in het Engels. Niet in het Nederlands.
0: Ja.
3: Maar die plaat met de Meadow hebben we alle nummers tweetalig gedaan. Ja.
0: Ja,
3: er komt er nog één aan. Daar zijn we nu mee bezig.
0: Ja.
3: Maar kijk, sommige had ik oorspronkelijk in het Fries geschreven. Dus die heb ik naar het Engels toe overgezet. En het was ook andersom wel.
0: Ja.
3: Dus op een gegeven moment dachten we van, we doen niet alles gewoon dubbel.
0: Nog een vraag, want ik zie je met een shirt aan van Fleetwood Mac. Wat heb je met Fleetwood Mac?
3: Ja, dat komt een beetje uit mijn jeugd en ik vind ze fantastisch. En vandaar ook
0: Fleetwood Mac.
3: Deze uitstraling, ja.
0: Ja.
3: Ik zou me nog omkleden trouwens, maar...
0: Ja, nou ja, laten we dat niet nu YouTube nu ook weer. Ja. Het lijkt me niet,
3: niet
0: verstandig.
2: Het niet, dus.
3: Nee.
0: Dat lijkt me niet verstandig. Goed, we gaan het tweede nummer horen en dat is volgens mij meer nadrukkelijk waar Else wat meer op te horen is. En dat nummer dat heet Memorize.
3: Yes.
0: En dat komt nu.

0: Ja, ik weet ongeveer waar die stopt. En dan zit ik al denkbeeldig al... Oh, ik moet opletten. Dus dat gebeurde bij dit nummer. Maar het is nog niet het enige nummer waarop Else te horen is. Want jullie wisselen het ook af. Maar is dat op het moment dat jullie... als jullie het nummer schrijven met z'n tweeën... is het dan van waarbij je dan afvraagt... is dit meer voor de een of meer bij de ander? Hoe werkt dat?
1: Ja, wisselend. Soms stuurt Alex mij gewoon een muziekbestand. En dan ga ik los. Dat is wat Memorize bijvoorbeeld ook zo. En dan krijg ik gewoon een kale alleen muziek. Mm. En dan ga ik de tekst en de muziek maken. Ja. Soms is er al een begin wat Alex al heeft gezongen. En dan vul ik dat aan. En soms gaan we gewoon puzzelen. Wie is het mooiste? Wie begint bij een bepaalde ballad of iets anders of zo. Dus het is eigenlijk constant heen en weer kijken van wat dan het mooiste past.
0: Ja, want dat is ook bij het eerste album wel het geval. Het is heel mooi. In evenwicht, vind ik. Ja, het is mooi in evenwicht. Ja, nou. Er zitten duidelijk die aan de kant van Alex zit en de kant van jou in ieder geval. Dus het is in ieder geval... hoe zit het eigenlijk met het volgende nummer? Want is dat beiden?
2: Ik weet niet of ik het goede heb aangegeven, maar volgens mij doen we nu Tuk of War.
0: Ja, toch? Dat bedoel ik.
2: Tuk of War is een duet.
0: Ja?
2: En dat heb ik denk ik geschreven. En toen had ik wel zoiets van, dat is mooi als er stukken zijn, samen zijn. Stukken ik alleen, stukken Els alleen. Mm-hmm. Dus dat is echt, zeg maar, 50-50 qua vocalen.
0: Ja, nou, dat gaan we nu horen. Het derde nummer van vanavond, dat is Duck of War. En er moet even nog wat gedaan worden. Dat is altijd leuk met backdrops.

0: Ja, we moeten een beetje opletten wat... Maar dit was ook inderdaad het nummer wat ik bedoelde. Dat het een beetje evenwichtig... Dat van jullie beiden eigenlijk heel goed te horen is. Het gaat sowieso over strijd. Dat sowieso. Want het heeft met de titel te maken. Maar er zit... ik weet niet. Kun je er wat over vertellen? Of
1: ja, wel. Tug of War is natuurlijk touwtrekken in het Engels. Het gaat eigenlijk over in mijn directe omgeving toch mensen uit elkaar gaan, uit elkaar groeien, ruzie maken. Dat ze dus.
0: Ja.
1: Ik ga niet over onszelf.
0: Nee, oké. Okay. Nee, maar want dat is ook meteen de vraag van, het muziek en het schrijven van teksten. Zijn dat teksten die jullie zelf dan opschrijven met wat jullie meemaken? Ja.
2: Er zit wel vaak een kern in, ja. Ja. Dus dat put je wel uit. Of gesprekken die ik dan heb, vind ik ook altijd heel interessant om dat dan te vertalen in een tekst.
0: Dus ik moet opletten met wat ik zeg.
2: Ja, volgende liedje gaat over jou.
0: Ik moet dus opletten. Want bij het volgende liedje van Something Else of bij Noodles of weet ik wel wat, kan ik zomaar ergens verstopt hier zitten natuurlijk.
1: Ja,
2: ja. Noemen we gewoon heel hard.
1: Nee, maar
0: ja. Nou, leuk.
1: Het is niet altijd zo, ja. Want onze vorige single, die heet Charlie.
0: Ja.
1: En die ging over Charlie Chaplin, dus over zijn nare leven.
0: Ja.
1: Dus dat kan ook over andere dingen
0: gaan. Maar bijvoorbeeld, want jullie komen uit het mooie Friesland.
1: Zeker.
0: Kan dat op een gegeven moment ook inspirerend werken, het landschap? Ik weet van jou bijvoorbeeld, Alex, dat jij ook nog wel eens naar Terschelling gaat. Ja, dat ken ik natuurlijk ook, want daar ben ik ook meerdere malen geweest. Dus ja, dat heeft wel iets... Waarvan ik denk, dat nodigt wel uit om op een gegeven moment even ergens over te gaan nadenken als je ergens bij Formerum zit of wat dan ook.
1: Nou, nee, ik weet niet of dat meteen inspirerend is op onze muziek. Er is één band, daar wil ik even reclame voor maken. Die komen uit

0: De laatste vind ik wel leuk, want ja, het is een soort moment van outro. Ja, die hoor, die hoor je.
1: Fade-out.
0: Ja, fade-out. Ja, ja, ja. Nou, ik ga nog niet fade-out, dus dat dan weer niet. Want ja, we hebben nog tijd over, dus vandaar dat we nog zeggen constituency plan, zoals Hannibal Smith dat ooit heeft gezegd. In dieetteam, dat is een noodplan. Want ja, als we tijd over hebben, dan kunnen we nog een vijfde nummer ook horen. Hey. En dat zal met name de heer Van Dam aan de linkerzijde dit weer heel erg fijn vinden. Dat we toch wat meer nummers... Hoe sta je erin, Marcus? Ja, oké. Okay, ja, ik krijg een goedkeurend knikje. Want de laatste voor Nubels, die ga je nu horen. En dat nummer dat heet Waiting for You. Ja, ja, ik geef even tijd aan Elsa om de juiste...

0: Ja, dat vind ik leuk met dat, eitje. Want dat doet mij denken. Op een gegeven moment was er een sessie van de heer P.E. en Bond in De Waag. Waar gewaagde covers ook werden gespeeld. Leuk hè, Paul, dat ik dat ook nog kan zeggen. Want het was op een gegeven moment kwam hij met een aantal van die instrumenten. En ik moet ook denken, het was ook een moment dat John Omkers, die niet meer onder ons is, daar ook bij was. En we kregen allemaal een instrument in onze handen gedrukt. En ik mocht dat ei vasthouden. En dan moesten we allemaal verspreid, moesten we dat even laten horen. En toen zegt hij, ja, het is een heel orkest. En waarop Bernard Hering zei, kan ik toch zeggen dat ik met jou in een band heb gespeeld. Ja, ja, dat vond ik wel ook wel...
1: Ja, wil je nog even?
0: Wat zeg je?
1: Wil je nog
0: even? Nee, nee, laat maar zitten. Nee, nee, laat maar zitten. Maar ja, even, want het is nog niet helemaal klaar. Ik heb nog een zogenaamde Wietse van de Groot vraag. En wie is Wietse van de Groot? Dat is een presentator bij Ziggo Sport. Heeft het wel eens gedaan bij het programma Tussen de Palen. Maar ik parafraseer hem. Want de vraag is, wat betekent muziek voor jullie?
1: Alles.
0: Ja?
1: Ja,
0: ja, alles. Verklaar je nader.
1: Nou ja, zeggen. Weet je, wij zijn wel amateurs in die zin van dat wij gewoon er een baan naast hebben.
0: Ja.
1: Maar voor mij is, is muziek passie en ja, daar zit gewoon alles in wat ik nodig heb.
0: Ja.
1: En werk is... is best belangrijk en daar verdien ik mijn boterham mee. Maar muziek is ja alles, dat ja. is één woord. Ja,
0: ja. Hoe zit het met jou, Elze?
2: Ja, nou, mijn gezin komt altijd op één. Dus ik moet ook altijd thuis overleggen of ik al deze avonden weg kan.
0: Ja.
2: Maar dan komt inderdaad muziek. Ik ben altijd met muziek bezig. Ik zing dingen in de auto, als ik wandel, ja. met vogels op de achtergrond. Dus het zijn altijd liedjes in mijn hoofd. Al vanaf de zandbak. Toen ik 3 was, zong ik al luidkeels in de zandbak. Dat de buren zeiden van, wat doet het meisje daar zo heel, heel erg luid?
0: Ja, ja.
2: En het is nooit meer weggegaan. Als ik niet zing, ben ik ongelukkig. Dus dat is een heel goed teken dat ik wel zing.
0: Ja.
2: Dus het is gewoon super belangrijk. En het is ook super mooi om te doen. Het geeft heel veel energie.
0: Ja, want, want dan zeg jij nu zowaar wat. Maar hoe ontstaat het dan bij jou? Hoe werk je dan? Want als je kan op de meest gekke momenten kan het zomaar bij je binnenkomen.
2: Nou ja, wij waren natuurlijk iets eerder al hier. Dus we hebben even samen gegeten. En ik liet zien van wat ik dan op mijn telefoon heb. Ik heb 450 dingen, voice recordings van regels die ik dan te pas en te onpas. Soms sta ik onder de douche en dan denk ik een liedje. En dan stap ik er snel uit en dan ben ik nog nat. Want anders ben ik het weer kwijt. En dan zing ik het in en dan stap ik weer terug. Het zijn gewoon... en het wordt niet altijd wat.
0: Nee.
2: Maar het is gewoon... Het is altijd iets bezig om iets te creëren. En ik ben niet zo productief als Alex. Maar als ik dan iets maak, is het twee... Nee hoor.
1: Nee. Wel 2 keer zo
2: nee,
1: goed.
2: Nee, helemaal niet. Maar het is er altijd.
0: Ja. Met andere woorden, van als jouw mobiel niet werkt op die momenten, dan voel je ons onhand.
2: 'S nachts componeer ik de mooiste nummers. En het
0: ook
2: is
0: nog.
2: Zo jammer dat ik dan 's ochtends vroeg... Ja, zie je?
0: Ja. Ja. Nog één. Nou, daar gaan we het zo dadelijk ook nog even over hebben.
2: Dan ben ik aan het dromen. Ik denk, dit is een hit. Ja? Moet iedereen... Nee, maar ik schrijf geen hits, maar 's ochtends ben ik dat dan kwijt.
0: Ja.
2: Maar dat andere doe ik heel veel. Ja.
0: Ja. Want hoe kwam dat ook alweer? Dat werd ook een gegeven moment gevraagd bij Sexton Sunday Sounds. Aan Suus de Groot, ook hier bij ons geweest, maar niet in deze ruimte, maar in een andere ruimte. Die werd op een gegeven moment gevraagd, waar komt de naam Sue the Night? Waarbij zij op een gegeven moment het antwoord, ja, mijn liedjes schreef ik 's avonds en in de nacht. Nou, duidelijk. Dus dat is een beetje een overeenkomst.
2: Ik ben 's nachts wel eens uitgegaan, want ik heb mijn telefoon al beneden liggen.
0: Ja.
2: Om even in te zingen en dan weer naar boven. Ja.
0: Ja, wordt die wederhelft daar nou niet ongelooflijk moe van dan op een gegeven moment?
2: Nee,
0: of heeft hij het geaccepteerd?
2: Nee, ik krijg er juist heel veel energie van.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Niet elke nacht, hè?
0: Nee, oké. Okay. Nee. Dan even de afsluitende vraag, mensen. Want dan is het weer de tijd voor de videologen hier in deze ruimte. Want die willen dan ook nog iets doen. Waar zijn de mensen van Novels te vinden op het wereldwijde web? Ja.
1: Ja, wij zitten op Facebook, op Instagram, op...
2: De telefoon.
0: Telefoon ook nog,
1: op YouTube.
2: Zeker.
1: Op, ja, de bekende kanalen, Jaap.
0: Oké. Okay. Het was leuk jullie hier te hebben. En het was, denk ik, voor jou en voor jou natuurlijk, voor jullie beiden, de moeite waard om helemaal die kant van de andere kant van het land over te steken en over het IJsselmeer te komen om hier wat nummers te laten horen. Wij zijn er in ieder geval heel erg blij mee.
2: Zeker, dankjewel.
1: Dankjewel. Ja.
0: We gaan zo langzamerhand weer even een einde maken. Oh jee, er staat iets aan wat betreft jij buis. Dus ik moet eventjes dat even de nek omdraaien. Want anders dan gaat het niet goed. Dus dat kanaal is nu dicht. We gaan eerst iets laten horen van Alex. En daarna komt de nieuwe single van Something Else voorbij. Eerst 1963.

Je hoorde twee nummers achter elkaar. Dat waren Newland met 1963, 1963. Waar zal dat over gaan? Nou, over de Elfstedentocht onder meer, maar ook over het jaar 1963. En hier op de achtergrond hoor je de meest recente single van Something Else, van de andere helft van Duels, met Not Surprised. En dat verschaft mij nog tijd om een nieuwe single te laten horen. Ja, en ik weet ook dat papa Ryan in het huis is. En die zei de vorige keer bij een optreden van van Maya Willemsen: het gaat ook bij jullie alle kanten op. Ja, dat gaat het zeker. En daar gaan we ook zeker het uur mee afsluiten. En David Molenburg zegt altijd: we kijken altijd of we dan nog luisteraars overhouden. Dat is zeker het geval met de nieuwe single van Bad Luck Baby. Die komt morgen uit. Het nummer dat heet Arcade.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker. Met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond. Die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

0: In 2012 kwam het album Actors and Liars uit. En dan stond dit majestueuze nummer op Never Cry Wolf. Wat denk je wat er deze week gebeurt? Op de sociale media vraagt Frank Bond van Alaska: moeten wij dit nummer gaan spelen op Kaaspop aanstaande zaterdag? Nou, het antwoord is, wat denk je zelf, denk ik dan. Ja, het is duidelijk een no-brainer. Met een muziekvriend uit Volendam, Kees Meijzen, zeiden we dat al van, nou, dan moeten we dat zeker gaan doen. En ik heb al achtergelaten, als jullie dit niet spelen, dan kom ik niet eens kijken. Dus dat is dan meteen ook de andere kant van het verhaal. Bovendien hebben die jongens iets met country gedaan. Jazeker wel. 2015 hebben zij een album uitgebracht. Daar zit een beetje een country laag in. Mooi bruggetje, want degene die daar nu klaar staat, nog niet meteen gaat spelen. Want ik draai eerst nog één nummer en dan gaan we echt beginnen. Dat is Melanie Ryan. Ja, ja. Want dat is ook alweer, nou, laten we zeggen, anderhalf jaar geleden dat we jou in de studio hebben gehad. Misschien wel 2 jaar terug, 2024. Dat was juli 2024. Ja, het is alweer heel lang geleden.
1: Nee, in de tussentijd ben ik toch wel geweest nog een keer.
0: Nee.
1: Is dat zo lang geleden, Jaap?
0: Ja, ja, ja.
1: Het is echt dat ik hier nog binnen mag stappen, zeg ik.
0: Ja, nou, dat, kijk, je weet waar de thee en de koffie staat. Ja, net als Michel Tuyp van Lorem Ipsum. Dat zijn er maar twee die dat weten. Dat ben jij en dat is Michel Tuyp. Dus ja, dat is, dan is het niet zo moeilijk, denk ik eerlijk gezegd. Maar ja, er is ook alle aanleiding, want je bent behoorlijk muzikaal productief. Zeker ook het afgelopen jaar heb je al wat nummers uitgebracht. En ook dit jaar doe je al een muzikale duit in het zakje in dat opzicht.
1: Dat klopt.
0: Ja, ja. Hoe is het eigenlijk met Melanie Ryan? De laatste keer dat we hier gesproken hebben is 2024. Maar hoe is het ermee? Want je hebt ook nog aan een popronde meegedaan in 2024.
1: Ja, hoe is het met Melanie Ryan? Ja, nu wel echt ontzettend goed. Het gaat echt aan alle kanten. Zit er nog steeds een stijgende lijn in. En het, nou, we hadden het er net al even over. Het jaar begon wel een beetje
0: bumpy.
1: Bumpy, inderdaad. Ja. Ja. Het is echt het jaar van allemaal nieuwe starten en alles anders. 180 graden gedraaid. Het is echt een beetje een wervelwind op het moment. Maar het gaat echt hartstikke goed. En er komen steeds meer nieuwe songs uit. Ik ben toe aan het werken naar een eerste album. Dus het gaat lekker.
0: Ja, want een album is toch iets anders als steeds maar een EP uitbrengen, heb ik het idee. Want daar zit natuurlijk wel een bepaalde gedachte achter. Want je wil op een gegeven moment ook dat dus doen. En zijn slimmerikken, bijvoorbeeld uit Volendam, die zeggen, nou, als je dan eerst 4 nummers op een EP uitbrengt, dan maak je ze lekker. En dan zetten we die 4 nummers later nog eens een keer op een album. Want dat zijn Volendammers. Dus, maar dat, zo ben jij dus niet, of wel?
1: Nee, ja, een album heeft toch iets magisch, hè? Er zit inderdaad toch een soort van storyline in, een gedachte achter wat je ook zegt.
0: Ja.
1: En het album waar ik mee kom, dat laat, vind ik zelf, echt alle facetten zien van Melanie Ryan. Want ik ben gewoon iemand, ik hou van ontzettend veel verschillende soorten stijlen. Ik hou van up-tempo nummers, ik hou van mooie melancholische nummers. Als zolang er maar echt een verhaal in zit. En ik denk dat, ja, we hebben nu dan echt de tracklist en alles helemaal afgemaakt. En ik denk dat het echt een supergoed beeld geeft van wie ik ben als artiest en het verhaal wat ik wil vertellen. Mm-hmm. Dus ik kan niet wachten.
0: Ja, country is natuurlijk, we hebben het er wel eens eerder over gehad. En ook met de gasten die we hier in de studio zitten. Of country gerelateerde muziek. Want we hebben hier ook mensen die Amerikanen brengen. Dat is toch een beetje een verwant met country. Maar is het een lifestyle?
1: Absoluut. Ja, zeker. Het is ook echt een manier van leven inderdaad. Meer, ja, in het moment zitten vind ik altijd met country. Echt van het moment genieten. En ook van alles en iedereen om je heen genieten. Want als artiest zijnde ben je altijd bezig met die stip op de horizon. Weet je, wat er komen gaat, waar je naartoe wil, wat je wil bereiken. En dat is iets heel moois. Dat geeft een hele erge drive en een doel. Maar country is ook dat je af en toe eens even terugkijkt en om je heen kijkt naar wat je al hebt en de mensen die je om je heen hebt. En ja, ik draag ook bijvoorbeeld elke dag gewoon mijn cowboylaars. Het is voor mij niet een soort van verkleden. Het is gewoon, het hoort gewoon bij mij. Dus het is wel degelijk een lifestyle.
0: Ja, want dan kom ik ook weer op het meest actuele. Want er komt zeer binnenkort weer een nieuwe single uit.
1: Dat klopt. Heb jij uit betrouwbare bronnen gehoord?
0: Ik heb het al zover gekregen dat die ook weer bij mij op donderdagavond te horen is. Dus dat, zover ben ik dan ook alweer. Maar daar las ik iets nog bij. Want jullie gaan ook nog een videoclip schieten. De dresscode, hier, Jaapie Koper komt met dit ding natuurlijk gewoon niet binnen, hoor. Dus dat gaat hem niet worden.
1: Ah, jij wel, hoor, Jaap. Als jij langskomt gewoon in je AFM-kloffie, dan in je Alt-FM, dan komt dat helemaal goed. Mag jij gewoon naar binnen.
0: Oké, nou. Meteen een vrijbrief om te kijken of ik binnen kan komen. En goed.
1: The more the merrier, zeggen we. We schenken het glas half vol en je bent van harte welkom. Absoluut. Okay.
0: Wat ga je doen, precies? Want dat is dan ook even voor de mensen thuis van, waar hebben jullie het over? Maar wat gaan jullie doen?
1: Nou, voor mijn klein tipje van de sluier. Voor mijn nieuwe single Glass Half Full gaan we een speciale videoclip schieten in de Longhorn Bar and Grill in Utrecht. Dat is een nieuw beetje sports bar, American Grill restaurant style. En daar gaan we aan de bar gewoon met z'n allen het nummer luidkeels zingen. En daar worden opnames van gemaakt om te laten zien wat het inhoudt als je voor jezelf leeft naar het glas altijd vol te hebben. Dus we gaan één groot feestje bouwen en je bent vanaf een uur of vier welkom. Dus in de Longhorn in Utrecht. En uiteraard moet je er wel akkoord mee gaan dat je op film komt. Maar je bent van harte uitgenodigd om in je vol ornaat country dresscode met de western stijl lekker langs te komen en met ons mee te zingen.
0: Ja,
1: en, wat ook leuk is om te melden, sorry dat ik je onderbreek. Oh. Er is zelfs morgen een speciale cocktail die heet Glass Half Full.
0: Okay.
1: Dus het wordt een experience, zeg maar. Ja.
0: Je zegt net van, als je daar komt, dan ga je mee akkoord met de gestelde voorwaarden. Heb je de voorwaarden wel voor vanavond even gelezen? Want je komt natuurlijk op beeld, hè? Dus dat geldt voor mij dus ook.
1: Ja, dat is wel de consequentie, ja. Dat is het een beetje. Je wordt gefilmd en je zit in de videoclip. Dus dat, ja, dat is het wel een beetje.
0: We maken hier ook wat beeldopnames. Die zou je zo maar kunnen gebruiken voor een soort van videoclip. Maar dat is een beetje een statisch videoclip. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan zo het een en ander van je horen. Want ik heb het blaadje nu op de goede kant staan. Want anders zie ik allemaal nummers van de gasten van het vorige uur af te kondigen.
1: Die kan ik niet spelen. Nee. Dus dat wordt een beetje lastig dan.
0: We gaan even terug naar vorig jaar. Want ik kwam je toen tegen in Melkweg.
1: Ja.
0: En dat was met Bodine Monet.
1: Dat klopt. Ja, zaten we in één keer naast elkaar.
0: Ja,
1: daar
0: zaten we in één keer naast elkaar. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. Ja. En Bodine Monet die speelde toen haar eerste headline show.
1: Dat klopt. Ja.
0: En wij laten hier een opname van onszelf horen. Want ze is hier ook geweest. En dat nummer dat heet Situationship.

0: Station.
1: Waarom draaien we juist dit nummer? Dat heeft zij ook gewoon breed uitgedeeld op de sociale media. Ja, en dan denken wij, oké, dan haken wij erop in ons radioprogramma. Want dan laten we dit nummer natuurlijk ook horen. Dat was Baudine Monet uit dit dorp. Tegenwoordig is ze veelal op reis. Nashville, dat zegt de dame aan de andere kant heel veel. Want die is daar ook meerdere malen geweest. En Baudine heeft in de popronde gezeten. Maar we hebben weer een Zandvoortse die mee mag doen aan de popronde. Dat is Wendy Moore. En die komt trouwens volgende maand hier in deze studio om een aantal nummers akoestisch te laten horen. En ik ben benieuwd hoe Crocodile Tears akoestisch gaat klinken. Maar of Wendy dat er nog in gaat krijgen, dat is vers 2. Dat hoef ik Melanie Ryan niet uit te leggen. Want die, volgens mij kan die bijna alles akoestisch gewoon spelen. Als...
2: Ja, toch? Doe je best.
1: Ja? Je doet je best. Je haalde al aan Bumpy Start. En daar gaat meteen ook het eerste nummer over, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
1: Want dat is dan het mooie van muziek. Er is iets gebeurd in jouw persoonlijke leven en gelijk, bam, je kan er meteen een liedje over maken.
2: Nou, er zit wel een klein beetje een verhaal ook achter dit nummer. Want dit nummer was dus eigenlijk al eerder geschreven, vorig jaar al. En toen was er nog niet zoveel aan de hand. Maar dit nummer gaat, het heet Bless Your Heart for Breaking Mine. En het gaat erover sommige breakups die blijken uiteindelijk eigenlijk een zegen te zijn. Een blessing in disguise. Want dan kom je terecht bij iemand waar je veel beter bij past. Wat gewoon veel beter klikt. En we schreven dat nummer. Nou, en helaas ging eind vorig jaar, ja, begin dit jaar, mijn relatie uit. En ben ik dus weer vertrokken naar mijn ouders terug. En ja, toen voelde dit nummer ook een beetje gek. Want hè, ja, Bless Your Heart for Breaking Mine. Het was gewoon niet echt de goede timing. En ja, toch dit jaar vond ik ook weer de liefde. En realiseerde ik me van, oh ja, dat had inderdaad zo moeten zijn. We zijn ook gewoon goed uit elkaar gegaan. Maar dat had wel zo moeten zijn voor dit jaar. Dus nu klopte het nummer ineens weer. En heb ik het uitgebracht.
1: Ja. Dan is natuurlijk meteen de vraag. Laat maar horen. Dus hier is de eerste van vanavond. Bless Your Heart for Breaking Mine.

0: Ja, wij gaan meestal applaudisseren als het laatste klankje bijna uit de gitaar is geklonken of heeft geklonken. Dan pas zetten wij het applaus altijd in. Goed, dat was Bless Your Heart for Breaking Mine. Je vertelde net dat je bezig bent met het album. Hoe intensief proces is dat?
1: Heel intensief. Ja. Zeker de laatste tijd. Het is sowieso, heeft het allemaal net even wat langer geduurd, omdat ik heel veel singles van het album al aan het releasen ben. Dus een hoop van de songs die ik al heb uitgebracht, die komen ook terecht op het album. Dus het wordt ook een beetje een soort verzameling. Mm. En zeker nu die eindsprint ingezet is, ben ik alle laatste dingen nog aan het opnemen van de nummers die nog niet uitgebracht zijn. Drums opnemen, vocals opnemen, alles moet gemasterd, gemixt worden. Er komt zoveel bij kijken en ik wil het ook op vinyl laten drukken. Dus dat proces gaat straks ook allemaal beginnen. CD's, ach man, noem maar op. Het is een aardig intens proces. Ja,
0: ja. dat is één kant van het verhaal. Dan is het natuurlijk, als dat album klaar is, ja, wat dan? Want dan wil je het liefst natuurlijk laten horen aan alles en iedereen die het ook maar wil horen.
1: Dat is wel de bedoeling, ja. En dat is ook het mooie van social media. Dan kan je juist ook al die songs meenemen. Je kan het live gaan spelen. Ik ben ook van plan om een klein albumtoertje te gaan doen volgend jaar. Ja. En sowieso, ik mag dus mijn album releasen in Tivoli volgend jaar. Mm-hmm. Dat is ook al een klein tipje van de sluier voor iedereen die luistert. Dus dat is ook allemaal heel tof. En dat komt inderdaad daarna. En dan ga je verder de boer op met je album als het ware. Ja. En dat verkopen en... Ja.
0: Nou is Tivoli Vredenburg niet helemaal onbekend terrein. Want mensen, ik kwam namelijk
1: goed
0: iets
1: bruggetje,
0: tegen.
1: Ja,
0: dat is, nice. Ik ben de man van de bruggetjes dus in ieder geval. Want Tivoli Vredenburg, mensen, want Melanie Ryan heeft in het voorprogramma gestaan. Of beter gezegd, ze is support geweest van Kate Rose.
1: Kaylee Rose. Ja.
0: Detail. Ja, dus, oké. Okay. Maar vertel, want dat is natuurlijk wel iets heel bijzonders. Omdat, hoe is dat eigenlijk gegaan? Is Kaylee bij jou teruggekomen? Gevraagd van, ik wil jou gebruiken? Of gaat het dan toch weer op managementniveau? Hoe werkt dat?
1: Ik heb gewoon gemaild.
0: Gemaild?
1: Ik heb gemaild naar Tivoli met, ik zie dat jullie best wel wat toffe artiesten binnenkort krijgen. Waaronder dus inderdaad Kaylee Rose. En zijn jullie nog op zoek naar een support of misschien een uitloopshow? Want dat zijn de perfecte plekken om je muziek te laten horen aan nieuwe fans. Mm. En zeker als het, wat het bij Kaylee ook heel erg was, onze muziek sluit best wel bij elkaar aan. Dus dan kan je weer nieuw publiek aanboren. En ze mailde terug van, voor Kaylee willen we eigenlijk nog wel support doen. En we hebben het overlegd met haar management. En zij vindt het ook te gek. En zo stond ik in één keer 27 mei voor een uitverkochte zaal Cloud 9 in Tivoli.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel iets waarvan je denkt, wow.
1: Ja.
0: Dat geeft natuurlijk ook een bepaalde vorm van energie, denk ik.
1: Absoluut, ja. En sowieso, het is heel tof als je, zeker van een Amerikaanse artiest, als je daar het support voor mag doen. En ik heb haar ook mogen ontmoeten. En het is echt een superleuke meid. En heel enthousiast. En ik vind het heel knap hoe ook zij gewoon al haar zaakjes regelt zonder dat ze een label heeft. Zonder dat ze echt... Ja, ze doet het allemaal independent, zeg maar. Dus dat vind ik altijd des te meer knap als je het dan zo voor elkaar krijgt in het buitenland. Dus dat was gewoon te gek, ja.
0: Ja. Het volgende nummer, want ik heb begrepen... want ook de man achter mij, die is weer mee. En dan zie ik wel eens dingen voorbij. The Life of a Roadie.
1: Ja.
0: Dat is je vader.
1: Oh, absoluut.
0: Nou, hij is één keer op eigen gelegenheid. Toen kwam hij met iemand anders mee. Toen was jij er niet bij.
1: Oh, dus... Ging hij gewoon vreemd? Was dat het?
0: Nee.
1: Ik schrok al even.
0: Geen kwaad woord over John. Nee.
1: Ik ga hem nou in één keer geheimpjes verklappen. Was hij gewoon hier?
0: Nee, hij was hier gewoon omdat hij iets wilde weten. Dus toen was hij hier. En dat vond ik ook wel leuk. Dus was hij even op eigen gelegenheid gekomen. Maar... waar ik heen wil, is dat er ook nog een andere helft is. Want daar gaat het nummer over. En dat is je moeder. Want wat voor rol speelt zij in jouw leven?
1: Nou, sowieso, om daarmee te beginnen. Inderdaad, mijn ouders spelen een hele grote rol in mijn leven. En zij zijn echt de mensen die me altijd supporten. Weet je, in wat ik ook doe. Het is dan nu toevallig muziek en daar supporten ze me heel erg in. Maar al was ik bewijzen van,
0: cashier
1: bij de Jumbo geworden, dan supporten ze dat ook. Ze pushen me heel erg om gewoon mijn dromen achterna te gaan. Ja. En te doen wat ik leuk vind. Okay. En mijn moeder is altijd degene die tegen mij me een beetje gerust stelt. En zegt, Mel, joh, uiteindelijk kom je gewoon terecht waar je terecht moet komen. En dat is me al een paar keer geopenbaard dit jaar. Of in ieder geval voor dit moment in mijn leven. En uiteindelijk komt het toch wel goed. Op wat voor manier dan ook. En soms op een manier waarvan je het niet verwacht. Dus zij is echt een beetje de persoon die me gerust stelt.
0: Zal ik je wat vertellen?
1: Vertel.
0: Ik heb ook zo'n moeder gehad, hoor.
1: Is dat dus, zo?
0: Ja, ja, absoluut. Die zei altijd, jongen, komt tijd, komt eraan.
1: Dus ja.
0: Zal mij niks verbazen als jouw moeder dat ook tegen jou gezegd heeft.
1: Zeker.
0: Zeer, kijk, dat bedoel ik dus. Ja.
1: Die term is ook wel eens de revue gepasseerd, ja. Inderdaad.
0: Maar moeders zeggen heel veel wijze dingen, denk ik.
1: Absoluut.
0: En daar zit ook meteen de titel van het volgende nummer in. Leuk bruggetje weer. Mama said.

0: Ja, want dat is natuurlijk ook weer iets bijzonders wat ik op een gegeven moment bij het perskitje krijg. En denk ik, ja, ook Melanie is klein geweest. En dan zie ik
1: nog steeds,
0: ja, ja, dat ben je nog wel.
1: Het is niet heel veel gegroeid verder, maar...
0: Maar dan smelt ik ook meteen, weet je. Dan heb ik ook meteen ook van... Ja, dat vind ik altijd prachtig als mensen... vorige week komen we zo op

0: ben ik geweest. Maar dat doe je ook nog. Toch?
1: Absoluut, ja. De Melanie French Shows in het Vulke Theater in IJsselsteen.
0: Ja. Ja. Gaat dat nog door? Of ben je er nog steeds mee bezig? Of niet?
1: Ja, in principe staan er data geboekt tot en met 2027. Dus de eerstvolgende is uit mijn hoofd 16 oktober. We hebben inderdaad de zomeredities geschrapt, want ja, zomer en theater, en dat is toch niet de beste combi. Dus vooral in het voorjaar en in het najaar doen we shows.
0: Ja.
1: En dan drie per jaar.
0: Ja, even over de Melanie en Friends, om maar even wat te noemen. Hoe is dat opgebouwd?
1: In principe nodig ik één andere gastartiest uit. En het is ontstaan. We hebben in 2020 een soort kerstshow georganiseerd vanuit We Want More.
0: Ja.
1: Het SBS6-programma waar ik toen aan meedeed. En dat was echt met 10 artiesten. Omdat er niks te doen was, zei het theater: kom bij ons, kom een gezellige show doen. Zijn we met 10 artiesten het theater ingegaan. Om toch nog een beetje wat muziek te kunnen brengen. En vanuit daar zei het Vulke Theater: hé, maar dit is gewoon een te gek concept. En dan wel in wat kleinere schaal. Want om iedere keer 10 artiesten op te trommelen, dat is een beetje te veel van het goede.
0: Ja.
1: Maar zo nodig ik iedere keer een andere gastartiest uit. En dat mag elk soort genre zijn. Al moet ik wel eerlijk toegeven, de afgelopen tijd was het wel veel country. Maar ja, dat vind ik dan niet erg. Want ja, hè.
0: Mm-hmm.
1: Maar bijvoorbeeld afgelopen keer was Tom Cherry. En hij zit weer een beetje meer in het Johnny Cash-achtige country. Dus echt wel old school.
0: Mm-hmm.
1: En dan maken we samen een show. Dan doen we nummers samen, nummers solo. En er zit een challenge in. Net zoals bij De Beste Zangers zingen we ook een nummer van elkaar.
0: Ah, nou, dat gaat niet helemaal op. Maar ik zit de mensen alweer helemaal lekker te maken. Wat gaat die koper nou allemaal doen? Dat zou je allemaal zo direct meemaken. Maar eerst gaan we over brullende PK's hebben. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want,
1: in dit geval wel een paard. Het is inderdaad ook een brullende motor, dat klopt.
0: Ja, maar het is één paardenkracht in dit geval. Ja.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, want de titel doet te vermoeden, dan denk ik altijd weer, het heeft vier wielen en het rijdt heel erg snel. Maar in dit geval heeft het vier benen. Ja. Want een paard is een edel dier, mensen. Dus ja, die heeft vier benen. Dus dat gaat even wat minder snel. Maar het nummer dat heet Mustang Fire. Even kort, waar gaat het over?
1: Mustang Fire gaat over wel een break-up ook. Of in ieder geval een relatie die stopt, die eindigt. Omdat je weet van ja, jij wilde wij de wereld intrekken. En ik ga niet de persoon zijn die jou tegenhoudt. Dus als een wild paard ga ik jou niet kunnen temmen. Wil ik jou ook niet in een kooi zetten.
0: Ja.
1: Dus ik zet de deur open, zodat jij vrij de wereld in kan trekken. En hoe pijnlijk dat ook is om elkaar los te laten. En dat is waar Mustang Fire over gaat.
0: Laat maar horen.

Ja, dat was Mustang Fire. En nu ga ik even iets doen wat vorige week heeft plaatsgevonden. Dus laten we even een stukje horen hoe dat vorige week klonk.

0: Dit was de heer Patrick van Zandwijk, beter bekend als Tuskhead. En wat verklapte hij tijdens de uitzending? Ja, dit liedje heb ik samen met Melanie Rijn geschreven. Dus ik denk, nou, dat wordt heel fijn. Want ik zeg tegen hem, die hebben we volgende week in de studio. Nou, dus dan weet je ongeveer wel welke kant het op gaat. Mm-hmm. Want dit is natuurlijk een nummer wat jij samen met hem geschreven hebt. Ja. Nou, heeft hij zijn kant van het verhaal verteld. Hoe zit het met jou? Wat heb jij, hoe is dat gegaan eigenlijk?
1: Nou, sowieso vind ik het altijd echt superleuk om, om Patrick overal tegen te komen. En ook hij is echt voorvechter voor het country-Americana-genre. En gewoon hoe hij het aanpakt en wat hij allemaal doet, dat vind ik echt te gek. Dus ik kom hem regelmatig ook tegen bij gigs of we komen eventjes langs, even kijken. Ja. Dus dat is superleuk. En hij benaderde mij, want wij zijn vorig jaar, begin vorig jaar, op een soort schrijverskamp geweest. Daar was Patrick ook onderdeel van. En dat klikte allemaal zo leuk met die groep dat hij eigenlijk heel graag een keertje gewoon samen met z'n tweeën een nummer wilde schrijven. Ja. En dan probeer ik altijd te vragen, want we schreven voor hem. En hè, wat ben je nog naar op zoek? Want hij was inderdaad bezig met een EP'tje of een album. En ja, ik wil eigenlijk nog heel graag een nummer schrijven over mijn vader. Want dat is nog steeds een idee. Dat wil ik heel graag doen. Want hij is gewoon een heel belangrijk persoon in mijn leven. En ja, sowieso als schrijver zijnde, daar kan ik ook wat mee. Want nou ja, mijn pa is ook een belangrijk persoon in mijn leven. Ja. Dus dat helpt altijd dat je een stukje van jezelf ook mee kan nemen in zo'n schrijfsessie. Ja. En daar kwam The Man You Are To Me uit, ja, met z'n tweeën.
0: Ja, want dat is het verhaal wat Patrick vertelde. Mm-hmm. Ja, want dan is natuurlijk ook meteen die vraag, hoe zou die klinken in de Melanie Rijn? En ik was al brutaal tijdens de uitzending. Ze gaat gewoon vragen, dus tijdens de uitzending deed ik dat. Je reageerde alleen wat na de uitzending, maar dat maakte niet uit. Ik zeg het appje is onderweg, Patrick, zei ik nog. Dus ja, oké, okay, dus maar we hebben dat aflopen wachten. En uiteindelijk, dag later heb ik gezegd tegen hem, nou, ze gaat hem spelen hoor. Want ik heb er zover gekregen dat ze het gaat doen. Dus is nu het andermaal het nummer. Maar nu, mensen, ja. The Man Are Man You Are To Me. Nu in de versie zoals Melanie Rijn hem nu laat horen. Ja.
1: Wel een kleine side note. Qua tekst klopt het misschien niet helemaal omdat ik een vrouw ben. Mm-hmm. Maar ik ga hem wel in de originele tekst zingen. Want zo is die bedoeld voor Patrick. Alleen dan een beetje op een, ja, in een eigen jasje.
0: Oké. Okay.

0: Ja, wat kan ik erover zeggen? Vorige week zei ik over de tekst. Het is een beetje als Rotterdammers. Die lullen me poetsen. Dat is één ding van het verhaal. Maar ja, hoe is jouw vader? Is die ook zo?
1: Absoluut. Hij komt er wel niet uit Rotterdam, maar het is geen lullen maar poetsen. Absoluut.
0: Ja, precies, dat dacht ik al. Dus, en ook niet van small talk. Of wel van small talk.
1: Jawel, het is niet dat mijn pa geen... Mijn pa is wel een prater, zeker. Toch? Het is in ieder geval niet iemand die zijn mond houdt of inderdaad een man van weinig woorden is. Maar wel zeker die keiharde werker. En altijd gewoon ondernemer geweest. Echt ondernemer in hart en nieren. Mm. En daar leer ik heel veel van. En dat hebben allebei mijn ouders trouwens hoor. Die zijn gewoon echt van het harde werken. En dat heb ik van huis uit meegekregen. En daar hou ik zelf ook ontzettend van. Om gewoon de keihard tegenaan te gaan. En dan hoef ik nooit te zeggen van... Oh, had ik er maar harder aan getrokken. Of had ik maar beter mijn best gedaan als het dan niet werkt.
0: Buckle down, hè?
1: Precies.
0: Waarom ja. Net zeggen?
1: Je schouders eronder zetten, absoluut. Ja.
0: Ja, maar soms hoeft het ook niet zo te zijn... dat je te veel hooi op je vork neemt.
1: Dat klopt.
0: Dus dat dan. Goed. Ja, wat staat er nog op stapel de komende tijd?
1: Ik ga sowieso naar het buitenland ook een paar shows doen. Dus ik sta twee keer in Frankrijk en in Duitsland volgende maand. Dus dat wordt heel tof op echt allemaal van die country festivals. En nog wel hier en daar wat festivals met de band. Onder andere aan de Waterkant in Venlo. En dus op 26 juni komt mijn nieuwe single Glass Half Full uit. En,
0: die hoor je dus 25 juni dus hier.
1: Dan krijgen jullie de scoop. Zeker.
0: Dus krijgen we de scoop. En dan kun je ook je melden bij, wat was dat ook alweer?
1: De Longhorn. Morgen. Longhorn. Ja, morgen om 4 uur mag je gewoon gratis en voor niks melden bij de Longhorn in
0: Utrecht. Bij de Longhorn in Utrecht. Even nog ook voor jou. Waar is Melanie Rijn te vinden op het wereldwijde web? Want er zijn natuurlijk altijd... om even in collega De Waard zijn termen te spreken... digitale snelwegen.
1: Precies. Nou ja, eigenlijk een beetje overal. Op alle social media kanalen zoals Instagram, TikTok, Facebook, YouTube... you name it, is gewoon Melanie Rijn Music. Of op mijn website www.melanierijnmusic.com. Ook op Spotify en andere streamingsplatformen... welke je dan ook je favoriet is. Melanie Rijn vind je me ook. Dus op het wereldwijde web ben ik goed vertegenwoordigd.
0: Goed. Het was weer leuk dat je weer geweest bent.
1: Ik heb genoten, dank jullie wel.
0: Oké. We gaan verder nog even een vooruitblikken op. Want het is in juli dat zij komt. En dat is hier uit Eigendorp. Wennymoor met

Nieuwe single van Kathmandu en Lover Won't Come Easy. Ook weer uitgebracht bij het King Ford Records label. Daarvoor hoorde je Wendy Moore met Tangled Wiring in een akoestische versie. Dit was hem, de Alternative FM van deze donderdag 11 juni. En we sluiten af met Francis Oldenblake en Me and My Name.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ronflonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
1: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
4: Let him who hath understanding reckon the number of the beast.
5: For it is a human number.
4: Its number is 666.
6: U luistert naar Play It Loud, het hardrock en heavy metal programma op ZFM Zandvoort. Elke maandagavond van 9 uur 's avonds hoort u 2 uur lang de lekkerste, hardste, nieuwste, maar ook de beste oldschool metal muziek ooit gemaakt. Wekelijks wisselende thema's. En dankzij maandelijkse concertagenda's en nieuwste releases blijf je

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
1: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
3: Hoi, dit is Jero van Once Mortals.
4: En ik ben Glenn en je luistert naar Play it loud. Marcel is een goede vriend van de band en heeft ons veelvuldig support. We mochten bijvoorbeeld een keertje langskomen om te vertellen over onze achtergronden. En dat maakt Play it loud zo leuk. Het is een totaalplaatje. De beste man doet het al ruim 5 jaar, dus felicitaties zijn aan de orde. Dus gefeliciteerd, Play it loud.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn, of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.